0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iberm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift, de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt, you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Mart Radio, Jubos Kopudo Sudi Amsterdam na Kontren. En voor mijn ondersteun maar aan uw biggie wel biggie, maar ook abio jepi van Nodu. Want alles zei er bar no to no no. Unekis subsidie, not not dus jepi pay my jepi.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby patra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open.

0: Three Five Stars, Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café Five Stars.
1: Dit is Mart. Het station van Skopdoro Broco. De andere kant. Vizier. Gedonder op de donderdag. Tijd voor de waarheid. Yanda. Kanta America. Psalmochtend. En Dadra. Jua Aksi Wasani. Is Mart. Na langer dan 38 jaar. Meer dan uw 50 euro waard. Het antwoord zit ergens verscholen in uw hart. Aan het donau no moro. At donau. Luku, say you can do. Een status apart. Dit is Mart.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire...

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij.

0: De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dies naar Mart. Dit is Mart. Het station van Yeye Taki City. Een laatste symfonie. Country Time. Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland. Sadra Bagadina Zozo. Jim Tori. Fenso. Een anders perspectief. A Taste of Jazz. Yorka Tori. The Rots. Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw €50 waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het dona uno moro, het dona juno. Luku sa you can do. Mart. Een status apart.
3: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
4: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL 48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké, luisteraars, welkom terug. Deel 2 van Marticipatie, Improvisatie. Vandaag in de studio als gast, mevrouw Mireille Lyon. Ze is hier om ons te vertellen over ons kroeshaar in relatie met onze geschiedenis. Ik zeg het zo.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Voor de nieuwe luisteraars, misschien moet je ze vertellen waarom je hier zit, naar aanleiding waarvan. Naar aanleiding van een lezing die aanstaande is. En ook, dus mag je weer herhalen, wanneer, waar, hoe laat.
1: Nou, ten eerste wil ik alle luisteraars van harte uitnodigen voor mijn lezing op 24 juni in het Toltuinhuis in Amsterdam. Dat is in Amsterdam-Noord. Het begint om 8 uur, gewoon pontje over. En dan gaan we het hebben over ons haar, kroeshaar, natuurlijk haar. En in relatie tot onze geschiedenis. Dat betekent de lezing heet De Ketenen van haar uitval. En we gaan naar de oorsprong van het grote haar, het grote percentage, het hoge percentage haaruitval waarmee zwarte vrouwen vandaag de dag te kampen hebben. En het is echt niet alleen Surinaamse vrouwen of vrouwen hier. Het is vrouw overal. En zwarte vrouw overal. Weet je, van gewoon Afrikaanse afkomst. En het komt gewoon omdat niet alleen het slavernijverleden, maar ook het kolonialisme doorwerkt in, weet je, door heeft gewerkt in hoe wij ons haar moeten gaan dragen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we altijd, dat we ons altijd zijn gaan aanpassen. En dat is, ja, we zijn gewoon te ver gaan in het aanpassen van ons haar. En dat heeft ervoor gezorgd dat we zoveel haarbreek hebben en haaruitval. Want wij zijn nog steeds het enige volk op deze planeet dat niet het mensenrecht heeft het haar natuurlijk te dragen. En daar wortelt het probleem, daar komen al die problemen vandaan. En een heleboel mensen zeggen van ja, maar het is toch een eigen keus. In hoeverre is het een keus? Want als ik nu of als iemand nu met dreadlocks gaat ergens solliciteren, heeft elke werkgever gewoon het recht om te zeggen van wij accepteren geen dreadlocks.
0: Hmm.
1: Weet je, wat doe je dan? Waar sta je dan? En dit is letterlijk gebeurd. Ik denk dat dit een geval was van 12 jaar geleden. Van een meisje dat op de balletschool zat. 12-jarig meisje. En ze werd geschorst. En waarom werd ze geschorst? Omdat ze zeiden ze willen het haar niet in een toetje dragen.
0: Hmm.
1: En uiteraard, uniformiteit is belangrijk. Zeker bij een performance, bij een balletperformance. Dus de balletschool zei van, nou ja, weet je, als je dat niet wil, gaan we je schorsen. Maar dat bleek niet de issue. De issue was dat dat meisje de moeder wilde haar haar niet streten.
0: Hmm.
1: Ze zei van, mijn meisje is 12 jaar, ik ga dat kind haar haar niet streten. Ik wil het echt wel in een toetje doen. En ze moest naar de ambtsman. Maar dus kan je je voorstellen, wij moeten echt naar het gerecht stappen om ons natuurlijke haar te dragen. Zij moest naar de ombudsman en ze heeft gelijk gehad. Om dus haar eigen meisje van 12 jaar het haar zo te laten dragen, het haar natuurlijk te laten dragen. En men heeft het vaak niet hierover. Het gros van de familie, wat je ziet, overal vlechten, wiks, weefs en weet ik veel. We passen ons gewoon makkelijk aan, maar we hebben het er nooit over wat dit ons kost. Kijk, in Amerika ben ik ook de straat opgegaan en ben ik witte mensen gaan vragen. Letterlijk diezelfde vraag gaan stellen van luister. Zou jij je haar, als je gekwalificeerd bent voor een baan, zou jij je haar aanpassen? Dat betekent, zou jij je haar in dreadlocks, bantunots of een afro doen om een job te krijgen?
0: Hmm.
1: Ik heb ze letterlijk gevraagd. Weet je, het is een serie, clipjes die je kunt zien op mijn website. Ik heb ze overal geplaatst. Maar goed, van zou je, en alle mensen vragen, maar waarom zou ik dat doen? Wat heeft mijn haar te maken met mijn werk?
0: Zo.
1: En de laatste vraag die ik dan stel is van, waarom denk je dat het een vereiste is voor zwarte mensen? En 9,5 van de 10 mensen die zeggen gewoon, het is racisme.
0: Zo.
1: Weet je, dus dat soort vraagstukken denk ik dat heel belangrijk zijn. We moeten gewoon gaan beseffen van, en absoluut, het maakt niet uit of je weef of je haar streed.
0: Ja.
1: We moeten gewoon

0: gaan naar het feit dat wij het recht hebben om het haar te dragen zoals wij willen.
1: Ja, ik zie dat je een Surinaamse vrouw bent. Af en toe sla je op die tafel. Dat is goed. Dat is herkenbaar, Surinaams. U bent in de uitzending, wees welkom. Goeiedag.
2: Ja, mijn Norman en mijn vrouw Leon.
1: Mireille, ja.
2: Ja, Mireille. Ja. Ik zie voor mij hier dat u al een boek hierover geschreven hebt. Over kroeshaar.
0: Klopt. Ik ben ook de schrijver van het allereerste boekje over kroeshaar. Dat is in 2003 uitgekomen. Dus ik ben er echt al heel lang mee bezig. Kroeshaar.com was ook de allereerste haarwebsite in Nederland. Ja.
2: Nee, maar daarom maak ik het er is aan. Zelf heb ik geen kroeshaar. Ik sluik haar, moet ze het noemen. Maar het is van belang dat... maar net wat je zegt, in bepaalde landen worden mensen, met name vrouwen... gediscrimineerd als ze voor een functie of baan moeten gaan solliciteren. Of ook vroeger zag je in de filmwereld dat hoe lichter, hoe glad haar, dan kwam je eerder aan de bak. En daarom zie je dat veel artiesten in Amerika, voornamelijk vrouwelijke artiesten, zwarte vrouwen. Of een pruik of haar streken. Maar het is goed dat u hierop wijst. Want ik zie hier een aantal boeken die zijn geschreven. En de luisteraars, of u zelfs al gezien hebben. Waarover u praat. Is zowel in het Nederlands en in het Engels zijn daar boeken over geschreven. Dus het zou goed zijn als de luisteraars met u meedenkt en meegaat. En aanstaande wanneer u uw lezing houdt, dat de mensen met belangstelling naartoe kunnen komen om te praten. Het is niet dat haar alleen, net wat ik zeg. Door je kroeshaar, waar je trots op mag zijn, word je achtergesteld. En dat moet doorbroken worden ook.
1: Oké. Okay. Mooi zo, Jan. Dank je wel voor je bijdrage.
0: Bij deze bent u ook uitgenodigd natuurlijk.
1: Ja, dat kan. Ik zag laatst, en ik zie het vaker hoor, jonge meisjes. Ik bespreek het gewoon, misschien kan je me helpen. Te kijken, wat is de oorzaak? Ik zie ze met sluikhaar, mooi gedaan op hun manier. Soms gekleurd ook nog. Maar dan slaan ze op hun hoofd. Zo, ik vraag me af of dat goed is. Hè, want je ziet het in de... Wat is dat? Wat gebeurt daar?
0: Nou, men maakt vaak de grap dat het... Weet je, ik heb zelf ook weefs gedragen. En het kan behoorlijk jeuken.
1: Oh.
0: Weet je, als je te lang... Ja, als het warm is of ik weet niet of je te lang... Ik weet niet wat het precies is. Maar dat haar is ook vaak chemisch behandeld. Om het op die manier te krijgen. Dus dat heeft allerlei, effect op je hoofdhuid. Weet je, als je zo lang een weef draagt of als het warm is. Of... Dus ik had er ook last van. En dan ja, het jeukt best wel. Dus, en ja, we maken grappen onderling van kijk hoe ze op het hoofd slaat. En... Maar dat is natuurlijk de ding. Aan de ene kant is het grappig. Aan de andere kant is, weet je... Ik heb een vrouw meegemaakt die het helemaal niet grappig vindt als je daar grappen over maakt. Mm-hmm. Weet je, daar moet je ook rekening mee houden. Ik vind het niet erg. Ik bedoel, ik heb wigs gedragen, ik heb mijn haar gestreed, ik heb curly gedragen, ik heb waves gedragen, ik heb echt van alles gedaan met mijn haar. En ik vond het niet erg als je, zelfs toen ik met mijn haar kloes liep en ik liep met de meest ongeaccepteerde kapsels en men lachte me uit dat ik echt zoiets van ja, je doet maar, ik doe wat ik wil. Maar niet iedereen zit zo in zijn vel, dus daar wil ik wel rekening mee houden. En daarom voor die mensen die waves dragen en het vervelend vinden of het haar streten, weet je wel, die het vervelend vinden als ze deze vragen krijgen. Nou, voor hun heb ik ook, kom naar mijn lezing. En dan heb je volgende keer een antwoord als ze grap over je maken. Van, okay. Zeg ze gewoon van ja, wij zijn het enige geval. Omdat wij gewoon het recht niet hebben gehad om ons haar te dragen. We kunnen nu pas krijgen misschien een beetje het recht. Maar het staat nog steeds niet zwart op wit in de wet. Weet je, als ik morgen kom met de afro, lachen jullie me uit. Of de baas zegt van... Zo kom je hier niet binnen of we accepteren geen vlecht. En dat is het probleem. Dus als je naar mijn lezing komt, heb je groot kans dat je niet meer schaamt voor je.

0: dat je je haar kan dragen zoals je wil. Weet je wel? En dat je het antwoord hebt op de vraag als je lastige vragen krijgt.
1: Oké. Okay. Aan de andere kant, ik vond het ook grappig hoor. Ik moet het hebben ergens in mijn telefoon. Waarbij ik een clip kreeg via YouTube toegestuurd. Hoe een Chinese man zijn haar aan het kruisen is. Hij zet spullen erin en op een gegeven moment leek hij op Norman. Kort mijn haar. Ja. Dus dat gebeurt ook. Sommige mensen willen juist kruishaar.
0: Ja, heb ik ook gezien. En dat is mooi om te zien. En het is vooral grappig om te zien hoe zij dan inderdaad kruishaar willen. En ook locks, hè?
1: Ja, locks.
0: Dus het was heel mooi om te zien. Ik heb die clips ook gezien. En dan, dus, maar dat zijn sowieso mannen.
1: Ja.
0: En dan is het leuk om te zien van oké, zij doen het. Het is een tijdje, maar het is niet... Kijk, zij doen het omdat zij dat mooi vinden. Dat is hun keus.
1: Ja, mode.
0: Ja, precies. Het is niet dat zij ergens gaan werken en hun glad haar wordt niet geaccepteerd. Mm. Zij moeten om een sollicitatie doen, moeten ze inderdaad die dreadlocks gaan. Dus dat is het verschil. Het is leuk om te zien dat ons haar wordt geaccepteerd. En sommige mensen vinden het inappropriate, want dat moet je niet gaan doen. Hou je bij je eigen haar. Iedereen daar zijn mening over. Maar waar het om gaat is gewoon als je kijkt naar de dieperliggende oorzaak. Weet je wel, wij zijn gewoon, we moeten gewoon echt praten over de manier waarop we met ons haar omgaan. Weet je, want wij hebben, vind ik, echt het prachtigste haar. En, maar als we er zo, ja, zo makkelijk mee omgaan... Want we worden geboren met het meeste haar.
1: Ja.
0: Weet je, zwarte baby's zijn eigenlijk de baby's die worden geboren... met het meeste haar op hun hoofd vaak. Maar tegen de tijd dat onze meisjes 14, 15 zijn... hebben ze al last van haaruitval.
1: Ja.
0: Weet je, en dat kan gewoon niet. We moeten echt, weet je, ophouden met in denial zijn... en kijken van, oké, luister, wat doen we met ons haar? Waarom doen we wat we doen? En dit is dus daarom... heet mijn tentoonstelling, mijn platform heet Bad Hair Uprooted. Het ontwortelen van Bad Hair Uprooted. Slecht haar ontworteld.
1: Okay.
0: Weet je, het idee van slecht haar moet ontworteld worden... Weet je wel, we gaan naar de roots van het probleem en dat gaan we ontwortelen om zeg maar lekker weer boven adem, boven water te komen te ademen en ons haar te laten floreren.
1: Oké. Okay. Luisteraars, wat hoort u hier vandaag? Voelt u zich aangesproken? Nou, komt u maar. Misschien heeft u een andere invalshoek. Ze zit hier, Mireille zit hier. U kunt met haar in gesprek gaan. 020-471-4299. Terwijl we zo praten, dan komen er ook grapjes in mijn hoofd hoor. Wat ik weet nog, kruishaar vroeger, Chimboiting, weet ik, een broertje van mij, als je hem wilde laten wegrennen, want hij had ernstig kruishaar op zijn hoofd en deed pijn hè, tijdens het kammen. En dan rent hij weg, want hij ziet het als een bedreiging. Ik denk ook, kamma weer, dat is hard. Dus een keer had de zus van me voor hem geprest. Zo ver ging ze. Dus hij loopt ze in midden terwijl je dat zo vertelt. Van wat is er allemaal met ons gebeurd?
0: Nou, weet je, het zijn... Omdat we ons, kijk... Wij zijn ons... We zijn, zeg maar... En dat is die double consciousness... Waarover W.E.B. Bois het heeft. Kijk, we zijn ons haar gaan meten... Naar een standaard die niet bij ons hoort.
1: Mm.
0: Die kam hoort alvast niet bij ons... Weet je wel, dus dat harde haar, dat komt ergens vandaan. Dat komt om, dat geeft ons een soort schaamte van Iwiri Tranga, Oloisfeer, allerlei lelijke namen hebben ze voor ons haar verzonnen. Alleen maar om, weet je, om aan te geven van, weet je, zeg maar een soort ranking waar je staat. Maar als je het om zou keren, als witte mensen het haar inderdaad, krulletjes zou moeten hebben, of ze zouden hun haar in locks moeten dragen, of bantu knots, zouden zij evenveel tijd en geld en alles zij zouden zich ook schamen.
1: Mm-hmm.
0: Zij zouden ook zeggen van, oh, maar je haar is glad en wegrennen. Weet je wel? Want het haar doet pijn, want ik moet het opeens gaan strak gaan vlechten hebben op mijn hoofd. Weet je wel? Dus omdat we een maatstaf hebben die eigenlijk haak staat op ons DNA. Mm. Niet eens op ons, maar echt haak staat op ons DNA. Krijg je dit soort verhalen.
1: Mm.
0: En vandaar dat het hele boel, dat hele ding, net als wat ik zeg, gewoon ontworteld moet worden. Van, luister, laten we onze eigen standaard handhaven. Van, en nogmaals, binnen alle keuzes die je hebt. Je bent vrij om je eigen keuzes te maken. Maar laten we vooral niet gaan oordelen over, weet je, over methodes die eigenlijk niet bij ons horen. Zoals een kleine kam, een fijne kam. Ik ben een kaart bij. Ik

0: kwam een keer bij de kapper in Suriname toen ik nog geen locks had. En ik zei tegen die mevrouw, dat is een marron vrouw, mi wiri abroko kang. En ze keek echt zo naar me, want volgens haar kan het niet. Ik ben niet zo donker. Mm-hmm. Weet je wel, en mijn haar is niet zo kroos. Mami wiri kroos. Mm-hmm. Ik heb olois veer.
1: Ja.
0: Weet je wel. Dus ze dacht van nee, ik kan het wel. En ze heeft echt 3 keer met die kambroko.
1: Oh, werkelijk?
0: Ja, kambroko. En toen keek ze naar me, ze durfde niet te lachen. Maar ik begon te lachen. Ik zei, ja, je mag lachen. Ik heb je gezegd, je bent tijger, je weet je, broko kan.
1: We gaan naar de beller. U bent erin. Welkom. Wie bent u?
2: Hallo, goeiedag.
1: Ja.
2: Hallo, goeiedag met Mr. Cool.
1: Mr. Cool, we luisteren graag naar u.
2: Oh, graag. Ik wil even reageren. Kijk, ik zeg niet allemaal, want ik hou niet van, sorry, met alle respect, ik hou niet van het woord, minlobaal woord, wie. Wat ik wil zeggen, wel, donkere mensen op de aarde, jullie moeten trots zijn, wat meneer Jansson net zei, moet trots zijn op onze donkere haar. Meneer Norman, hoe arg je niet boem, niet garen, zeg samen, wat gaat strati? Meneer Femmitser, nou vrouw, de echte, doen roesma, no Allah. Moest hou op a wet ma of een karama, meer kare ros libisma, die danga aan alle doenroma bij de slaap na het afin. Maar liep dat die, mina Mr. Cool, mina bemre met tang, vent op polder, zij is op samen, arki umu, migare om zet san aan alle mala meneer Norman, migaro, zij is op samen. Ama wani, de trouw wani me kunu lasa contact na kosmos, dat is een kosmos meneer Norman, de arki umu teta kwan sani kan denken, no taki, taal ma ven. Stamper is uit Drijko naar Jubaka. Wat goes around, comes around. Meneer Norman, met deze vrouw. Hou op, meneer loopvrouw naar het dogla, naar het pruik. Sorry, daar is de tak dogla zani. Look, de karmi dogla toe. Zo. Maar niet dat die, minister dat. Mino alibisma, nuna wereldburger. Meneer Norman, doe roes maar echt rond op het pruik. De trouw hang het zeer en kaleetje waar de zani, waar je van het neetje. Onzegbaar, naar het pruik. Meneer Norman, met die alles maar meer AOW, meer tijgoedieren. Mina bemre. Met je,
1: okay.
2: Naar u, naar geen evocatie, meneer Norman. Daar is het zo. En ook kan je moet ook snel. Kroes weer, moet de trots. Trouwen met je agent gratis weer, pot blik, pot geloof in effectie. De kiezer kanker, dat is niet wat ik hier. Uw wiki, uw zijn naam, maar.
1: Oké. Hallo? Mr. Cooley, wiki ding, naar Aboskopovie. Gratangi. Ja, Mr. Cool, het is zijn invalshoek. U bent thuis en u hoort iets waarvan u zegt van dit wil ik meer van weten. Of het klopt niet. Het kan hoor, dat u iets hebt gehoord waarvan u zegt van nou, ik zie het anders. Die mensen hebben we ook nodig om tot andere inzichten te komen. 020-471-4291. Mireille aan het woord.
0: Ja, nee, ik wil eigenlijk ook zeggen dat ik een hele leuke Kitty Kotti actie heb. Want we gaan het niet alleen maar hebben over doemen of over, ja, over zware dingen hebben. Ik heb ook een hele leuke actie. Ik kom net, zoals ik vertelde, ik kom net uit Rwanda. En daar heb ik een, zeg maar, een head wrap laten ontwikkelen. Of ja, dat model Sontra. Maar ik heb een paar head wraps meegenomen uit Rwanda, Kigali. Daar heb ik een echte geweldige kleermaker. En die heeft die head wraps voor me gemaakt, weet je. En
1: wat is dat? Een head?
0: Een head wrap. Hoe noem je die ding?
1: Anissa.
0: Zoiets? Ja. Dat zijn Anissa's. Oh, okay. Een hoofddoek.
1: Okay.
0: Gewoon een hoofddoek, een head wrap. Anissa's. Dus, en ik heb iemand nodig die head wraps voor me kan demonstreren. Het is een head wrap die je op 10 verschillende manieren kan dragen. Op minstens 7 verschillende manieren.
1: Zo.
0: Dus ik zoek naar iemand die dat voor me zou willen komen doen. Dus ik ga een gratis headwrapje weggeven. Dus het staat nog niet op cruisart.com, maar van de week, deze week, morgen of overmorgen, gaat het er wel staan. En ik ga ook adverteren op Facebook. Dus, als je een gratis headwrap wil, een gratis Kitty Kotti hoofddoek wil, weet je wel, die je voor me wil komen demonstreren, dan moet je gaan naar cruisart.com en dan moet je opgeven daar.
1: Mooi.
0: Want hoofddoeken zijn ook deel van onze...
1: Ja, van
0: onze geschiedenis, van onze cultuur, waar we trots op mogen zijn.
1: Klopt.
0: Dus ik heb echt hele mooie, weet je, van die kleuren heb ik meegenomen. Dus bij deze zijn jullie welkom.
1: Mooi zo. U bent nu in de uitzending. Wie bent u?
3: Ik ben Anita.
1: Dag Anita.
3: Dag meneer, ik luister naar jullie programma. Heel mooi.

Weet je wat ik wilde zeggen over de donkerzwarte vrouwen? Met hun eigen haar zien ze er echt prachtig uit. Maar die pruik, die

0: Ik bedoel, gebruik je eigen... Gebruik je, kom met je eigen haar naar buiten. Maakt niet uit of het kort of lang is. Kijk maar wat je ermee doet. Maar doe er wat aan. Ja? Maar die pruik en die weef is afschuwelijk. Bij sommige mensen staat het mooi aan. Maar niet bij andere vrouwen. Sorry. Dat wilde ik kwijt.
1: Gezegd bij deze. Dank u wel voor uw bijdrage. Ja, ja dag. En aan de andere kant. Die dingen hebben twee kanten. Er zijn ook mannen. Die vinden het juist leuk wanneer die vrouw, een donkere vrouw desnoods, want soms willen ze wit, maar zo is de wel een donkere vrouw met glad haar. Dat speelt ook, en dan gaat die vrouw mee.
2: Dus dat, ja, we hebben ook
1: beïnvloeding van iemand om je heen, of televisie, beeldvorming, dat speelt, reclame, advertenties, die artiesten. Ik wil geen namen noemen, maar Beyoncé heb ik niet meer gezien met de afro, volgens mij. Heeft ze afro?
2: Nee. Tenminste, ik heb haar nooit gezien met de afro. Ze zegt, het verhaal wil wel dat ze natuurlijk haar heeft, dat ze onder die weefs. Maar kijk, dat zijn mensen die echt de duurste weefs kunnen betalen. Bij hun zou je het niet zien. Maar over het verhaal van die mannen. We hebben ook mannen nodig. Ik zie steeds meer mannen met prachtige dreadlocks.
1: Ja.
2: Weet je, en meestal zijn het mannen die dan inderdaad trots zijn op een afkomst. Maar je hebt ook mannen die inderdaad, sommige mannen die zeggen van, ze houden niet van weefs.
1: Mm.
2: Weet je wel. Maar dan hebben ze ook kritiek op het korte haar van vrouwen. Weet je wel, ik weet dat een goede mattie van me, die zei ooit van, waarom heb je vlechten? Ik hou niet van dat vals haar. En toen keek ik naar zijn vriendin. Toen zei ik, weet je dat je vriendin ook vals haar heeft? En dan keek ik me aan alsof ik in keulen hoorde donderen, weet je. Dus vaak hebben ze niet, sommigen hebben niet eens door wat er speelt. En wat ik wel heb gemerkt is dat er inderdaad, net wat je zegt, de media heeft absoluut invloed. Want hoe dan ook, je merkt wel heel vaak dat mannen, ze houden van een bepaald type haar.
1: Mm-hmm.
2: Weet je wel, daar kunnen we het ook over gaan hebben. Maar er zijn ook mannen die gewoon echt zoiets hebben van, luister, ik wil gewoon een vrouw met kroeshaar. Ik ken een verhaal van een meisje uit Rwanda. Die zei van, weet je, mijn vriend die zei tegen me van, waarom draag je altijd vlecht? Ik heb weer je haar zien, ik heb je haar nog nooit gezien. Ze zegt, maar dat voelde voor mij als een aanval.
1: Zo.
2: Ze voelde als een attack.

0: bijzijn van je vriend, niet een bijzijn van de familie. Of weet je wel, als je. Als, dus dat soort dingen probeer ik zeg maar naar boven te brengen. Want nogmaals, als we dat soort dingen niet, als we dat soort dingen niet, niet gaan aanpakken, gaat ons haar nooit echt floreren zoals het kan floreren.
1: Ja. En soms zie ik hele jonge meisjes al een streep of wat dan ook in hun haar zetten. Wat gebeurt daar?
0: Nou, dat is dus echt gevaarlijk. Dat is dus echt af te raden. Want je haarfollicles, je haarwortels zijn nog niet volgroeid. Je moet ook geen, je moet ook geen vlechten aan dat haar gaan hangen. Je moet dat haar ook niet gaan streed als die kinderen jong zijn. Want het vervormt of die haarfollicle, of die haarwortel, of het is te zwaar, of het vernietigt het chemisch. En dan krijgt het, krijgt dat meisje, krijgt voor de leven lang, heeft ze problemen met haar haar. Met haargroei, of weet je, je weet niet wat voor impact het heeft. Dus laat dat kind haar gewoon vlechten zijn goed. Doe gewoon, ja, laat dat haar gewoon natuurlijk en vlecht een mooi kapsel. Maar ga niet te strak aan het haar zitten trekken. Ga geen extensions eraan zitten doen en gebruik vooral geen chemicaliën.
1: Ja. Hey, in het begin van de uitzending zei je dat er rechtszaken lopen tegen bedrijven die chemische spullen verkopen voor het haar.
0: Klopt, ja. Klopt. Er zijn, ze zijn nu zo ver dat ze litigation, dat ze dus nu naar het gerecht gaan. Want er is inmiddels al genoeg bewijs, zeggen de mensen die ze dus die class action lawsuit hebben aangespannen. Er is nu al genoeg bewijs dat de bedrijven eigenlijk wel wisten wat de impact was van die chemicaliën op het menselijk lichaam. Mm-hmm. En het schijnt dus dat relaxers zorgen voor een bepaalde vorm van kanker bij zwarte vrouwen. En het percentage daar is natuurlijk ook hoger. En daar gaat die rechtszaak over. En het laatste weet ik nog niet. Ik weet wel dat ze voorgaan. Ik weet niet wanneer. Toen ik in 2024 nog in New York was, heb ik zo'n bijeenkomst meegemaakt in Restoration Plaza, waar een van die lawyers dus vertelde van, ja, we zijn nu al zover. En toen waren ze nog niet zover dat ze voorgingen, maar dat is dit jaar wel zover.
1: Oké. Okay. Luisteraars, misschien heb ik een vraag niet gesteld. Wat u zegt van, dat is belangrijk om te weten. Dan heeft u nu de gelegenheid om te gaan naar de afronding. Langzaam maar zeker. We krijgen niet elke dag hier een specialist in kroeshaar. Ze is al jaren mee bezig, hè? Dat is al gezegd. Boeken geschreven, lezingen, workshop. En nu is ze aan het afronden. Ze gaat ons weer vertellen waarom u erbij mag zijn in Noord, Amsterdam-Noord. En hoe u misschien uw kroeshaar kunt onderhouden. Simpel, misschien een korte, want ja, je gaat niet in de diepte. Want die lezing is niet hier vandaag op de radio. Het is in Noord, maar gaat uw gang.
0: Nou, als je kroeshaarproducten wil, kan je sowieso ook naar kroeshaar.com. Weet je, daar heb ik een aantal producten staan om je haar te verzorgen. De lokbom om je haar te wassen, zeker voor mensen met loks. Ik heb ook een haarserum om je haar te laten groeien. Ik heb ook een aantal, dan moet ik even kijken wat ik nog meer. Nou ja, er zijn een aantal producten, er zijn hoofddoeken. Ik heb een hele mooie hoofddoek uit Kigali heb ik op de website. En zo zijn er nog meer. Ik heb ook Afrikaanse kleding. Meneer Norman zei net dat ik een mooie blouse aan heb.
1: Mooi, nou, mooi.
0: Ik heb ook een mooie Afrikaanse kleding op mijn website. Maar als we het hebben over mijn lezing gaat op 24 juni zijn in Tolhuistuin, Amsterdam, in Amsterdam-Noord. Kom vooral allemaal gezellig daar naartoe. Het begint om 8:00 s'avonds. We gaan het hebben over kroeshaar, over de ketenen van haaruitval. We gaan naar de oorsprong van het grote, hoge percentage haaruitval, waar wij zwarte vrouwen wereldwijd mee te kampen hebben. En we gaan zeg maar beginnen met de ontworteling van ons haaruitval. Met het streven om ons haar prachtig mooi te laten bloeien en groeien zoals het hoort.
1: Mooi. Ik wens je heel veel succes. En misschien zijn we daar om een reportage te maken hoe het eraan toe gaat. Graag. Ja, toch?
0: Ja, ja.
1: Heel mooi. De naam is Mireille
0: Lyon.
1: Lyon. Dank je wel en succes hoor.
0: Dank je wel.
1: Dag.

0: Oké, lieve luisteraars, u bent geïnformeerd. Wat betreft kroeshaar. We gaan terug naar de actualiteiten, nieuws, gebeurtenissen, dingen die gebeurd zijn. Of misschien wilt u ingaan op iets wat u op de televisie hebt gezien. U wilt ingaan op iets wat u zelf hebt meegemaakt op straat, uw buren. Tori Deftaki, daar zijn we hier voor. Daar ben ik hier voor gekomen op de radio vandaag. Participatie, improvisatie. Kijken naar de oorzaken en de gevolgen. Toestand in de wereld bespreken we graag. Ik hoor dat het stevig aan toe gaat hier in de Tweede Kamer. Misschien volgt u dat ook en u wilt ons vertellen wat er aan de hand is daar. Tore Taki, Sakatorigi trouwens wordt gezegd. De regering Rutte is onder druk. Anne Rutte, Jette, is onder druk. Men vraagt zich af hoe lang het nog gaat duren. Dat hoor je ook. GroenLinks en andere partijen die slaan tegen de deur. Dus hoe Brokka-regering komt of breek het open. Mekkoan Noemsotsan ontstaan. Dat hoor ik ook in de wandelgangen. Maar we zoeken de verslaggevers voor Uno. En de ones aan de aardig op de hoogte van de toestand in de wereld. Wie bent u? Welkom, goeiedag.
1: Meneer Norman.
0: Meneer Jan.
1: Hassan voor a politiek, ja. Dinsdag zoeken.
0: Zo.
1: Met name CDA naar D66. De mek afroof VVD van je zulgus. Pot wan jam gidden. Taki de nummer ook aan P van de GroenLinks. Dus na het probleem dat hij na deze refsuku de zang GroenLinks zei doen ook. Jesser van Manning. Jesser, hè? A premier.
0: Yeah.
1: A premier, no one gweben a siximuna also. Dus, maar dan let dat GroenLinks pay van de IKIS ding. De takere moest steunen à la toussaint. Maar hij moest voor mijn plan uit. En door dat meneer Jesser of Afaning.
0: Jette.
1: Nou, een geweest of vroeg also schreef van jong verkiezing. Dus dan tek slag nou. A fout dan meki, CDA nang een meki, deze CDA, voor waka baka VVD, dat voor een minderheidsregering, dat ook een regering, dat ook kan wat drink koffie, nang alle partijen links, rechts. Maar laat u zeggen nou. Ik heb een brokko, hè? Die maatje mee hier, aan mevrouw voor dierenpartij, Saka in functie als fractieleider, houdt dan wel in de kamer, maar poes want er aan kon naar visie. Dus dat moment dat ik zodra we verkiezen kon, dat nooit demoro.
0: Oké. Maar zijn jouw advies heeft de Arke je nodig dat zij kan gieden mee voor zijn jouw hoop moest op zijn situatie die zie?
1: Kijk, AMP nog prit bigi. Dus hoe naaf na hem bigi. Dus mek, meneer Jesser, schreef van jouw verkiezen uit. Nou zo, nog ongeloofwaardig over. Dat na een probleem voor Nederlandse politiek. De nek ongeloofwaardig over nog ja, nog in grondtapu. Het er aan gewoon lang wel liep, alle de problemen die ding. De nou secretaris-generaal van NATO.
0: Dat naar Rutte?
1: Dat Rutte horen voor de gek 15 jaar of aan Omeni. Dat hij Omeni.

0: regering, maar heeft derde regering Rutte. Vijf-vier regering, dat heeft normaal door de voorjaar, na 20 jaar, maar brengt net 14 jaar. En die hebben we aan Gwe, Poetron, want Meleesje, want Boeken noemen Meleesje. Rutte, bij Wantron, Koet, Kakoet, van Zanding. Secretaris-generaal, meneer Schoof. Meneer Schoof, meneer topambtenaar. Meneer Schoofboeken over journalistentak. Van Rutte Beggy, meneer Schoof. Tegen positie. Wat heeft hij nog tegen? Minotron, secretaris-generaal. Dus je ziet wat politiek er ook al, ja. Dus Poetron, secretaris-generaal. Abron, 5-4 regering in 13 jaar. Terwijl we regeren het dan 4 jaar. Plus kan de van 3 voor me, want ja, zo'n in Holland. En dan heb ik ze dan. Daarvoor kiezen we als schrift niet die. Want coalitie vorm. Binnen we moeten, of anderhalf moeten we regering zonder een regeerprogramma. Dan een begroting. Dat is een probleem als er dan. En ja, de voor. Meneer Jette de Nono, VVD, met kwam fout en zo mij profiteer van nu, GroenLinks, P van de A. En dat is, hij heeft zijn nu de rechtspartij, vooral aan mevrouw Lydia Vos. Hij zei, de man dat ik hem vertrouw aan Vos. Mevrouw, ik ga naar een congres vorige week. Remigratiecongres in Porto, ergens in Lissabon. Dus als mijn pleit nu, dat uno die konja, dat je wat je money, dat je kan teka monda dat je guai kondere. We hebben een enorme unego nou aan presleidjouwetang. Leidja!
1: Nou, zoals mouwana mouwani ara, ja.
0: Ja, maar wat ben ik een engineer?
1: Dat meen niet.
0: 1 miljoen, maar dat misschien wel, maar volgens mij een jersey van mijn schaamaning, maar een jersey nou een NDP man.
1: Ja.
0: En makkenako vervaning.
1: Oké. Maar bereken 1 miljoen?
0: 1 miljoen.
1: Per persoon?
0: Per persoon. Maar mij 1 miljoen nooit sorry, meneer Norman. Makkenako vervaring, meneer. Nee. Pot 1 miljoen. Met
1: pot vijfie. Zo. Dat is een mooie zijn. Oké. We gaan naar Trump naar Israël. Grote ballon toe oorlog. Wat gebeurt daar? Zij volgt nu?
0: Trump meki Netanyahu kiezen. Netanyahu moest wat strafu even in de lukboom. En Netanyahu kan redden en schrijven. Zo, die had de premier. En dan kiest Trump niet naar doen. Trump heeft dat taak om wereldvrede. Maar Netanyahu gaat toelichten van Don Trump. Maar hij kent zich bij, want de mij taak is nu. En de Edis Milees is de. Net 2 euro euro, de rest hij schreef. En behalve dat moest gaan in een vliegmachine, hij schreef niet. Dus Trump maakt Netanyahu kiezen. En Trump nog weer verwacht in een. Van meneer Netanyahu, dat Iran wordt belfaya. Maar Iran heeft voor een traoorlog. Dus Iran heeft het ding. Iran heeft de eigen moslim kondere. En de moslim, Iran heeft dat ja, naar de Amerika de bombardier. Maar het is islamitisch kondere, met de oosten kondere. Nee, durf het, dus de Noanji lasi en de Noamik de versie van de islamitische wereld, de nee doen niks. Dus no, Trump, ziet dat hij lasi, dan aan lees de les ki Netanyahu. Netanyahu na trobanga dat hij. Amai bombardier, amanta gere, no, is dat bombardier, one day, big deal voor
1: Libanon. Ja.
0: Dus zolang Netanyahu de, Netanyahu nanga Putin na wang.

0: Yankee Derby. Pu o faleif, nono Putin, na pu o faleif me kalaneti, ay su de nenen drone na nga deng special raket ko na...
1: Ukraina.
0: Ukraina. If you follow us, anime, follow ke alade, ye si da den tumandi si, den no kan stop na nga olok. And tu kondre de profiter, fu den tu kondre di si, nat na China na nga India. China nga India e kisi Putin e baibung kopoli na de sere moro diri and China India e kisi netayau and for alaman dis don da pe fanen Modi Modi bego prat sukurusani gi a premier fi Italia Modi e kisi bung kenes nga contract for India's bedrijf nanga wapen die den nanga geheime analyses for Netanyahu is dat toe konden we China nanga India profiteer nou nu
1: okay.
0: Maar ja net wanneer meneer Modi en wat rechter vindt hebben om we doen fout dus de karde jong boy kakroach dus satra meneer Norman. If you also set YouTube now, look for the cockroach or any Modi gonna also been a court.
1: Okay. Great, thank you for your time, Jan. Tot de volgende keer. Taboom. Dag. Jan is, ja, heeft al drie keer gebeld. Hij heeft ons voorzien van de nodige informatie. Hij is op de hoogte. Je legit idee, je na noti, je na abnoa informatie. Dus je na makong, dat kan. Misschien morgen of overmorgen, want er al is bakka. Maar misschien wilt u ook ingaan op andere zaken, hoor, luisteraars. We kunnen ook kijken naar Kitty Kotiman. Astart, Beijing, Fabede, Awaka, Sawaka, Gona, burgemeester, ofzo. Wat heeft u een ooggetuigenverslag voor UNO, die UNO? Komt u maar in 020-471-4291. En u kunt misschien ook bekendmaken de belangrijke activiteiten. Maak gebruik van Ocasie Samartegi in allerlei zaken. Dus in Atori, die zie ik die maand. Misschien zegt u van, dat is een belangrijke evenement. Pomus de Rappen, allemaal. Kom erin. 020-471-4291. If not, not there, dan maar ik wel een of de nieuwe schoeman voor nu. Zijn kan de op de hoogte voor zijn sadape. Maar goed, we kijken ook hier naar Nederland, naar de rest van de wereld, voor Grondapu. Maar ik kan gaan switchen hoor. Met Luca Juru, ik heb nog 9 minuten voor het nieuws van 4 uur. Dan kan de tussen 4 en 5. Wolopsa, wa abrawatra. Luca Seip sadape in Suriname. Is er niets gebeurd hier in Nederland? Geen belangrijke informatie hier? Zijn de luisteraars leeg? Of zijn ze bezig met andere zaken? Dat kan. Oh, ja. Dat is maar Temi. Dat is maar iets voor Felix. Nee, dat is maar voor no, stakaspang, vakantiegeld. Alles met iets vakantiegeld. Ooit, dat is maar maart. De mensen die doorhoog. Dan kies vakantiegeld. Dus, Akbaan is maar spannend nodig in de straat. Ze genieten. Terwijl bij, terwijl ja. No, weer. Zoals mensen goed verdubbelen. Ik win casino. Ja, hier alles soort verhaal, maar weer een man tak alle santa van radio luisteraars. Maar men kan het niet maken. Want snel is een link gemaakt door dat je een en tegen Norman zeker. Ja, dat is een probleem. Dus dat wil ik niet doen. Maar goed, u heeft geen informatie en het gaat u uitstekend op dit moment. U heeft geen brokkende, geen weerende. Hou zo. Nou, een poko mensen roept je zo wiki. Kies misreven toe. Maar eigenlijk weer is een boogsteef. Kona. Mijn vind ik hem nog maar. Vind ik hem nog. Ja. Ik heb me kan wiki. Wiki want toef de luisteraars gewoon ook al hè. Sam kan vinden ja. Of een pa Monti, Monti Crioro. Ja, zo en zo. Misschien heb ik iets. Mijn loco, ik kan niet zo snel vinden. Een systeem voor uren naar internet, hè? Monti Crioro. Zal ik misschien even boeren, zo en zo. Ja, wie vindt, Monti Crioro. A telefoon en go, dat want ik was maar een onderbreking en wel een poco koete. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Hey, dag meneer Norman.
1: Ah, meneer Lessen, goeiemiddag. Hoe gaat het?
2: Meneer Norman.
1: Blij om u te zien hoor, afgelopen maandag. Ja.
2: Hoe zal het gaan met de oude Osdorper?
1: Ja, die Osdorper ziet er nog goed uit. Ik kan nog een paar jaartjes mee hoor. Die Osdorper die ik hier heb gezien afgelopen maandag.
2: Ja, maar meneer Norman, ik ben naar Suriname geweest, maar ik was zo wat erder bij.
1: Oh, daar heb ik ook, ja.
2: Oké. Okay. Hey, meneer Norman, er is een probleem, maar ik hoor weinig mensen daarover hebben. De mensen die de Oekraïne in een gevangenis hebben, en dat zijn een heleboel Afrikanen die in de Russische leger hebben gezeten.
1: Nee,
2: dat is maar
1: het,
2: of zijn ze daarvan niet op de hoogte?
1: Nee, wat gebeurt er in Oekraïne? Afrikanen in de gevangenis?
2: Ja, we Locubanen en Afrikanen, die maken hier wel lof in toe. En we, de Russen laten ze daar liggen.
1: Ja. Oh, dat is breed.
2: Ja, maar meneer Norman, het is breed. Maar die Afrikaanse leiders, ja, die weten dat. Denk ook de smadrapen, meneer Norman. Zogenaamd de pot die Engelse en Franse de deur uit. En via de achterdeur dingen Russen in koop. En de Russen in paai de Afrikanen. Want het zijn luis, laten we heel eerlijk zijn. Het zijn arme mensen. En van mij hier dat ik kan vinden ook naar Rusland. Niet wetende dat Algodrapen in dienst. Goffetti tegen de Oekraïne. Maar die leiders van die landen, meneer Norman, je wil me toch niet zeggen dat de man nog zelf niet zal lukken. En ze laten hun eigen mensen sterven.
1: Nee, maar kan niet eens. Maar boren via een bakadoro, backtrack.
2: Nee, meneer Norman. Praat het niet goed. De man praat van bakadoro. Oh. Want luister, je moet toch vliegen naartoe. Kijk, meneer Norman, dat de man ego. Laten we heel eerlijk zijn, meneer Norman. Ik heb daar niet op begrip voor, maar de situatie in die landen waar ze zelf leven. Want ik ben een man terug, heb ik mijn kinderen en mijn kleinkinderen gebracht om te laten zien. Vanaf Senegal naar de Canarische eilanden, als ik het goed heb, is het 1900 kilometer over de zee. Dat om mijn blak als man die ik mocht naar Afrika, ik deed in Apice dat ik. En gewoon, meneer Norman. En die mensen op de Canarische eilanden, mag je vragen, Sammy Eteguio. Die vangen ze op, de Jebding. Er komen soms boten aan met 18 mensen. En dan de man heeft verteld hoe men heeft deen dit onderweg. Dat zijn dingen die gebeuren. Het is geen slavernijverhaal. Het is wat voor verhaal dan ook. Het zijn werkelijke verhalen, dingen die gebeuren. Want de oversteek over de Middellandse Zee is een beetje moeilijk momenteel, dat je maar in de richting dat is. En als je weet wat voor moeilijke zee dat is, meneer Norman. Maar dat van mij, of ja, meneer Norman, dan is het maar een zin, of durven ze niet. Maar het is wel jammer dat ik zeg naar Uno Blakaman, meneer Norman. Want ten eerste, maar ik kreeg op de radio van ja, dat woont gevaarlijke leider naar Afrika. Of Nadisi, als het werkelijk zo was, meneer Norman, als er niet snel zat, dat je een kans dat bijna 90% die kan binnen dat papies oversteekt. Dat is. Echt waar. Dus dat wil ik ook zeggen, meneer Norman. Een mooi verhaal, maar een verhaal van die Abi zijn werkelijke dingen. Om ze stop, dat vat die boom, dat boom. Meneer Norman, dat gaat slecht in het land waar ik geboren ben. Maar toch, ik ben blij dat ik mijn lieve draad Want laat niemand je gek maken.

0: väl enorma i afrikanska landet är skärgården som
1: okej, ik heb u ook gehoord. Dank u wel voor uw informatie. U heeft het wereldkundig ja, gemaakt.
0: Ik hoop dat iemand belt om te zeggen dat het een leugen is. Ja, meer hoping.
1: Oké.
0: Ik groet u.
1: Ik groet u ook. Dag. Dag.
0: Tamboem.
1: Luisteraars, we gaan naar het nieuws en de Boskobo. En zijn zo bij u terug. Dit is Marzipatie.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens zitten bij Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn inzijver, Oso schrijft de mee city. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Drivers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Een goede avond, trouwe luisteraars van Radio Maart. Vanuit deze plaats doe ik de hartelijke groeten naar alle luisteraars die op, zeg maar, die zijn afgestemd op hun favoriete zender. Niet alleen, maar ook een familiezender. Ik heet jullie van allen harte, van harte welkom. Fijn dat jullie zijn en blijven afgestemd op uw zender Radio Maart. Radio Maart is, gevestigd aan de Woudrichemstraat nummer 8, hier in Amsterdam Zuidoost. Radio Maart is te beluisteren in de vrije ether op de 107.90 frequentie via Salto. Wereldwijd kunt u Radio Maart ook beluisteren op www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze prachtige studio is 020-471-4291. Ik herhaal telefoonnummer van Radio Maart 020-471-4291. Mijn naam is Ray Dell. Ray Dell is een pseudoniem en dat staat voor Raymond Delvoer. De bedoeling is dat ik uw gastheer zal zijn tot de klok van 12 uur. En u bent beland in het programma The Music Train. En het is de bedoeling dat ik dan van 10 tot 11 uur een artiest of een artiesten bespreek. Tot de klok van 11 uur. En voor de klok van 11 uur dan krijgen wij de nieuwsberichten en het reclameblok. En na de klok van 11 uur dan ga ik u vergasten met soulmuziek speciaal voor de trouwe luisteraars van Radio Maart. En het is ook de bedoeling, als jullie zeg maar een wens hebben voor een bepaalde soulnummer, dan moet je niet schromen, dan kunt u gewoon bellen naar de studio. En dan ga ik mijn uiterste best doen om uw aanvraag uit te voeren. Het is vandaag donderdagavond. En we gaan het programma weer verzorgen. We hebben vernomen, met z'n allen hebben we vernomen dat onze, nou onze, maar dat Peebo Bryson ons is, hij is getransformeerd. Hij is gaan hemelen. En collega Henk Albertzoon, de zoon van oom Albert, die gaat morgen zijn programma, zeg maar, niet echt wijden aan Peebo Bryson. Maar hij gaat ervoor zorgen dat hij heel veel muziek van Peebo Bryson bij u in de huiskamer zal brengen. Ik had vooraf al mijn huiswerk gemaakt. En dan moet ik me daar ook aan committeren. Vanavond heb ik een bijzondere artiest. U zult zich afvragen van wie is die artiest? Ik ga u niet langer in de spanning houden. De artiest die ik vanavond met u ga bespreken, en dat is niemand anders dan Freddie Jackson. Mr. Freddie Jackson. En ik ga eerst, zeg maar, een verhaal van hem vertellen, van Freddie Jackson. Zeg maar. En ik ga daartussendoor ga ik wat muziek van hem ook bij u in de huiskamer brengen. En als het verhaal van hem is afgerond, dan ga ik gewoon tot de klok van 11 uur muziek brengen van Freddie Jackson. Lieve luisteraars, ik hoop dat jullie hiervan mogen gaan genieten. En ik ga van start met het verhaal van Freddie Jackson, die ik online heb bekeken. Van daaruit breng ik dan een relaas van hem bij u thuis in de huiskamer. Freddie Jackson, officieel heet hij Freddie Anthony Jackson. Geboren op 2 oktober 1956 in Harlem. Hij is een Amerikaanse soulzanger. Freddie vergaarde zijn eerste muzikale ervaring, zoals vele Afro-Amerikaanse zangers, in de kerk. Begin jaren 1980 begon zijn muzikale carrière in de weinig succesvolle funkband Mystic Merlin. Hij belastte zich met de leadzang bij hun album Full Moon,
En dit album, Full Moon, werd uitgebracht in 1982. Vervolgens werkte Freddy onder andere als achtergrondzanger voor... Hij werkte als achtergrondzanger voor de artiesten als Evelyn Champagne King, Kenny G en ook voor Melba Moore. Vanaf 1985 had Freddie Jackson daarna meer dan 30 hits in de Amerikaanse R&B hitlijsten, waarvan 10 de eerste plaats haalden. In het standaardwerk Top R&B Singles 1942 tot 1995 werd hij geplaatst als 11e van de succesvolste artiesten van de jaren 1980. Enkele van deze hits kwamen ook in de pophitlijsten, waaronder het top 40 succesnummer Rock Me Tonight for Old Time Sales. Ja, Rock Me Tonight van Old Time Sales. Freddie Jackson. Dit nummer is overigens geschreven door Paul Lawrence. En is af, werd ge, dit nummer werd ook verspreid door Capitol Records. Geschreven door Paul Lawrence en gezongen door Mr. Freddie Jackson. Come on.

Freddie Jackson was dat met zijn nummer Rock Me Tonight for Old Time's Sake. Wij gaan verder met het verhaal van Freddie Jackson. En wij waren gebleven bij tenminste het nummer dat u net heeft gehoord in uw huiskamer. Rock Me Tonight for Old Time's Sake. En dat was afkomstig, dat was uitgebracht in 1985. Verder heeft hij ook uitgebracht You Are My Lady, ook in 1985. He Will Never Love You Like I Do, in 1986. En ook een ander nummer, dat is getiteld Jam Tonight, uitgebracht in 1987. Zeer succesvol waren ook zijn duetten, A Little Bit More, uitgebracht in 1986. Ik dacht dat hij dat met Melba Moore een duet had gezongen. En niet alleen dat nummer, maar ook I Can't Complain, uitgebracht in 1988,

gezongen met Melba Moore. Nou, we gaan nu luisteren naar een nummer van Freddie Jackson. En dat is getiteld You Are My Lady, My Special Lady. Oh, that's so funny to have a lady, you know. We get it. Dit nummer is uitgebracht in 1985. Verspreid door Capitol Records. En afkomstig van zijn album Rock Me Tonight. You Are My Lady, Freddie Jackson.

You are my lady. You are my lady. Niet een lady van iemand anders, maar een lady van mij. We got it. You are my lady. U gebracht door Mr. Freddie Jackson.

Voor degene die zojuist hebben ingeschakeld, u bent beland in het programma The Music Train. En uw gast hier bij deze is Ray Dell. Ray Dell staat voor Raymond Dalvoer. En de bedoeling is dat ik tot de klok van 11 uur uw gast hier zal zijn. Ik wens u bij deze heel veel luisterplezier, toe. En ik ben blij dat u blijft afgestemd op deze populaire, maar ook familiezender Radio Maart, die meer dan 31 jaar bestaat. Ja hoor, ja. Dat is geen kleinigheid, hè. 31, meer dan 31 jaar. Wij gaan verder met het verhaal van Mr. Freddie Jackson. Er is ook niet zoveel op internet over Freddie Jackson. Het had mooi geweest als je heel veel informatie zou krijgen. Anders moet je naar de Amerikaanse sites. En dan is dat allemaal in het Engels. En dan moet je dat ook nog een keer gaan vertalen voor de trouwe luisteraars thuis. Mr. Freddie Jackson's eerste album. En nou niet eentje. Dus de eerste albums van Freddie Jackson, Rock Me Tonight van 1985 en Just a Little First Time in 1986, werden in de Verenigde Staten elk onderscheiden met platina voor 1 miljoen verkochte exemplaren. En dat is nogal wat, hè? Ja, je moet het eens maar proberen na te doen, hè? Echt wel. Tot 1992 hield zijn hitserie constant aan. Daarna lukten hem slechts nog middelmatige tot kleinere hits. Freddie Jackson's tot dusver laatste album verscheen in juni 2018. En dat album is getiteld Love Signals. Was zijn eerste studioalbum in 8 jaar. Freddie Jackson heeft ook hele veel albums uitgebracht. Rock Me Tonight 1985, Just Like...

2005, Translations 2006, For You Won 2010 en 2018, Love Signals. En dat was een kort verhaal van Freddie Jackson. De bedoeling is dat ik dan na dit verhaal nummers van hem bij u thuis zal brengen tot de klok van 11 uur. Ik hoop in eerste aanleg dat u van dit korte fragment van Freddie Jackson hebt mogen genieten. En wat aan hebt mogen hebben ook. En we gaan nu verder met het afdraaien van zijn nummers tot de klok van 11 uur. We gaan nu eentje bij u thuis brengen. En dat is A Little Bit More. A Little Bit More. Dat heeft hij samen uitgebracht met een Melba Moore. Nummer is verspreid door Capitol Records. En is afkomstig van zijn album Just Like the First Time. A Little Bit More, Freddie Jackson en Melba Moore.

Like the First Time. Uitgebracht in 1986. Verspreid door Capitol Records. En afkomstig van zijn gelijknamig album. Dit is echt een topper van Freddie Jackson. I love it. Vanaf de eerste keer dat ik dit nummer hoorde, was ik al gelijk verkocht. Wat een mooi nummer van Freddie Jackson. Just like the first time. Geniet u maar van.

prachtig nummer van Freddie Jackson. Just like the first time. Ik kan geen genoeg krijgen van dit nummer. En daarom heb ik ook besloten aan het eind van... voordat ik me eindig met mijn programma... dat is rond de klok van 12 uur... of voor de klok van 12 uur... zal ik dit nummer weer bij u brengen. Wat een mooi nummer van Freddie Jackson. Just like the first time. Met Baruno. Veel plezier thuis allemaal, hè? We gaan verder met deze uitzending. En wij vervolgen deze uitzending met het nummer dat is getiteld... Have you ever loved somebody? Oh, dat is ook een mooi nummer, hoor. Allemaal wat Freddie Jackson heeft uitgebracht.

Somebody. Uitgebracht in 1986. Verspreid door Capitol Records. Have you ever loved somebody? Heb je ooit eens van iemand gehouden? Geweldig is dat. Dat gevoel dat je van iemand kan houden. Met Barrio.

volgend nummer van Freddie Jackson is eentje van All I Ever Ask. Uitgebracht in 1992. Samen met Najee. Verspreid door Blue Note Records. En afkomstig van zijn album Time for Love. Dat is ook zo'n kanjer. Echt. Hou het vast. Hou het vast, echt. Dit zijn allemaal prachtige nummers van Mr. Freddie Jackson. All I Ever...

I don't want to lose your love. Het is ook een hele mooie van Freddie Jackson. I don't want to lose your love. Ja, dat is heel belangrijk. Als je eenmaal de liefde hebt geproefd, dan ben je het ook niet kwijt. En daarom zingt hij ook I don't want to lose your love. Nobody.

Nice and Slow. Dat is het volgende nummer. Nice and Slow. Ik zie dat we nog 7 minuten hebben tot de klok van 11 uur. En daarna zullen wij onderbroken worden door nieuwsberichten en het reclameblok. Groetjes aan de heer Henk Saruko. Dit programma doe ik namens hem. En ik hoop dat hij dat allemaal als prettig mag ervaren. Oom Henk Saruko, als u op luisteren bent, de hartelijke groeten. Nice and Slow van Freddie Jackson.

En het nummer is getiteld Love Me Down. Ook zo'n mooie. Ik hoop dat we dit nummer kunnen beluisteren tot de klok van 11 uur. Als dat niet het geval is, zullen wij onderbroken worden door nieuwsberichten en het reclameblok. Ik hoop dat u hebt mogen genieten van het verhaal van Mr. Freddie Jackson. En ik hoop ook dat u flink hebt mogen genieten van een paar nummers van Freddie Jackson. Er zijn nog meer nummers, heel veel nummers, maar binnen een uur kun je niet allemaal bij u in de huiskamer brengen. Maar ik heb een selectie gemaakt en ik hoop dat jullie het allemaal fijn hebben gevonden. Na de nieuwsberichten en reclameblok ben ik weer bij u terug. En ik wil u alvast bedanken dat u op luisteren wilt blijven.

Goedenavond, trouwe luisteraars. Fijn dat u heeft besloten om nog steeds afgestemd te blijven op uw favoriete, maar ook familiezender Radio Maart. Een zender die langer dan 31 jaar bestaat. Weest u, allen die opluisterend zijn, van harte welkom. Fijn dat u op luisteren bent. Mijn naam is Ray Dell en dat staat voor Raymond Dalvoer. En u bent beland in het programma The Music Train. Die is aangevangen om 10 uur en dat gaat door tot 12 uur. Het afgelopen uur heeft u mogen luisteren naar het verhaal van Mr. Freddie Jackson, maar ook naar zijn muziek.

Ik hoop dat u wat aan hebt mogen hebben en dat u ook hebt genoten van de muziek van Freddie Jackson. Nogmaals, goedenavond, waar u zich ook mag bevinden. En voordat we verder gaan, dan blijven wij even stil. Wij blijven even stil bij zij die ons zijn voorgegaan. Wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht toe. Wij condoleren hen ook van echt oprecht. En het zijn altijd moeilijke tijden als je een dierbare kwijtraakt. Heel veel kracht aan allen die iemand zijn kwijtgeraakt. Zij die ziek zijn, wensen wij van harte beterschap. Mogen jullie gauw weer herstellen en de ouder worden. Voor degenen die jarig zijn of zijn geweest of nog jarig moeten worden of wat te vieren hebben, zeggen wij van harte gefeliciteerd en heel veel succes. En het allerbeste ook toegewenst met al het positieve dat u van plan bent te doen. Dat zijn standaard deze uitspraken die ik zojuist heb gedaan. Dat is gewoon standaard in een uitzending. Dat wij mensen gedenken die ons zijn voorgegaan, zij die ziek zijn en zij die jarig zijn geweest. Het is onlosmakelijk aan het bestaan van u als mens. Snapt u? Nou, dan hebben we dit stukje ook gehad. Wij doen de groeten allereerst aan de CEO van Radio Markt, Mr. Niemand anders dan de Big Mr. Norman van Gom. Ook naar het hoofd van de administratie, mevrouw Marita. En aan alle overige medewerkers. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe!

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: minuut, 36 seconden. Aan de spoed toe. Pamonti. Zo. In het kader van Keti Koti Matu. Bij Opadoro. De Keti Koti Tori. En wat het was aan Moro. U bent in de uitzending volgens mij naar Peeble Bryson. Want dat is me ook niet ontgaan. Ik vergeet het eventjes. Maar belangrijke soul R&B pop zanger Kongwe Libunu. Wegens een hartaanval. Wie heb ik nu aan de telefoon?
1: Goedemiddag, Norman.
0: Zit ja.
1: Mikaria.
0: Mi wiki kom.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Mooi. Ik ben met bar alle de luisteraars van Sjoen Odi.

En dan ben je in de straat, want ik ben verplicht. Ik ben de, dat ik ben goed doe. Maar dan, ik kom, dan ben ik maart. En dan, ik wil praten, wat mooi nieuws, dat ik in Amsterdam, baka 18 jaar, ook is een blakke wethouder. En alleen van wethouder naar Araya Center. Dus nou aan het zien. Fusranang. Oh, Fusranang Doti. Maar Araya geboren ja zo. Maar dat je vier trots. Dat je toch pro. Partij van de Arbeid, GroenLinks. Skoifi Asisadisi, Konafisi. Want in een portefeuille. Armoede. Ode ook toe. En Araya, knap bekend, ik was Sisa, de eigen om een menselijke maat, dan Araya de, want Araya schreef hij, no be sing, fu verteri, over paimang, sa abi. Dus na een benoeming die zie, de Araya, na een juiste Sisa, tapu a post die zie. De Aigo Abra wethouder armoede. En dan denk ik dat ik boefuru Sranansma sa in Libijaso sabreti. Want te wel ook politiek wijs dan a positie voor over zwak. Maar uno moest give up, want u abi a lobby sisa voor bijeen. Even in mijn ontgami kan de ika je pisaskia meeland. Sloon dat we ook toe in haar raad en na haar verwelkoming die zie voor Araya Sunter dan uno Lixranamang ook aan de trots want die heeft niet aan mijn boel dan na mevrouw Beljot dan na mevrouw Buine ben de wethouder sa ukisi en bakker 2008 noang Sranansma na Srana Roots ben de wethouder zo. In een centrale stad. Maar dit is nou mooi nieuws. We beginnen eerst naar een mooi nieuws. En het is even kort voor reageert op meneer Lisse. Dat ja, meneer Lisse, je hebt plekje. Dat je bepaalde zijn in Ipsa. Dat je in Oekraïne bovoro blakka een man zou de zin gaan. Fugo fit naar Rusland, kwalijke zaak natuurlijk, dat je de vangen ding en boefuru naar Libië ook toe, die de go fit in Rusland, dat je de wang kon in a straf of zo, en dat nog mooi. Maar na het tracé, meneer Lisse, je voeblakasma, je belkong, dat je de felie, dat je wat leider jompo opo, ja, die felie, dat je de sma mag. Dus maar mag brengt die. Want alle libisma, die we horen bijna succes. En tijd dat over Traoré, dan is dat niet dat je Traoré, en dan gaan we zo'n sorry, dat je, nou een jajaman, zijn de bereid voor feti, bereid voor dede, die zijn niet voor blakasma, dus nou een pluspunt, de brada na na sisa en jompo en Traoré, no man de amang, Saman city a heer continent, want soms we vergeten dat Afrika aan een kondre, Afrika naar een continent. En te eigen over vluchtelingen, dan aan de sotaki de vluchtelingen uit Burkina Faso en Lonkondjaso. In Burkina Faso, natuurlijk, terrorisme lai. Ibride jere taki de city onderling. Maar daarnaast ook de Burkina Faso, en vangen voersma uit de buurlanden, like Mali, zijn ook toe af te maken naar een beetje oorlogen. En dan niet even eerlijk, dat jou meneer Lisse, ik jaar in kon, wat fascist Sanofiti, dus dan niet bij vier, dat ik in elkaar kon, en die jou pikken, dat ja, zijn in Ipsa in de Afrikaan kondre. Maar if is saba geschiedenis, is saba politiek, dan in een lukusos de Afrikaan kondre, dat je sabita kiwa oorzaak de, zij de Afrika de TBD. En atra, laatste nieuws,

0: Natty the mountain brother Ronald, the Shelly Wamberg, and the Pemi Ati Bro Commission Sari. A Tori de so, Aki in China, and the Snacy, the Denanga Mill Yard, the Light Taps. Dus dat den sukuwa sani fe entertainment srefi. En isabita ki sneisi nanga blakashman ego sama. Want isu ugotoro, dan usabita ki BBC de mekwa opnama, e de bebe mishandel blakapchi, en wereldwijd ubenkaisi, de sani taki sneisi bende in wambapaldo kondre in Afrika, fa de bego om nanga. Den blakar ching en tenanga no ano kona den verstang takso inego om nanga den libisma dan usabita kisnesi apwa ano fe mek prensani ma aprensani disi de mek lek entertainment de mek blakapopchi en de blakapopchi yuka hari lek wan kogum des lek van kogum a elasticiteit de a elasticiteit de da so ikahari a blakapchi des dan des nees you know e do wan lo so chani nanga de popchi dati e meki des wan lo freisa le kasani de do nanga de popchi dan blakashma uit Afrika bepaalde kondre stel dis aan de kaak op social media tak sai de do dati dan kom ik teke a papira na mi fesi, sa mi e verstaan, da mo broko broken di uno, taki sang den sneisi e taki. Den sneisi e taki taki, deno kan teke, wa wek popchi. Omdat wa wek popchi, gers moro wa libisma. Ma a blaka popchi a leilak, wa libisma. En tebo tekwa wet popchi, da wet popchi, wo mek de wet man denki, ak na wan libisma na wan baby. Par a blakasma, a fasfa a leilak, a de kan do sade wani, de kan do kala takrusani, na nga a blaka popchi. Dus brada na nga sisa, u knap nono, ini amu, fuketi koti, a begin fuketi koti fugo moro fara wakamita in Juli. And then you see taki tenanga no a feti sablakashma mus a fufeti na walanga pasi. Want ook to terech en influencers den blakawang stel den srefi a aksi ak luku Afrika e verwel son kondre in Afrika e verwelkom wit sneesie pong in den kondre. Maar zijde uno man sorry, zijde uno man met regelgevingen, zijde uno man do moro, dat de sandisisa etek de blakapchil voor uno, zijde une ko op. Norman, mi hoop dat mi potu allemaal na denki, en voor ons refi, ugo luku, ugo suku, en dan wo si, zijde do, nanga dem blaka popchi fo uno grand tangi Norman
1: Matera
0: ya
1: BC e bifteki
0: a he bifteki do shimishen ala mi bere e dry pada ye sari natuurlijk tak somme feti ve feti and then I guess like ano apkaba mar e ese de feti BC la feti no apkondichi and then uno no deso na ngom furu lekstra na bang ma ifu mopsi na nga afrikan na nga alatra blakasma na nga abaka grofu afrika na wodoro and then umus keba wan tina na tanga no me yere taki den ano afrikan pada to mopsi na nga de afrikan da bo vinsen kankong wan disi samishi mo senegito da je tak tak disno kan en usabita ki sneti de i aben over presani da de ande bigi apa woyo en di fu uno pichi en da je prakseri taki ina ten dispewe libi e fi aben over libisma

0: you know, those of who dehumanisere libisma en pak van libisma lelijk. Daarom maak je doe dat, want die sabita kef je doe dat aan de wet, man. Dan een heerbron tapo. Schreef Trump of John Pocon. Hoe stop je China. Lakasma, ik kan doe alasani, sadewani. Maar toch meer brief ik dat ondanks ik kan weinig in aantal. Of hoe je durf, hoe je change kon, dat change ook kon. Grantangi.
1: Ik laat het niet toe, maar toch me bij een actie geef je toe. Je volgt Hassani voor een meneer voor Tata Steel, een directeur.
0: Ja, me volgt Hassani.
1: Vijf en een, saap staat daar bij.
0: Voor een meneer Post. Nou, ik ben dus ook een meneer geboren Afrikaner van de KDS, die de Golibi in Zuid-Afrika. Dan een meneer geboren uit een gezin, aki. Sang e bribi wit mang tabarecht fudo alasani in Afrika takrekwa aparte staat op aki a witi sani e musde en dan amang sluit aan ook toe na groeperingen is aan de extreem rechts maar op gegeven moment amang ook toe. Dus nou een psychiater. Wel moest nu kan man. Lisbeth Starke. Wat taki abo de voer die Freud. En Freud ben Libi. Want aan meneer die zie. De city tegen Nelson Mandela. Alle principe Nelson Mandela. Die kon. Aan meneer begonnen aan actiegroep. Maar zo lees je in een Libi. Bisma. Oru zo libisma. If a geweten de, if a geweten e ontwikkel. Nou, een moment dat a conscience te kan hebben. Dat a meneer kiezen schrijf je. Dan, er, also, was hij of woordvoerder voor a milieubeweging, ja, zo. Dan, a meneer, haal succes, want a meneer e co-op. Je abelang dat hij en de meeste zijn dat hij dan naar links. Maar amambe de rechtsextremisten, de meest walgelijke dingen. Amambe taki over blakasma. A one bank beeld blakasma bende. Maar later amang pombekeer. Ik kan taki. Taki amang kon zien in. Taki de jeugd zonder veen. Dat ik afstand. Maar. Ik zag niet dat je aan meneer die zie, de feit tegen Nelson Mandela, dat die aan man kiezen schreef, aan man kon de links, dat man kon een biggie poster voor een, dan een citaat voor Nelson Mandela. En een citaat dat die ben de aan man een lijfspreuk, alle facita man bef doen zijn niet, dat man betek een citaat dat die, even want in het Engels, maar even aan ontgaan, maar agenslekkie, nee, ze wel, maar. Dan op een gegeven moment, nou, Aman, denk je dat je een reken af naar het verleden. Aan gebroken naar Milieudefensie, maar dat is, aan bekend wel een verleden vind. Maar die aan gesolliciteerd nou naar Tata Steel, dan dat is, dan, want een historicus. So, one tip for Wansma and Afro Dati Evrokona NFC. Then Afro Taki, now one Tumunka Bayer, first Asanbo play, Takabogo Natata still, me Aben, Mame Denki Taki Sami must do. Now Asan DC Afro Taki, then Ukis photo to that we look at that we tap I guess Mane Post. That Taki, then no, I used the moment then there. Ik me wist publiceren, Sammy. Want look hoe te je kon bekleden van functie. Dan hij go om dat je aan integriteit voor jullie klibisma. En voor aan meneer die zie, de komst regie naar Doro. Dat je look hoe dit ben de mijn verleden. Dat kan de ete abo abi a job na Tata Steel. En mi de agri na ga Sylvana Simons. Taki ina Libi libis mawewek bu foto. And if you look at a so, you follow a manier, you are about neiging for bribi. And at trase, me etaki wa libisma, e soryu a fasi, a fesi, sa a wani yumushi. And el trasani sa no wani yumushi, ane chibri. But then you do then send this in you for later, then a karma, ovroko, o sorry baka. When te iluku taki, amaneer bedena, milieu defensi. Eti, te gawalo uitstoot gase dan ade wandati. But tata stil dat tegenovergestelde, namoro bigi milieu vervuiler. Dus dan je luku taki, fasani e waka. Plek van zo'n vader taki, taki allemaal de interessante van man die skanga wambuku. Want dan zo, dat je leert sap moro. En asari, want alle libisma, even din van tweede kans. Want efu adeso, taki akenki, want na ome jari moro fara ude. Want tanga e 18e of zo, de benuku taki, fa e ganga bende en nou amang de, tap middelbare leeftijd in de 50. Dus dat je tak akang. Tak wel libisma kenki, maar altijd en je bekleed zo'n functie. No me kade taki journalist go diki go suku, want libisma na libisma do konadoro na nga yu verlede en de bebigi fushanter amaneer disi. Dus amaneer do verkeer tak ano verteri, want if you kenki en je do bonsani, dan ala libisma even din van tweede kans.
1: Dat je de wantak
0: normaal.
1: Graag aan je bijdrage. Het is Tambuara.
0: Ja. Ai,
1: dag. Luisteraars, we kunnen al ingaan op alles. Hier, ja, tangano. You can go via People Bryson op Scherp. Waar artiest Sami Lobby. Volg je altijd vanaf het begin. Bij de looking van Mekka Schwitz over. Ako las die bij hartaanval. We parkeren, want die is een belangrijk toer die zijn Sint-Chacha-Conafessie. Dat people blijven nog veel erg. Als we hebben een contralist, dan krijg je een mooie pokoeving. If ever I'm in your arms again, can you stop the rain, feel the fire? Wallo! Hij maakt Tumsifuru. En hij heeft een mooi leven gehad. Wie is nu in de uitzending?
2: Goedemiddag, meneer Norman. Met meneer Schijne.
1: Dag, meneer Schijne.
2: Is het bij meneer Norman?
1: Hoe de hele lange meneer, meneer Schijne? Oké.
2: Ik wil ook altijd 5 beetje.
1: Oké.
2: Dat moet ik dan
1: mooi, mooi, mooi.
2: Vanaf het begin heb ik mij, alleen ik vind morgen, heren moest. Ik was bij heren, meneer Schijne, meneer Norman. De man is maar voor ons met een objectief schaamte
1: gevoel. Ja, want toen verlegen, ja.
2: Heer, stel dan, misschien dan... Oh, sorry hoor, meneer Norman. Dat me misschien weinig, maar die gers min, nou meneer Norman, maar enzo, weet je. Maar voor dames enzo, weet je.
1: Ja, ja.
2: Vanaf het begin wil ik altijd, ja.
1: Heel goed, heel goed.
2: Ja, dus even ik over zijn dan zo niet enzo van dek deed en zo dat. Ja, maar ja, dat altijd, dat meer doen mee. Alleen was mijn woord, maar dan zou ik mijn min aan meneer Richard, maar weer. Altijd meer wat. Zou ik nog wat aan even, meneer Norman? Het gaat over een wethouder in Amsterdam.
1: Ja.
2: Meneer zei, mevrouw Schentje, vergis mevrouw Griffith van VVD. Die was ook wethouder volgens mij, Amsterdam.
1: Was wethouder in Amsterdam?
2: Ja, ja, ja. En, VVD, meneer.
1: Ja, dat was. Nee. Maar voor. In Den Haag, volgens mij, ABD. Maar we hebben over Amsterdam. Sintje, we hebben over Amsterdam.
2: Ja, ja.
1: Ja, maar dat is ook goed. Dat is ook een reminder. Ja.
2: Dat kan ik me niet vergeten. Oké. Dat kan ik wel inzetten.
1: Heel mooi, heel mooi.
2: Okay,
1: dank je wel, hoor. Hai, dag. U bent erin. Welkom.
3: Goedemiddag. Is het live?
1: Dit is live. Dit is meneer Overman live in de uitzending, ja.
3: Oké, wat meneer Sammoor, wat hij had live en wat hij had herhalen.
1: Heel mooi. Heel mooi, heel goed. Arki boos scherp, maar je misschien dat je nou scherp, maar je zat precies tegen een live na een herhaling.
3: Heel normaal, meneer Norman. Dat is een tijdje terug.
1: Ja.
3: paar weken terug met de actie. Meneer die heet dat naar mij uit Suriname. Over Lenjoens of Serdak. Ik heb het net gezegd in Serdak.
1: Oh, ja, wat doe je?
3: Zondag. Van minister. Maar in elk geval. Ik ben actie in uw uitzending. Voor een Texaco die we bouwt op een bron. Waterbron in Suriname. En we hebben actie in Baka. Harold. Harold ben in Baka. Nee. Hij was hier, een journalist.
1: Harold. Clifton Brown?
3: Nee.
1: Roy Jongevat?
3: Jongevat. Harold. Misschien Harold Jongevat.
1: Nee. Roy Jongevat.
3: Roy, ja. Maar ja. Meneer Sabi, Harold neemt pa.
1: Nee, meneer Sabi, toe.
3: Nee, want politie in jouw actie, is dat. Maar in alle geval, we hebben actie voor een lukkoor aan de toren voor Texaco, die we bouwen op olie, op waterbron in Suriname. In uw uitzending.
1: Oh, maar dat is
3: aan. En we hebben actie voor een lukkoor. Vice-president, Boussernang, Amanda, Yagi Billington Gwe. Voor vice-president neem.
1: Vice-president voor nou?
3: Ja.
1: Yeah. Dat na doof NPS toch?
3: Ja, die NPS en met dat, en wat trouwen.
1: Oké.
3: Amanda Yagi Billington Gwe.
1: Zo. Rusland aan neem.
3: Rusland. En dan actie aan een journalist waar we actie in Jimmy. Zij doet die dan en Billington workers. Ja, wat maatschappij ik weet ook dat moet ze die. Die pangen de werknemers op toch.
1: Ja, maar je hebt je spiekje eten, hoor, die actie, meneer Jongevat.
3: Nee, mijn spiekje in de praktijk kan de misdaad.
1: Nee.
3: Misdaad. Dus ik kan de actie u uitslaan.
1: Nee, dat je me eten. Dus, nou, accent bakadee. Temi, je bent alleen, dus accent in archivolg boeren. En dan moest je archie zo'n herhaling, je moest je archie de lijstprogramma's doen. Maar dat was ook
3: omdat in een meken direct een paar keer bekend.
1: Ja, klopt.
3: Herhaling.
1: Is goed. Oké, dan wat doe dat?
3: Tussenin, bedoel ik, ja, dat je me zegt, dit is een herhaling.
1: Ja.
3: Want als politie bel je, ik is gewoon
1: een smak. Nee, klopt. Maar we gaan wat trouwen, meneer Overman. Graag dat je bijdrage vindt. We gaan zorgen dat ik je spreek hier. Tamboom. U bent erin. Welkom in de uitzending. Goeiedag.
4: Ja, Norman, dan ga ik bakken, want ik heb een spang. Dan ga ik smaak dat ik mevrouw Griffith, Letitia Griffith, ben de wethouder toen in Amsterdam voor financiën. En dat is natuurlijk.
1: Oké, mooi toer.
4: Dat ben je deze, maar u takken toe.
1: Ja, gezegd. Heel goed. Meneer Overman, Iba Letty, Griffith, Anna Overman, takken. Meneer Eugène. U bent erin, welkom, goeiedag.
5: Hey, dag meneer Norman.
1: Meneer Lisse.
5: Als u me dat toestaat.
1: Ja, welkom.
5: Ik vind jammer te reageren tegen mevrouw. Je weet wel, het is een lieve vrouw, echt waar, het doet me pijn. Maar wat ik zeggen wilde, die meneer Traoré is militair en u weet, nergens heeft militair het goed gedaan. Op een Volta, die heet nu Burkina Faso. En hij is 3 jaar aan het bewind. En tot nu toe heeft hij helemaal niets gedaan. En is ook iemand die Chinezen binnenlaat. Dus hetgeen dat u verteld heeft over die Chinezen, dat weet ik. En ik ben helemaal met u eens, mevrouw Sintje. Maar meneer Traoré, gelooft u mij? En u mag mij wanneer dan ook een klap geven als ik het verkeerd heb. Maar u zult het merken, we laten hem nog een paar jaren, die maakt ook een...

0: Steinau fand. Noch nooit nergens ter wereld, misschien zal er iemand zijn die zegt, ja, dat klopt, daar heeft een militair of mensen die in militaire dienst geweest zijn, die de macht waar dat hebben overgenomen, wat goed gedaan heeft. En ik heb geen vertrouwen in meneer Traoré. Tot nu toe doet hij ook precies hetzelfde wat al die militairen gedaan hebben die een coup gepleegd hebben in Afrika. Ik groet u en ik dank u nog, meneer Norman.
1: U bent gehoord. Dank u wel voor uw bijdrage, hoor. Ja, 020-471-4291. Luisteraars, wat hoort u hier? Wilt u ingaan? Wilt u dingen rechtzetten, corrigeren? Of zeggen van nee, zo zie ik het ook. Dan bent u ook welkom. 020-471-4291. Welkom.
2: Goedemiddag, meneer Norman weer.
1: Ja, meneer Overman. Hè?
2: Ik denk, meneer Lessen, meneer dat soort bril alweer. Misschien een Hollandse, misschien een bril die alleen in Holland te zien is. Ik denk dat ik alweer. Wat Santo Trouwari doet in.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
4: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
3: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
5: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
3: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt voorzichtig op gang met wat drukte op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend, 4 kilometer file. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar, tussen de Ring van Alkmaar en de aansluiting met de A9, 4 kilometer. En 246 Westgrafdijk richting Beverwijk voor de aansluiting met de N524, 3 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor

0: breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
0: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
2: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
0: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat een wat langere file tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep, 10 kilometer met een kwartier vertraging. De werkzaamheden aan de A9 veroorzaken file op de N242 middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring van Alkmaar en de aansluiting met de A9 5 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 100.

0: Het is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daarom zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
1: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
2: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
0: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
3: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
4: Zou ze ook morgen willen invoeren?
3: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou helemaal tijd.
0: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A27 is een ongeluk gebeurd van Almere naar Utrecht. Tussen Almere Hout en Eemnes 7 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier extra reistijd. Zojuist is de rijbaan wel weer vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soljazzstage.com. It's more than jazz.
8: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Carien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer.

0: zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N201 van Hilversum naar Uithoren staat file tussen Kortehoef en Nederhorst en Berg 2 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

masa e arki. Spesrutu desmasa e libi in Damsko, ma spesrutu Bimre. Ma ook to heel Nederland, ja, wa losma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België,

Want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe deze massa in Libina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten, alles maar we bar odi en usabi fatak nono de we arki Radio de Leon en ulopso. Maar we bar odi speciaal to ook to de biggies maar voor uno en ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, speciaal

Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing.

Mysteries, de Sunday Special Show, het Gospel Moment, Day War 2, Blank Offer, de stem van Stichting SWU, de actualiteit en Caribisch Latin muziek.

Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy.

0: Montreus, Radio De Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam.
1: Radio De Leon is er voor jou.
2: Dit is de Rhythm of Holy Spirit.

Genezing en Bevrijdingsuur met pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van pastor Emmanuel Owasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to the hour of divine deliverance.
1: Welkom naar het uur van goddelijke bevrijding.
0: Coming to you from the New Anointing Ministries worldwide.
1: Die tot u komt van de New Anointing Ministries worldwide.
0: Beloved, this is the hour that the Almighty God has made.
1: Geliefde, dit is de uur die de Almachtige God gemaakt heeft.
0: We will be glad and rejoicing in it.
1: Wij zullen er blij en verheugd.

0: in zijn.
1: Giving all glory and all praise.
0: Alle glorie en prijs geven.
1: To our Almighty God.
0: Aan onze almachtige God.
1: Our Father that makes everything possible.
0: Onze Vader die alles mogelijk maakt.
1: Beloved, let's go to our Heavenly Father in prayer.
0: Geliefde, laten wij gaan tot onze hemelse Vader in gebed.
1: In Jesus' wonderful name.
0: In Jezus zijn wonderbaarlijke naam.
1: Heavenly Father, we give you praise.
0: Hemelse Vader, wij geven u prijs.
1: We magnify your holy name.
0: En wij verhogen uw machtige naam.
1: For the wonderful things you are doing.
0: Voor de wonderbaarlijke dingen die u doet.
1: In our lives.
0: In ons leven.
1: In our ministry.
0: In onze bediening.
1: We say thank you.
0: En wij zeggen dank u
1: for
0: wel.
1: For protection and preservation.
0: Voor bescherming en behoud.
1: Thank you for the wonderful listeners to this program.
0: Dank u voor de wonderbaarlijke luisteraars van deze programma.
1: Father, as we minister today.
0: Vader, terwijl wij bedienen vandaag.
1: Reach to everybody.
0: Rijk u zich uit tot een ieder.
1: And touch them with your divine touch.
0: En raak ze aan met uw goddelijke aanraking.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: Bless everyone listening at this moment.
0: Zegen een ieder die luistert op dit moment.
1: With your special presence.
0: Met uw bijzondere aanwezigheid.
1: With your glory.
0: Met uw heerlijkheid.
1: With the anointing that breaks the yoke.
0: Met uw zalving die de juk verbreekt.
1: Father, heal all who are sick.
0: Vader, genees een ieder die ziek is.
1: Bind up the brokenhearted.
0: Ja, maak een recht de gebroken harten.
1: Strengthen your people.
0: Versterk uw mensen.
1: And use this message, O Lord.
0: En gebruik deze boodschap, O Heer.
1: To give them revelations.
0: Om ze openbaringen te
1: to
0: geven.
1: To give them answers to their prayers.
0: Om ze antwoorden te geven voor hun gebeden.
1: To build their faith.
0: Om hun geloof op te bouwen.
1: And to make them to live in truth and in spirit.
0: Zodat ze kunnen leven in geest en waarheid.
1: To the glory of your holy name.
0: Ter glorie van uw heilige naam.
1: In Jesus' wonderful name.
0: In Jezus zijn wonderbare naam.
1: Thank you, our heavenly Father.
0: Dank u onze hemelse Vader.
1: For answering our prayers.
0: Dat u onze gebeden hebt beantwoord.
1: As we pray and believe.
0: Zoals wij bidden en geloven.
1: In Jesus' precious name.
0: In Jezus zijn dierbare naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: Wherever you are.
0: Waar u ook bent.
1: Listening to this message.
0: En u luistert naar deze boodschap.
1: This is the hour.
0: Dit is de uur.
1: That God wants to touch your life.
0: Dat God uw leven wil aanraken.
1: In a way never before.
0: Op een manier als nooit tevoren.
1: I want ask you to pay attention.
0: Ik wil u vragen aandacht te schenken.
1: Receive every revelation.
0: En ontvang alle openbaringen.
1: Every prophecy.
0: Elke profetie.
1: And every blessing.
0: En elk zegen.
1: That the Lord has for you today.
0: Dat de Heer heeft voor u vandaag.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: The theme of the message.
0: De thema van de boodschap.
1: That the Lord has laid in my heart today.
0: Dat de Heer op mijn hart gelegd heeft
1: to
0: vandaag.
1: To be a special blessing to you.
0: Om een bijzondere zegening te zijn voor
1: is
0: u.
1: Is invitation to divine solution.
0: Is een uitnodiging voor goddelijke oplossingen.
1: Yes.
0: Ja.
1: Invitation.
0: Een uitnodiging.
1: To divine solution.
0: Voor goddelijke oplossingen.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: Are you one of those that says nothing works for you?
0: Bent u degene die zegt niets werkt voor u?
1: Are you in need of healing in your body?
0: Bent u op zoek naar genezing in uw lichaam?
1: Do you desire to get married now?
0: Verlangt u om nu te gaan trouwen?
1: Or to have the children of your heart desire?
0: Of om de kinderen te hebben van uw hart te verlangen?
1: Are you seeking for a breakthrough in life?
0: Zoekt u naar een doorbraak in het leven?
1: Are you in need of financial prosperity?
0: Bent u in nood van financiële voorspoed?
1: Do you desire love?
0: Verlangt u naar liefde?
1: Peace.
0: Vrede.
1: And happiness.
0: En blijdschap.
1: In your life.
0: In uw leven.
1: Are you in need of deliverance?
0: Bent u in nood van bevrijding?
1: Whatever is your problem.
0: Wat dan ook uw probleem is.
1: The message I'm giving to you.
0: De boodschap die ik u geef.
1: Today is.
0: Vandaag is.
1: There is divine solution.
0: Er is goddelijke oplossing.
1: For you right now.
0: Voor u op dit moment.
1: And get ready for your miracle.
0: En maakt u zich gereed voor uw wonderen.
1: Because God want to do something new in your life.
0: Want God weet wat nieuws in uw leven doen.
1: Jesus Christ is the answer.
0: Jezus Christus is het antwoord.
1: To your problems.
0: Voor uw problemen.
1: Nothing is impossible with a God.
0: Want niets is onmogelijk met God.
1: The gospel of Christ.
0: Het evangelie van Christus.
1: Is the power of God.
0: Is de kracht van God.
1: Unto salvation.
0: Tot redding.
1: To everyone.
0: Voor een ieder.
1: That believeth.
0: Die gelooft.
1: Read your Bible.
0: Lees uw Bijbel.
1: Romans chapter 1 verse 16.
0: Romeinen 1 vers 16.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: God has given me a special ministry of solution.
0: God heeft me een bijzondere bediening gegeven van oplossing.
1: When you believe my message.
0: Als u gelooft in mijn boodschap.
1: And act upon it.
0: En handelt daarna.
1: You will surely experience supernatural solution.
0: Dan zult u echt bovennatuurlijke oplossingen ervaren.
1: Because the word of God is quick.
0: Want het woord van God is vlug.
1: And powerful.
0: En krachtig.
1: And sharper than any two-edged sword.
0: En scherper dan de zwaard die snijdt aan beide kanten.
1: Piercing even to the divining asunder.
0: En die gaat zo diep dat hij onderscheidt.
1: Of soul and spirit.
0: Van ziel en geest.
1: And of the joints.
0: En van de beenderen.
1: And marrow.
0: En de merg.
1: And he is a designer.
0: En het is een ontwerper
1: of the thoughts,
0: van de gedachten
1: and the intent of the heart.
0: En de bedoelingen van het hart.
1: Beloved,
0: geliefde,
1: every promise of God,
0: elke belofte van God
1: contains the power of God,
0: heeft de kracht van God
1: necessary to produce what it promises,
0: die nodig is om te doen wat die beloofd heeft.
1: When it is believed,
0: als het geloofd wordt
1: and acted upon by faith,
0: en naartoe gehandeld wordt in geloof.
1: God's promises.
0: God zijn beloften.
1: Are life.
0: Die zijn leven.
1: To those that find them.
0: Voor diegenen die ze vinden.
1: And they help their flesh.
0: En gezondheid is voor hun vlees.
1: God wants to heal you.
0: God wil u genezen.
1: From every sickness.
0: Van elke ziekte.
1: And disease.
0: En kwaal.
1: He wants to do something new in your life.
0: Hij wil wat nieuws doen in uw leven.
1: He wants to deliver you.
0: Hij wil u bevrijden.
1: From every problem.
0: Van elk probleem.
1: You face right now.
0: Dat u nu op dit moment
1: this
0: meemaakt.
1: This is why the theme of this message.
0: En dit is waarom de thema van deze boodschap.
1: Is invitation to divine solution.
0: Het is een uitnodiging naar goddelijke oplossing.
1: I am inviting you.
0: En ik nodig u uit.
1: To divine solution.
0: Voor goddelijke oplossingen.
1: If you think you have a problem.
0: Als u denkt ik heb een probleem.
1: If you are facing a difficult time.
0: En als u moeilijke tijden meemaakt.
1: If you are facing a circumstance.
0: Als u omstandigheden meemaakt.
1: That is too much for you to handle.
0: Dat te veel is voor u om af te handelen.
1: If you have sickness.
0: Als u een ziekte
1: that
0: hebt.
1: Is incurable.
0: Die ongeneeslijk
1: you've
0: is.
1: Done everything you can.
0: En u hebt alles gedaan wat u kunt.
1: And there is no solution.
0: En er is geen oplossing.
1: It doesn't matter what kind of situation you are.
0: Het maakt niet uit de situatie waar u in zit.
1: But God have raised me up.
0: Maar God heeft mij opgebracht.
1: For you.
0: Voor u.
1: That is listening at this moment.
0: Die luistert op dit moment.
1: God has told me to tell you.
0: God heeft mij gezegd om aan u te zeggen.
1: That he will take sickness.
0: Dat hij ziekte zal nemen.
1: Away from you.
0: Van u zal afpakken.
1: He is the Lord.
0: Want hij is de Heer.
1: That heals you.
0: Die u geneest.
1: God announced himself.
0: God heeft zichzelf bekendgemaakt.
1: To be the healer.
0: Om de geneesheer te
1: of
0: zijn.
1: His people.
0: Van zijn volk.
1: With these words.
0: Met deze woorden.
1: In Exodus chapter 15.
0: In Exodus 15.
1: Verse 26.
0: Vers 26.
1: He says.
0: Daar zegt hij.
1: I am the Lord.
0: Ik ben de Heer.
1: Who heals you.
0: Die u geneest.
1: I want you to accept that.
0: En ik wil dat u dat accepteert.
1: I want you to believe.
0: En ik wil dat u gelooft.
1: That God.
0: Dat God.
1: Is your healer.
0: Uw genezer is.
1: And if he is your healer.
0: En als hij uw genezer
1: it
0: is.
1: It means no sickness.
0: Dan betekent dat geen ziekte.
1: No disease.
0: Geen kwaal.
1: It's impossible for him to heal.
0: Dat onmogelijk is voor hem om te genezen.
1: No problem.
0: Geen probleem.
1: It's impossible for him to give solution.
0: Is onmogelijk voor hem om een oplossing te
1: I
0: geven.
1: I want to remind you.
0: Ik wil u eraan herinneren.
1: God spoke those words.
0: God heeft die woorden gesproken.
1: To about 3 million people.
0: Aan 3 miljoen mensen.
1: Of the Israelites.
0: van de Israëlieten.
1: Who were in the wilderness.
0: Die in de wildernis waren.
1: Every one of them.
0: En in ieder van hun.
1: Believed God's words.
0: Die geloofde de woorden van God.
1: Were true.
0: En dat ze waar zijn.
1: Were powerful.
0: Krachtig zijn.
1: Were quick.
0: Vlug waren.
1: Were sharper.
0: En scherper
1: than
0: waren.
1: Any two-edged sword.
0: Dan welke zwaard die aan twee kanten snijdt.
1: The result was that every one of them.
0: Het resultaat was dat een ieder van hun
1: who needed the healing,
0: die genezing nodig had
1: and deliverance,
0: en bevrijding
1: was healed,
0: was genezen
1: and delivered,
0: en bevrijd
1: by the power of God.
0: Door de kracht van God.
1: God brought out 3 million Jews.
0: God heeft 3 miljoen Joden uitgebracht.
1: From Egypt.
0: Uit Egypte.
1: And there was not one feeble person among their tribes.
0: En er was niet eens één zwak persoon onder hun te vinden.
1: I want you to read Psalm 105.
0: Ik wil dat u Psalm 105 gaat lezen.
1: Verse 37.
0: Vers 37.
1: You will bear witness.
0: En u zult dan getuigen.
1: Of the word of the living God.
0: Van de woorden van de levendige God.
1: You will understand how powerful.
0: En dan zult u begrijpen hoe krachtig.
1: The word of God is.
0: Het woord van God is.
1: Can you imagine?
0: Kunt u zich dat voorstellen?
1: 3 million people.
0: 3 miljoen mensen.
1: All were well and strong.
0: Allen waren gezond en sterk.
1: In the wilderness.
0: In de woestijn.
1: God was caring for every one of them.
0: Daar zorgde voor ieder van hun.
1: God provided to the point of their need.
0: God heeft voorzien tot het punt van hun noden.
1: Not one was weak.
0: Niet één was zwak.
1: Not one was sick.
0: Niet één was ziek.
1: Among them.
0: Onder hun.
1: If that was true.
0: En als dat waar was.
1: In Israel.
0: In Israël.
1: Under the law.
0: Onder de wet.
1: For you.
0: Voor u.
1: Today.
0: Vandaag.
1: It is something much more truthful.
0: Dan is het iets dat meer dan waard is.
1: It is much more true for you today.
0: Het is meer waar voor u vandaag.
1: Who have been redeemed.
0: Die bevrijd is.
1: By the blood of Jesus Christ.
0: Door het bloed van Jezus Christus.
1: And are living under grace.
0: En u leeft onder de genade.
1: Mercy.
0: De barmhartigheid.
1: And the love of Christ.
0: En de liefde van Christus.
1: Your problems are spiritual problems.
0: Uw problemen zijn geestelijke problemen.
1: It doesn't matter where you're facing the problem.
0: Het maakt niet uit waar je het meemaakt.
1: Within your family.
0: Als het nu is in uw familie.
1: On your work.
0: In uw werk.
1: On your physical health.
0: In uw gezondheid.
1: Or in your finances.
0: Of in uw financiën.
1: Or in your relationship.
0: Of in uw relatie.
1: It doesn't matter where.
0: Het maakt niet uit waar.
1: You are experiencing the problem.
0: Dat u die problemen ervaart.
1: Whether the witches or wizards are attacking you.
0: Of de toof of heksen of bonumans u aanvallen.
1: Or curse is following you.
0: Of vloeken die u vervolgen.
1: Or someone is after your life.
0: Of iemand die zit achter uw leven.
1: It does not matter.
0: Het maakt niet uit.
1: What sort of problem it is.
0: Wat voor soort probleem het nu is.
1: But I'm here to announce you.
0: Maar ik ben hier om u te
1: There
0: zeggen.
1: Is a divine solution.
0: Er is een goddelijke oplossing.
1: For you.
0: Voor u.
1: God want to do something new in your life.
0: God wil wat nieuws in uw leven doen.
1: The things we see in this physical world.
0: De dingen die wij zien in deze fysieke wereld.
1: Are controlled by the things which we cannot see.
0: Die staan onder controle van de dingen die wij niet kunnen zien.
1: The supernatural forces.
0: De bovennatuurlijke machten.
1: Controls the natural forces.
0: Die hebben de natuurlijke machten onder controle.
1: Regarding your problems.
0: Ongeacht je problemen.
1: You need a supernatural solution.
0: U hebt bovennatuurlijke oplossing
1: And
0: nodig.
1: Very urgent.
0: En het is heel urgent.
1: And it is now.
0: En het is nu.
1: And God has made me available.
0: En God heeft mij beschikbaar gemaakt.
1: To be a vessel.
0: Om een vat te zijn.
1: That he can use.
0: Dat hij kan gebruiken.
1: To touch your life.
0: Om uw leven aan te
1: for
0: raken.
1: For the better.
0: Voor het beter.
1: It doesn't matter what people say about you.
0: Het maakt niet uit wat mensen over u zeggen.
1: It doesn't matter how long you've been suffering.
0: Maakt niet uit hoe lang u aan het lijden bent.
1: It doesn't matter how the problem come.
0: Het maakt niet uit hoe dat probleem is ontstaan.
1: What matters.
0: Maar wat uitmaakt.
1: Is that God have raised me up.
0: Is dat God mij heeft opgebracht.
1: To assist to you.
0: Om u te assisteren.
1: To use his divine power.
0: Om zijn goddelijke kracht te
1: to
0: gebruiken.
1: Minister to you.
0: Om aan u te bedienen.
1: And there must be a change.
0: En er moet een verandering zijn.
1: And I'm not saying let's try.
0: Ik zeg niet laten we proberen.
1: I'm not saying maybe.
0: Ik zeg niet misschien.
1: God will heal you.
0: Zal God je genezen?
1: Maybe he will not.
0: Misschien niet.
1: Let's just try.
0: Laten we proberen.
1: That's not my message.
0: Dat is niet mijn boodschap.
1: I am talking to you.
0: Ik praat
1: that God has given me power.
0: Dat God mij kracht
1: and authority
0: heeft gegeven. En autoriteit.
1: To heal you.
0: Om u te genezen.
1: I say he has given me power.
0: Ik zeg hij heeft mij kracht
1: and authority
0: gegeven. En autoriteit.
1: To minister to you.
0: Om aan u te bedienen.
1: For you to experience a change.
0: Zodat u een ervaring kan ervaren.
1: In every aspect of your life.
0: In elk gebied van uw leven.
1: I've been away for some time.
0: Ik ben nu al een tijd weg.
1: I've been in Nigeria. For some months now,
0: ik ben een paar maanden in Nigeria geweest,
1: ministering
0: om te bedienen
1: in the cities,
0: in de steden,
1: in the villages.

0: Yes.
1: In the dorpen.
0: Just like the Bible says.
1: Net zoals de dorpen
0: in Acts chapter 10, verse 38.
1: In Handelingen 10, vers 38.
0: He said, God anointed Jesus Christ.
1: Die zegt, God heeft Jezus gezalfd.
0: Of Nazareth.
1: Van Nazareth.
0: With the Holy Ghost.
1: Met de Heilige Geest.
0: And with the power.
1: En met kracht.
0: He went about.
1: En hij ging rond.
0: Doing good.
1: En het goede doen.
0: Healing all.
1: En allen
0: that were oppressed by the devil.
1: Die onder druk werden
0: door de
1: duivel.
0: And God was with him.
1: Maar God was met hem.
0: The same anointing.
1: En dezelfde zalving.
0: That was upon Jesus.
1: Die op Jezus
0: the
1: was.
0: The same Holy Ghost.
1: Diezelfde Heilige
0: that
1: Geest.
0: Was upon Jesus.
1: Die op Jezus
0: is
1: was.
0: What is upon me today.
1: Is wat op mij is vandaag.
0: Is what God has given to me.
1: Dat heeft God mij
0: and
1: gegeven.
0: And everywhere I go.
1: En overal waar ik ga.
0: I do good things.
1: Doe ik goede
0: good
1: dingen.
0: Good work.
1: Goede werken.
0: Healing all.
1: Allen genezen.
0: Who are oppressed by the devil.
1: Die onder druk zijn
0: and
1: door
0: God
1: de duivel.
0: Is with me.
1: En God is met mij.
0: And how do you prove.
1: En hoe bewijst
0: if
1: u
0: my
1: dan,
0: message is true,
1: als mijn boodschap waar
0: is,
1: by
0: coming,
1: is door te komen.
0: In the test of the food,
1: want het is wanneer je de eten proeft.
0: Is in the eating.
1: Het is in het
0: is
1: eten.
0: Is your brother suffering?
1: Leidt
0: is your
1: broer,
0: sister suffering?
1: Is uw zuster
0: or your husband?
1: Of uw man?
0: Or your wife?
1: Of uw vrouw?
0: Or your neighbor?
1: Of uw buur?
0: Or your colleague in your office?
1: Of uw collega in
0: or
1: uw kantoor?
0: Someone you know?
1: Of iemand die u kent?
0: Why not tell that person?
1: Waarom zegt u niet aan die persoon?
0: To come to Pastor Uwazi.
1: Om te komen naar Pastor Uwazi.
0: In the New Anointing Ministries worldwide in Amsterdam.
1: In the New Anointing Ministry worldwide in Amsterdam.
0: Why not give
1: Amsterdam.
0: That person my telephone number?
1: Geef die persoon mijn telefoonnummer.
0: 06-06-84-55-55-13-94-94. And you will begin to experience.
1: En u zult beginnen te ervaren.
0: The practical manifestation of the power of God.
1: De praktische manifestatie van de kracht van God.
0: The Bible says.
1: Want de Bijbel zegt.
0: The kingdom of God.
1: Het koninkrijk
0: is not in words.
1: Is niet in
0: but
1: woorden.
0: In power.
1: Maar in kracht.
0: The early church.
1: De eerste kerk.
0: We are going everywhere.
1: Die gingen overal.
0: Doing something.
1: Om wat te doen.
0: The Christianity has to be very practical.
1: Want het Christendom moet praktisch zijn.
0: I don't believe in theory.
1: Ik geloof
0: I don't
1: niet
0: believe
1: in
0: just open the Bible, teach the Bible.
1: Ik geloof niet in de Bijbel.
0: I'm a wonderful teacher by the grace of God.
1: Ik ben een wonderbare onderwijzer.
0: I'm a wonderful preacher by the grace of God.
1: Ik ben een wonderbare
0: but the Bible say,
1: maar de Bijbel
0: the
1: zegt.
0: Power
1: de kracht
0: is the main thing.
1: Is waar het
0: the
1: om
0: kingdom
1: gaat.
0: Of God is not in talking.
1: Want de koninkrijk van God
0: telling
1: is niet
0: people
1: in praten.
0: It's going to be well.
1: En zeggen tegen mensen, ja, het komt wel goed.
0: Telling people just wait on the Lord.
1: En zeggen, ja, wacht op
0: it's
1: de Heer.
0: It's a beautiful message.
1: Is een goede boodschap.
0: But Jesus says.
1: Maar Jezus die zegt.
0: In Luke chapter 10.
1: In Lucas 10.
0: In verse 19.
1: In vers 19.
0: He says, behold.
1: Hij zegt,
0: I give unto you power.
1: Zie, ik geef aan u kracht.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Jesus gave us power.
1: Jezus heeft

0: Jesus made it so clear.
1: En Jezus heeft het heel duidelijk gemaakt.
0: He has given us power.
1: Hij zegt, ik heb u kracht gegeven.
0: Much more.
1: Veel meer
0: than the devil possess.
1: Dan de duivel heeft.
0: He said he put the devil under

0: practice.
1: And I have to do it.
0: En ik moet dat doen.
1: And God has to prove His word.
0: En God moet zijn woorden
1: And when beleven. I lay hand on the sick,
0: en als ik de handen
1: they
0: op de
1: have to
0: leg.
1: Be healed.
0: Ze moeten genezen.
1: You go further in the Bible.
0: En als u verder gaat in de Bijbel.
1: In Mark chapter 16.
0: In Marcus 16.
1: In verse 18.
0: In vers 18.
1: Jesus says, they will lay hand on the sick.
0: Jezus zegt, ze zullen de zieken de handen opleggen.
1: And they will recover.
0: En ze zullen herstellen.
1: Who?
0: Wie?
1: Those who believe.
0: Zij die geloven.
1: He started from verse 17.
0: Hij begint van vers 17.
1: To say, this sign shall follow them that believe.
0: En hij zegt, deze tekenen zullen volgen wie geloven.
1: Look, I'm doing what the Lord asked me to do.
0: Ziet u, ik doe wat de Heer van mij vraagt.
1: When I'm speaking,
0: en wanneer ik praat,
1: I'm not speaking my own word.
0: Dan spreek ik niet uit
1: I
0: mijn
1: speak
0: eigen
1: the
0: woorden.
1: Word he gave me to speak.
0: Maar ik spreek de woorden die hij mij gegeven
1: the gospel
0: heeft.
1: He gave me
0: het evangelie die
1: is
0: hij mij
1: the gospel
0: gegeven
1: of solution.
0: Is een evangelie van oplossing.
1: There's a lot of suffering people on earth today.
0: Er zijn heel wat mensen die
1: There's
0: lijden
1: a lot of
0: op
1: sicknesses
0: aarde.
1: On earth today.
0: Er is heel wat ziekte op
1: There's
0: aarde.
1: A lot of bewitchment on earth today.
0: Er is heel wat beheksing op aarde.
1: And God wants us to take responsibility.
0: En God wil dat wij verantwoording nemen.
1: As His ambassadors.
0: Als zijn ambassadeurs.
1: We are an extension hand of His healing power.
0: We zijn een verlengde hand van zijn genezende
1: And
0: kracht.
1: I am inviting you.
0: En ik nodig je
1: The uit. Time of storytelling is over.
0: Want de tijd voor verhaaltjes is voorbij.
1: The gospel of Jesus Christ.
0: Het evangelie van Jezus
1: God
0: Christus.
1: God made it so clear.
0: God heeft het heel duidelijk
1: He said the
0: gemaakt.
1: Gospel
0: Hij zegt het evangelie.
1: Is the power of God.
0: Is de kracht van God.
1: Unto salvation.
0: Tot redding.
1: To whoever believeth.
0: Voor een ieder die gelooft.
1: Now, the gospel is to solve a problem.
0: Het evangelie is om een probleem
1: it's
0: op te lossen.
1: It's not to entertain people.
0: Het is niet om mensen te onderhouden.
1: It's not just to give people comfort.
0: En het is niet alleen maar om mensen troost te geven.
1: It's to face the problem.
0: Het is om die probleem toe te treden.
1: And this is where the church is losing.
0: En daar verliest de kerk in.
1: This is why the occult people are winning.
0: En daarom winnen de occulte mensen.
1: This is why the magicians are winning.
0: En daarom winnen de tovenaars.
1: I mean in the time of the early church.
0: In de tijd van de eerste kerk.
1: They got these people, they rebuked them.
0: Dan gaan ze naar deze mensen en bestraffen
1: they prove
0: ze.
1: To them
0: en ze bewijzen
1: that the power of God is greater.
0: Dat de macht van God groter is.
1: The Bible says Philip went to Samaria.
0: De Bijbel zegt Philip die ging naar Samaria.
1: And preached the gospel.
0: En predikte het evangelie.
1: The people listened to him.
0: En de mensen luisterden naar hem.
1: Seeing the miracles.
0: En ze zagen de wonderen.
1: Seeing the healings.
0: Ze zagen de genezingen.
1: Seeing the wonders.
0: En zagen de wonderen.
1: God was doing through him.
0: Die God deed door hem.
1: And the man who was a witch.
0: En de man die een tovenaar was.
1: He has been bewitching these people.
0: En hij behekste die mensen.
1: For years.
0: Voor jaren.
1: Proving to be strong.
0: En hij bewees dat hij sterk was.
1: And the people were respecting him.
0: En die mensen die
1: honoring him.
0: Ze eerden hem.
1: As a great power.
0: Als een grote macht.
1: The Bible said that day.
0: En de Bijbel zegt die dag.
1: He saw power that passes his power.
0: Zag hij macht die groter was dan van
1: he
0: hem.
1: He saw the power of the Holy Spirit.
0: Hij zag de kracht van de Heilige Geest.
1: When the people of God.
0: Want toen de mensen van God.
1: We are ministering.
0: Aan het bedienen
1: laying
0: waren.
1: Laying hand on people.
0: En ze legden
1: people
0: de mensen
1: we are getting
0: handen.
1: Healed.
0: En mensen die waren genezen.
1: He gave his own life.
0: Heeft hij zijn eigen leven.
1: He realized
0: gegeven.
1: What he has is not enough.
0: En hij realiseerde zich dat wat hij had was
1: But
0: niet
1: for
0: genoeg.
1: Many years,
0: maar voor vele jaren.
1: That man have been using that fake power.
0: Heeft hij die valse macht
1: to
0: gebruikt.
1: Manipulate,
0: om te manipuleren.
1: And to hold people in
0: bondage.
1: Bondage of satanism.
0: En hij

0: under zijn controle.
1: But that day,
0: maar die dag,
1: the power of God came down,
0: kwam de kracht van God
1: and disgraced him.
0: En heeft hem gewoon te schande gezet.
1: He had to throw away all his book of Acts.
0: En hij moest al zijn valse boeken weggooien.
1: And followed the apostles of Jesus Christ.
0: En hij volgde de apostelen van Jezus Christus.
1: That's the power of the church.
0: Dat is nu de kracht van de kerk.
1: That's the power of the New Testament.
0: Dat is de kracht van de Nieuwe Testament.
1: This is what God have raised me up to do.
0: En dit is waar God mij voor heeft opgebracht om te
1: and
0: doen.
1: I'm inviting you
0: en ik nodig u
1: to
0: uit.
1: Come and experience God.
0: Om te komen om God te ervaren.
1: Of miracle.
0: Een God van wonderen, tekenen
1: and wonders.
0: En wonderen.

0: will take a short break.
1: We gaan nu
0: when
1: even
0: we come
1: pauze.
0: Back,
1: wanneer we terugkomen,
0: you get more revelations.
1: Dan krijgt u meer openbaringen.
0: Get ready for miracles.
1: Maak u zich gereed voor wonderen.

0: Hello.
1: Wel liefde.
0: Welcome back.
1: Welkom terug.
0: To Deliverance Hour.
1: Naar het bevrijdingsuur.
0: The Hour of Divine Solution.
1: Het uur van goddelijke oplossingen.
0: Coming to you from the New Anointing Ministries Worldwide.
1: Die tot u komt van de New Anointing Ministries Worldwide.
0: I'm your regular host.
1: Ik ben uw regelmatige gastheer.
0: Pastor Emmanuel Uwazi.
1: Pastor Emmanuel Uwazi.
0: The vessel that God uses.
1: De vat die God gebruikt.
0: This is a time for you.
1: En dit is een tijd voor u.
0: To come and join the new wave of revival fire.
1: Om mee te doen met de nieuwe wind van nieuwe opwekkingen.
0: This is the time.
1: Dit is de tijd.
0: To experience God's miraculous power.
1: Om God zijn wonderbare krachten ervaren.
0: In your own life.
1: In uw eigen leven.
0: Through Holy Spirit salvation.
1: Door de redding van de Heilige
0: Healing.
1: Geest. Genezing,
0: deliverance,
1: bevrijding,
0: and miracles,
1: and wonders,
0: in the mighty name of Jesus.
1: In de machtige naam van Jezus.
0: Beloved,
1: geliefde,
0: healing belongs to you today.
1: Genezing behoort u toe vandaag.
0: Deliverance belongs to you today.
1: Bevrijding behoort u toe vandaag.
0: Prosperity and miracles,
1: voorspoed en wonderen,
0: belongs to you today.
1: Die behoren u toe vandaag.
0: Only respond to this invitation.
1: Reageer alleen maar op deze uitnodiging.
0: And you will have testimonies.
1: En u zult getuigenissen
0: to
1: hebben.
0: Prove
1: om te bewijzen
0: that the God we serve,
1: dat de God die wij dienen
0: is a God of plan.
1: Een God van
0: is a God of purpose.
1: Een God van doelstellingen.
0: Is a God of objectivity.
1: Is een objectieve
0: and
1: God.
0: Nothing is too hard for him to do.
1: En niets is te moeilijk voor hem om te doen.
0: This is why the theme of this message.
1: En daarom de thema van deze boodschap.
0: Invitation to divine solution.
1: Is een uitnodiging voor goddelijke oplossingen.
0: You may be going through hard times.
1: U gaat misschien door harde tijden.
0: You may be rejected.
1: U kunt misschien verward zijn.
0: You may be confused.
1: U mag misschien verward zijn.
0: You may have drawn everything.
1: U mag misschien alles gedaan
0: and you see
1: hebben.
0: That nothing is happening in your life.
1: En u ziet niks gebeurt in uw leven.
0: But God have raised me up.
1: Maar God heeft mij opgebracht.
0: For people like you.
1: Voor mensen zoals u.
0: Or are you among the doubting Thomas?
1: Of bent u onder de twijfelende Thomas?
0: Those who say the power of God is no more there.
1: Om te zeggen de kracht van God is niet meer daar.
0: Those who say there is no miracle.
1: Die zeggen er zijn geen wonderen.
0: Those who say there is no divine healing.
1: Die zeggen er is geen goddelijke genezing.
0: In my ministry.
1: In mijn bediening.
0: God is doing wonderful things.
1: Doet God wonderbaarlijke dingen.
0: Healing all manner of sickness and disease.
1: En alle soorten ziekte en kwalen geneest die.
0: And you could be the next person to testify.
1: En u kunt de volgende persoon zijn die getuigt.
0: Nobody comes to Christ.
1: Niemand komt tot Christus.
0: And remain the same.
1: En blijf hetzelfde.
0: Your situation will change.
1: Uw situatie zal veranderen.
0: This is the power of God.
1: Want dit is de kracht van God.
0: Unto salvation.
1: Tot redding.
0: To whoever believes.
1: Voor een ieder die gelooft.
0: I want you to come and test.
1: Ik wil dat u komt en proeft.
0: The dynamic power of God.
1: De dynamische kracht van God.
0: You say nothing happens.
1: U zegt niets gebeurt.
0: Not when I pray for you.
1: Niet wanneer
0: not
1: ik
0: when I lay hand on you.
1: Niet wanneer ik
0: not when I prophesy to you.
1: Niet wanneer ik aan u profeteer.
0: Everything will change.
1: Alles zal veranderen.
0: A lot of people have these testimonies.
1: Vele mensen hebben
0: I'm
1: deze getuigenis.
0: I'm speaking open.
1: En ik spreek
0: not
1: openlijk.
0: In secret.
1: Niet in het geheim.
0: And anyone
1: en een ieder
0: who is listening to me.
1: Die naar mij luistert.
0: And what I'm saying is not true.
1: En als ik wat zeg die niet waar is.
0: I want you to challenge me.
1: Dan wil ik dat u mij uitdaagt.
0: Because I am here in Amsterdam.
1: Want ik ben hier in Amsterdam.
0: I've spent a few months in Nigeria.
1: Ik ben enkele maanden geweest in Nigeria.
0: And every place I minister.
1: En overal waar ik bediende.
0: It was wonderful.
1: Was het wonderbaarlijk.
0: Too much testimonies.
1: Te veel getuigenissen.
0: But I don't want to talk about what happened in Nigeria.
1: Maar ik wil niet praten over
0: I'm
1: wat
0: talking about what is happening here in Amsterdam.
1: Maar wat hier in Amsterdam gebeurt.
0: So you need to attend my program.
1: Dus u moet wel komen naar de programma.
0: Every Wednesday,
1: elke woensdag,
0: I am ministering live.
1: Bedien ik live
0: here in Amsterdam.
1: Hier in Amsterdam.
0: 7:30 in the evening.
1: Om half acht.
0: Every Friday,
1: elke vrijdag,
0: I'm ministering live.
1: Ben ik ook live
0: here in Amsterdam.
1: Hier in Amsterdam.
0: 7:30 in the evening.
1: Half acht.
0: Every Sunday,
1: en elke zondag,
0: I'm ministering live.
1: Ben ik live
0: here in Amsterdam.
1: Hier in Amsterdam.
0: 12 in the afternoon.
1: 12 uur 's middags.
0: And the place I'm ministering.
1: En de plaats waar ik aan het bedienen
0: is Keienbergweg.
1: Is de Keienbergweg.
0: Number 97.
1: Nummer 97.
0: In Amsterdam Zuidoost.
1: In Amsterdam Zuidoost.
0: Is near the arena.
1: Is dicht bij de arena.
0: The postcode is 11.
1: En de postcode is 11.
0: 01.
1: 01.
0: GG.
1: GG.
0: Amsterdam Zuidoost.
1: Amsterdam Zuidoost.
0: You can call my telephone line.
1: En u kunt ook opbellen.
0: 06-06-84-85-55-13-94-94. Come for spiritual counseling.
1: Kom voor geestelijke raadgeving.
0: Come for prayer.
1: Kom voor gebeden.
0: Come.
1: Kom.
0: And when you come.
1: En wanneer u
0: komt. Most time you don't even need to tell me your stories.
1: Hoef u eigenlijk bijna niks te zeggen.
0: God has given me the spirit of discerning what is going on in your life.
1: Want God heeft mij de geest gegeven van onderscheiding.
0: Many of you don't know what is called spiritual scanning.
1: Vele mensen weten niet wat een geestelijke scan is.
0: A man of God.
1: Een mansgod.
0: Who have the gift of vision.
1: Die de gave heeft van visies.
0: Gift of revelation.
1: De gave van openbaring.
0: Can scan your life.
1: Kan uw leven scannen door
0: te tell you exactly what is going on in your life.
1: En u vertellen wat er in uw leven omgaat.
0: And God is using me in this area so much.
1: En God gebruikt me zoveel in dit gebied.
0: And when people come to me.
1: En wanneer mensen tot mij komen.
0: They think I have time for all the long story.
1: Dan denken ze dat ik tijd heb voor een hele lang verhaal.
0: A few minutes you come into me to my ministering place.
1: Als je enkele minuten
0: I know already what is going on in your life.
1: Dan weet ik al wat er gebeurt.
0: I know already what is

0: gonna happen.
1: En ik weet ook wat er gaat gebeuren.
0: And so this is a ministry.
1: Dus dit is een bediening.
0: That is ministering to the point of your need.
1: Die bedient tot de punt van uw noden.
0: And you know a prophet.
1: En u kent een profeet.
0: When what he says happens.
1: Door wat hij zegt ook gebeurt.
0: And if it didn't happen.
1: En als het niet gebeurt.
0: You can tell everybody.
1: Dan kunt u ieder vertellen.
0: This man is a joker.
1: Deze man is een grappenmaker.
0: This thing does not happen.
1: Want deze dingen gebeuren.
0: But if it happens,
1: maar wanneer het
0: tell
1: gebeurt,
0: the whole world,
1: vertel de wereld
0: that God has raised a prophet,
1: dat God een profeet heeft doen opstaan
0: in this end time.
1: In deze endtijd.
0: Let me tell you something.
1: Laat me u wat vertellen.
0: When Jesus ministered to the woman of Samaria,
1: toen Jezus bediende aan de vrouw van Samaria,
0: who came to fetch water in the well,
1: die kwam om water te putten in de put.
0: She went into the village.
1: Toen ging ze terug naar het dorp.
0: He told everybody.
1: En ze vertelden een ieder.
0: I have seen a man.
1: Ik heb een man ontmoet
0: that told me everything about my life.
1: Die me mijn hele leven heeft verteld.
0: I think he's a prophet.
1: Ik denk dat hij een profeet is.
0: The people troop out.
1: En de mensen die gingen weg.
0: To see Jesus.
1: Om Jezus te zien.
0: And to listen to him.
1: En te luisteren naar
0: after
1: hem.
0: After they listened to Jesus.
1: En nadat ze geluisterd hebben.
0: And witnessed the miracles.
1: En de wonderen hebben gezien.
0: They said, oh.
1: Toen zeiden ze,
0: we've seen more than what the woman told us.
1: We hebben meer gezien dan wat die vrouw ons verteld heeft.
0: They were convinced.
1: Ze waren overtuigd.
0: By experiencing the power of God.
1: Door de kracht van God te ervaren.
0: I'm inviting everybody.
1: Ik nodig een
0: ieder. It doesn't matter the church you go.
1: Maakt niet uit de kerk.
0: It doesn't matter the city you live.
1: Het maakt niet uit de
0: stad. It doesn't matter your problem.
1: Maakt niet uit de
0: I give you 1 week.
1: Ik geef u 1 week.
0: That you have a contact with me.
1: Dat u in contact bent
0: your
1: met
0: story
1: mij.
0: Will change.
1: Dan zal uw verhaal
0: this is the truth
1: veranderen.
0: That people don't want to hear.
1: En dit is de waarheid die mensen niet
0: but
1: willen
0: but this is
1: horen.
0: The truth that you need to know.
1: Maar dit is de waarheid die u moet
0: that
1: weten.
0: That can set you free indeed.
1: Dat u werkelijk vrij kan zijn.
0: The ministry God raised me up.
1: De bediening waarop God mij
0: is a ministry of ministering to people's need.
1: Is een bediening om te bedienen tot de noden van mensen.
0: Ministering to people's problems.
1: En tot hun problemen te bedienen.
0: Because until you are delivered.
1: Want totdat u bevrijd
0: until you are healed.
1: Totdat u genezen bent.
0: Until you have solution.
1: Totdat u oplossingen.
0: You cannot feel comfortable.
1: Kunt u zich niet
0: to worship the living God.
1: Om de levende
0: in spirit
1: God
0: and in truth.
1: In geest en waarheid.
0: When you are in excruciating pain.
1: Als u in vreselijke pijn.
0: It's hard for you to pray.
1: Is het heel moeilijk.
0: Someone has to pray for you.
1: Iemand moet voor u
0: when you have a difficult situation.
1: Als u een moeilijke situatie.
0: You may not even sleep in the night.
1: Dan kunt u misschien niet slapen. Slaan.
0: You may not concentrate.
1: En u kunt zich ook niet concentreren.
0: To speak to your heavenly father.
1: Om te spreken tot uw hemelse
0: vader. But the moment
1: vader.
0: Your problem is solved.
1: Maar het moment dat uw probleem
0: you will
1: is
0: rejoice.
1: Opgeven, dan zult u zich verheugen.
0: Giving glory unto God.
1: En u zult glorie aan God geven.
0: Then you can witness to other people.
1: En dan kunt u getuigen aan anderen.
0: This is why God raised me up.
1: En dit is waarom God
0: to minister
1: opgebracht.
0: Differently.
1: Om heel anders te
0: from the normal way many people minister.
1: Van de normale manier waarop
0: to speak in a different way.
1: Om te praten op een heel andere
0: and
1: manier.
0: And those who don't understand.
1: En zij die niet begrijpen.
0: They begin to wonder.
1: Dan vragen ze zich af.
0: What kind of message has this man?
1: Welke boodschap heeft deze man?
0: The spirit of the Lord is upon me.
1: Wel, de geest van God is op mij.
0: God has raised me up.
1: God heeft mij opgebracht.
0: Giving me a special anointing.
1: En heeft me bijzondere
0: zalving gegeven. To minister to the sick.
1: Om te bedienen
0: to
1: aan de zieken.
0: To minister to those who are broken hearted.
1: Om te bedienen aan zij die
0: to minister to those who are confused.
1: Voor zij die verwaard zijn.
0: To minister to those who are addicted.
1: En zij die verslaafd
0: to
1: zijn.
0: Some bad habit.
1: Aan slechte gewoontes.
0: To minister to those
1: om te bedienen
0: who
1: aan
0: are in captivity.
1: Die in gevangenschap
0: of demonic
1: leven.
0: Power.
1: Van demonische
0: God has
1: machten.
0: Given me the power.
1: God heeft mij
0: to
1: de kracht
0: rebuke
1: gegeven.
0: The devil.
1: Om de duivel
0: it does
1: te
0: not matter.
1: Het maakt
0: the strength of the witch,
1: the strength of the wizard,
0: it doesn't matter the strength of the occult man or the occult woman. And that's why they fear me. They don't want to stand before me because they understand that the difference between light and darkness. And I'm talking to you that is listening to me. There's a man here in Amsterdam. God have raised, given a different spirit to lay a hand on you.
1: Om u de handen te leggen.
0: And people get shocked when cancer is healed.
1: Mensen raken geschokt wanneer kanker genezen is. Hoe gebeurt het nu?
0: How can it happen?
1: Hoe kan het gebeuren?
0: It must happen.
1: Het moet gebeuren.
0: Because it's not my power.
1: Want het is niet mijn
0: it's the
1: kracht.
0: Power of him who sent me.
1: Maar het is de kracht
0: and
1: van
0: he is with me
1: mij
0: always.
1: En hij is altijd met
0: the
1: mij.
0: The anointing and the power of God
1: de
0: have
1: de kracht
0: never
1: van God.
0: Failed.
1: Die heeft nooit
0: I have
1: gefaald.
0: Not witnessed it.
1: Ik heb dat nog
0: I have
1: niet
0: not
1: meegemaakt.
0: Seen anybody.
1: En ik heb niemand
0: come to God,
1: God
0: without a solution.
1: Zonder een oplossing.

0: But people have to understand.
1: Maar mensen moeten wel begrijpen.
0: The power.
1: De kracht.
0: Behind the Christianity.
1: Achter het Christendom.
0: Christianity is not a mere religion.
1: Een Christendom is geen religie.
0: And people don't understand the meaning of religion.
1: Mensen begrijpen
0: religion
1: de bedoeling van
0: religion. Religion is a ceremonial observation.
1: Een religie is iets wat je ceremonieel doet.
0: Religion is a way people seek God.
1: Een religie is een manier waarop mensen God zoeken.
0: In Christianity.
1: Maar in het Christendom.
0: We don't seek God.
1: Wij zoeken God niet.
0: We are born of God.
1: We zijn geboren uit God.
0: God gives birth to us.
1: God heeft ons voortgebracht.
0: We experience God.
1: Wij ervaren God.
0: God dwells in us.
1: Want God woont
0: in ons. So we are not looking for him.
1: Dus wij zoeken niet naar hem.
0: He lives within us.
1: Want hij leeft in ons.
0: He walks within us.
1: Hij werkt in ons.
0: So we are not seeking for him.
1: Dus wij zoeken niet naar God.
0: In him we live.
1: Want in hem leven
0: and
1: wij.
0: Move.
1: En bewegen
0: and
1: wij.
0: Have our being.
1: En hebben onze hele wezen.
0: Jesus did not bring a religion on earth.
1: Jezus heeft geen religie gebracht op aarde.
0: He brought salvation.
1: Maar redding.
0: He brought life.
1: Hij bracht leven.
0: He brought power.
1: Hij bracht kracht.
0: He brought peace.
1: Hij bracht vrede.
0: He brought healing.
1: Hij bracht genezing.
0: He brought deliverance.
1: Hij bracht bevrijding.
0: He brought prosperity.
1: Hij bracht voorspoed.
0: He brought joy.
1: Hij bracht vreugde.
0: He brought love.
1: Hij bracht liefde.
0: That's what he brought.
1: That is what he brought.
0: And he gave it free of charge.
1: En hij heeft het vrijgegeven.
0: He died on the cross of Calvary.
1: En hij is gestorven aan het kruis.
0: So that those who believe in him,
1: zodat diegenen die in hem geloven,
0: can be set free.
1: Vrijgezet
0: from all powers of darkness.
1: Van alle krachten van de
0: duisternis. And beloved today,
1: en vandaag geliefde,
0: I have that power.
1: Ik heb die kracht
0: to demonstrate
1: om te demonstreren
0: the spirit of God,
1: de geest van God.
0: And God,
1: en God
0: is able
1: is in staat
0: to do what is impossible with the man,
1: om te doen wat onmogelijk is met de man.
0: I want you to cancel whatever appointment you have today.
1: Ik wil dat u elke afspraak afzegt wat u heeft.
0: Your life is important.
1: Want uw leven
0: your healing
1: is
0: important.
1: Uw genezing
0: your deliverance
1: is belangrijk.
0: Is important.
1: Uw bevrijding
0: your solution
1: is belangrijk.
0: Is important.
1: Uw oplossing is belangrijk.
0: Come right away.
1: Kom meteen.
0: To Keienbergweg.
1: Naar de Keienbergweg.
0: Number 97.
1: Nummer 97.
0: 7:30 this evening.
1: Half acht deze
0: I'm ministering
1: avond.
0: Live.
1: Want ik bedien live.
0: I'll prophesy into your life.
1: En ik zal profeteren in uw leven.
0: What God is using me to do in the service.
1: Wat God mij gebruikt te doen in de diensten.
0: Is teaching people.
1: Is mensen te leren.
0: Preaching to people.
1: Te prediken tegen voor mensen.
0: Prophesizing to people.
1: Om te profeteren voor mensen.
0: Praying for people.
1: Te bidden voor mensen.
0: And encouraging people.
1: En mensen te bemoedigen.
0: To walk and live in the spirit of God.
1: Om te wandelen en te leven in de geest van God.
0: God use me.
1: God gebruikt mij.
0: To make people.
1: Om te maken dat mensen.
0: To have a faith.
1: Geloof hebben.
0: And to walk by faith.
1: En ook om te wandelen in geloof.
0: And experience good result.
1: En een goede resultaat ervaren.
0: I'm inviting you to come today.
1: En ik nodig u uit om vandaag te komen.
0: As I minister this evening.
1: Terwijl ik deze avond bedien.
0: Wednesday.
1: Woensdag.
0: 7:30.
1: Om half acht.
0: I'm ministering on Friday again.
1: Dan bedien ik weer. Vrijdag,
0: the same 7:30.
1: Dezelfde tijd.
0: And I'm ministering on Sunday.
1: En ik bedien zondag.
0: 12 in the afternoon.
1: 12 uur 's middags.
0: I will minister to people person by person.
1: En ik zal persoonlijk tot mensen bedienen.
0: When you come to my program.
1: Als u komt naar mijn programma.
0: Be very patient.
1: Wees geduldig.
0: God knows your need.
1: Want God kent
0: and you will
1: noden.
0: Not go back with that same problem.
1: En u zult niet teruggaan met diezelfde
0: something
1: problemen.
0: Must surely happen.
1: Iets moet gebeuren.
0: I minister with a guarantee.
1: Ik bedien met garantie.
0: Because I know the God I'm serving.
1: Want ik ken de God die ik dien.
0: Apostle Peter said.
1: Apostel Petrus zei.
0: Silver and gold have I not.
1: Zilver en goud heb
0: but
1: ik niet.
0: But such as I have.
1: Maar wat ik heb.
0: Give I unto you.
1: Dat geef ik aan u.
0: He spoke to the lame man in the beautiful gate.
1: Hij sprak tot die verlamde man in die mooie schone poort.
0: He knew what he had.
1: Hij wist wat hij had.
0: He gave it to the man.
1: En heeft het aan de man gegeven.
0: And the lame man began to walk.
1: En die man begon te lopen.
0: God has given me power.
1: God heeft mij kracht gegeven.
0: A supernatural power.
1: Een bovennatuurlijke
0: Holy Ghost
1: kracht.
0: Power.
1: Een heilige geest.
0: He has given me his word.
1: Hij heeft me zijn woord gegeven.
0: To minister to you.
1: Om aan u te bedienen.
0: And I know.
1: En ik weet.
0: You are blessed.
1: Dat u gezegend bent.
0: Call someone.
1: Bel iemand
0: to
1: op
0: listen to this message.
1: Om te luisteren naar deze boodschap.
0: Because you want so many people to be healed.
1: Want u wilt dat zoveel
0: so
1: genezen worden.
0: To be happy.
1: Dat zoveel gelukkig zijn.
0: So many
1: zijn.
0: People to be set free.
1: Zoveel vrij zijn.
0: The time of telling stories.

0: Tijdverhaaltjes.
1: In Christianity.
0: In het christendom.
1: Is long time over.
0: Is lang voorbij.
1: The gospel.
0: Het evangelie.
1: Is the power of God.
0: Is de kracht van God.
1: Unto salvation.
0: Tot redding.
1: To whoever believeth.
0: Voor een ieder die gelooft.
1: I love every one of you.
0: Ik hou van u allen.
1: With the love of Jesus Christ.
0: Met de liefde van Jezus
1: Christus. I'm expecting you.
0: En ik verwacht u.
1: To come to our program today.
0: Om te komen naar onze programma's
1: and
0: vandaag.
1: And experience God.
0: En God te ervaren.
1: To the point of your need.
0: Tot de punt van uw nood.
1: Solution belongs to you.
0: Want oplossingen behoren u toe.
1: I want to pray for you.
0: Ik wil voor u bidden.
1: Father in Jesus name.
0: Vader in Jezus naam.
1: As many as receive this message.
0: Zoveel dat die boodschap heb ontvangen.
1: Bless them.
0: Zegen ze.
1: Build their life.
0: Bouw hun leven op.
1: And make them.
0: En maak ze.
1: To come and receive.
0: Dat ze komen en ontvangen.
1: To the glory of your holy name.
0: Tot de heerlijkheid van uw heilige naam.
1: In Jesus name.
0: In Jezus naam.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: Till this time next week.
0: Tot volgende week.
1: God bless you.
0: God zegen u.

Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide, hier bij Radio De Leon.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakten de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken.

0: of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: er een leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Pack. MC is Marta Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's.

0: 087-04-4181. Meetime, Bacana Party, zondag 26 juli, Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30. Orga, Bos Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinklesound@gmail.com.

Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803. NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

of 0652-696322. Botox karten in de voorverkoop, €50. Als op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenkoor, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa.

0: 14, Amsterdam achter Centraal Station.
1: Tegona dapper strati, dapper markt, aboyo, de musselsana melis winkri. Dapper yuka fin alla sandisaya van oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekaar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064

0: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
1: Dit is een boodschap speciaal voor jou. Radio De Leon, meeswinger van de maand juni. Jingo McCroy met Bert.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was mooi editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki. Radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: in de agrarische sector.
1: Ik zit dus nu bij een bedrijf van Chris in Purmerend. En Chris is nu even aan het woord. Hij heeft zijn producten gepresenteerd aan het publiek hier. En Radio De Leon is onderdeel van deze bijeenkomst. Nou ja, onderdeel. We gaan zo meteen met Chris praten. Maar hij legt
0: ook deze
1: dakpannen.
0: En die huisman
1: die in Suriname,
0: die kocht zijn profielplaatjes in Denemarken.
1: Geplaatst worden op
0: de
1: we luisteren even naar Chris.
0: Die ik ook heel graag wilde leveren. Dus ik ging naar British Steel toe en ik zeg, ik wil hetzelfde profielplaatje hebben als Interprofiles in Denemarken. Toen zeiden zij van ja, dat hebben we wel, maar wij hebben alleen maar dat plaatje met een coating erop als plafondplaat, een witte coating. En ik zeg ja, maar ik wil heel graag Classisol op die plaat hebben. Zeiden ze, dat kan wel, Chris, maar dan moet je 200 ton van die kleur bij ons kopen. Dan maken we dat speciaal voor jou. En ik zei natuurlijk direct ja, want ik ben kuifje in Afrika, een kuifje. En ik zei dus direct ja, dat wil ik graag. En ik ging naar huis, maar dan verkocht die 200 ton. 4-5 maanden later, 200 ton was eigenlijk meer dan ons jaaromzet destijds. Maar 4-5 maanden later verkochten wij 200 ton per maand aan de firma Huisman. En 200 ton is 10 vrachtwagens. En op één vrachtwagen zit 6000 kilo. Of een 6000 vierkante meter. Dus je kunt je voorstellen hoeveel vierkante meters profielplaten wij hebben geleverd in de afgelopen jaren. Danny, jij was onderdeel van de firma. Die ben nog steeds van de firma Huisman. Maar het was echt een van onze grootste klanten. Later heb ik het bedrijf ook zelfs kunnen overnemen. Later of niet. Op een gegeven moment gingen we zoveel verkopen dat we dachten bij onszelf, ja, we moeten dit gaan profileren. Dus wij gingen naar Finland, want daar werden profileermachines gemaakt. En ik kocht een profileermachine om deze producten te maken. Maar als je in Finland komt, dan kom je stalen dakpanplaten tegen. En stalen dakpanplaten werden helemaal niet in Nederland verkocht. Mensen kenden dat product helemaal niet. En nou, dan moet je een klein, ik zal een klein beetje verklaren hoe Chris denkt, hoe ik denk. En dat doe ik met middels een metafoor. En die metafoor is, als er een schoenenverkoper naar Afrika gaat, die komt terug en die zegt, ik kan geen schoenen verkopen in Afrika. En ik ga naar Afrika en ik zeg, je kunt er heel veel verkopen. Dat is de historie, de metafoor, hoe ik positief denk over iets wat ontwikkeld kan worden. En dat was ook met die dakpanplaten zo. Wij verkochten helemaal niets aan dakpanplaten in Nederland en toch durfde ik het om een machine neer te zetten. En we werden eigenlijk echt heel groot marktleider op dit gebied. En zo groot zelfs dat we al heel snel een tweede dakpanlijn erbij kochten. En deze dakpan, die is iets kleiner van formaat, die hebben we echt miljoenen vierkante meters in Oost-Europa verkocht. In Polen, in Rusland, in Kazachstan, Oezbekistan. Zo sterk zelfs, dat we eigenlijk besloten om eigen productiefaciliteiten in die landen op te bouwen. En op een gegeven moment hebben wij 15 buitenlandse vestigingen gehad, waar wij dus profielplaten en dakpanplaten maakten. Wij wilden heel graag de McDonald's van de profielplaten worden. Maar we hadden eigenlijk niet zo goed gerekend met het feit dat er ook Chinese firma's verkopen in Afrika of in Zuid-Amerika. En die zijn vele malen goedkoper als

dat wij waren. Dus wij verkochten onze dakkomplaatjes in Suriname voor 10 euro de vierkante meter. Maar de Chinese fabrikant, zeg maar drie kilometer verderop, verkocht het voor 6 euro de vierkante meter. En dat was weliswaar niet dezelfde kwaliteit, maar de prijs bepaalde toch de markt. Dus wij hebben al onze 15 buitenlandse vestigingen uiteindelijk gesloten, omdat we gewoon niet op konden boksen tegen de concurrentie vanuit Rusland zelf en China. Dus ja, dat was wel jammer. Dus we moesten dus bedenken van wat gaan we doen. In die tijd dat dit allemaal speelde, kocht ik het bedrijf Huisman in Genert. En Huisman, wij verkochten als Finish Profiles onze profielplaten met het motto koop Finish Profiles. We zeiden niet tegen de markt, koop bij Finish Profiles. Dus wij wilden dus als ware dealers door het hele land heen hebben die onze Finish Profiles producten verkochten. En omdat Huisman een bepaald marktsegment had, dacht ik bij mezelf, nou, dat bedrijf zou ik heel graag willen overnemen. En dat heb ik ook gedaan. Maar Huisman bestond voor de helft uit loodsenbouwers. En die bouwden ongeveer zo'n 350 loodsen per jaar van warm gewalste staalconstructies. En Huisman gooide eigenlijk alle aanvragen die hij kreeg van loodsen onder de 15 meter vrije overspanning, gooide die in de prullenbak. En ik dacht mezelf, oh, dat is toch zo zonde, want er zitten natuurlijk allemaal profielplaten op die loodsen. En ja, mijn omzet in de profielplaten die zakt, want zetenspreler komt veel meer in. Ik moet gewoon kijken of ik niet zelf loodjes kan gaan bouwen waar ik mijn profielplaten op kan plaatsen. En we hadden destijds al een machine gekocht voor koud gewalste profielen. Kleine gordelingkies te maken of overkappenkies of wat dan ook. En we hebben toen een systeem bedacht uit koud gewalst staal om loodjes te maken tot 15 meter vrije overspanning. Ik heb met mijn handen boven de prullenbak gezeten bij Huisman en ging dus de aanvragen die we kregen, ging ik offreren en we gingen op een gegeven moment koud gewalste loodjes bouwen. En het is een heel groot succes geworden, want wij bouwen nu ongeveer zo'n 350 loodsen per jaar, alleen maar uit koud gewalst staal. En daar zaten helaas niet zoveel profielplaten op, want alles is tegenwoordig zendersverdelen. En dus het werd niet echt een extraatje voor de afzet van de profielplaten. Maar het gaf wel meer omzet voor die Finish Profiles groep. En jullie zullen straks ook zien dat we daarop door investeren. We hebben hier, als je bij binnenkomt, want ik ga jullie straks vragen om te wandelen door de route van Finish Profiles. En de stap in de wereld die Finish Profiles heeft. Maar we hebben geïnvesteerd in een grote gordingenlijn, waardoor we dus hallen kunnen bouwen met grotere overspanningen. Tot 30 meter vrije overspanning. Nou, dan krijg je grotere profielen, maar ze zijn nog steeds koud gewalst. En wij geloven heel erg in dat koud gewalste. Dan gaan jullie zien zo denk ik, wat dat betekent. Maar koud gewalste constructies zijn minder dan de helft in kilo's dan warm gewalste staalconstructies. En dat betekent automatisch dat je dus met onze constructies veel minder CO2 uitstoot. En jullie zal zeggen, ja, CO2, maar dat is helemaal het issue in de bouw van CO2 reduceren. Men gaat elektrisch rijden, we hebben elektrische vrachtwagens, elektrische heftrucks, zonnepanelen die hier wekken hier energie op voor ons om hier te draaien. Dus alles gaat naar CO2 neutraal. Of reduceren. Elk product wat we ook hebben, heeft ook een eigen paspoort. Er is een firma aanwezig op deze beurs die kan laten zien van hoe je als bedrijf je CO2 kunt reduceren. Nou ja, uiteindelijk denken wij zelfs dat de bouw zo naartoe gaat dat het helemaal footprint nul wordt. Dus de CO2 neutraal. Dat betekent dus dat je groen staal moet gaan gebruiken, wat niet met kolen gemaakt wordt, maar met andere warmtebronnen. En dan krijg je groen staal. Dat is er nu wel al. Iedereen wil dat heel graag hebben, totdat ze horen wat het kost. Want een groen staal is 250 euro per ton meer. En iedereen wil heel graag environmental zijn, hè? Dus denken om het milieu. Totdat ze de prijs horen, dan schieten ze er snel vanaf. Maar oké, wij geloven heel erg in dat koud gewalste staal. En daarvoor hebben we ook geïnvesteerd in zo'n hele grote machine, waar je kunt zien dat we die grote hallen kunnen bouwen. Terug naar de profielplaten, want de profielplaten verloren eigenlijk heel veel markt door de geïsoleerde septenspreler. En het is jammer dat wij daar nooit hebben in

0: kunnen investeren. En op dat moment dat ik dat eigenlijk dat moest doen, zat ik met de centjes in huis, man. En is er nooit ervan gekomen dat we een centerspeellijn gekocht hebben. Maar die centerspelen, die zijn nu ook 30, 40 jaar oud, de eerste generatie centerspelen. Die beginnen met het wobbelen of de coating die verschiet. En dat is een revival voor onze producten als enkelwandig. Want die centerspelen moet je niet schilderen, dan moet je gewoon een plaatje overheen zetten. En wederom, weer een reis in Scandinavië, waar je dus heel veel loodsen ziet.
1: Chris van der Vossen is aan het woord en hij geeft een technische uitleg. Waarschijnlijk voor heel veel mensen niet te begrijpen of niet te volgen. Maar het is een meneer, Chris van der Vossen, die in Suriname eigenaar is van Hotel Peperpot. En hij doet in dakpanelen. En hij heeft vandaag een open dag hier in Purmerend. En daar is Radio De Leon te gast. Dus je hoort Chris een presentatie geven. En zometeen gaan we even met Chris praten. En misschien nog met meer mensen. Tot zover de presentatie van Chris hier in Purmerend.
0: Vragen? Geen vragen? Ook u niet, hoor. Nee, geen vragen. Benny?
1: Ik ga proberen met Chris mee te lopen. En terwijl hij de mensen meeneemt in zijn rondleiding, ga ik hem een paar vragen stellen. En ik hoor dat er een paar mensen nu al wat vragen stellen. Dus ik kom even ertussen. Ik maak een reportage voor Chris. Voor de radio. En ik heb net... Abon, Chris, goedendag. En ik loop even met je mee. Je hebt net een mooie presentatie gehouden.
2: Ja.
1: Wat zijn de reacties van de mensen?
2: Nou, de mensen zijn zeer positief. En niet alleen op basis van de producten, maar ook op basis van het team wat hier werkt. Ik werk met 80 collega's in het bedrijf. En je kunt hier een uurtje een rondleiding krijgen. En dan zien de mensen gewoon van hoe je die producten maakt. Maar je ziet ook het enthousiasme van de mensen. Kijk, ik ben ooit alleen begonnen. Maar je kunt het nooit in je eentje zo presteren zoals het er nu voor staat. En mensen zijn super blij dat ze op zo'n open dag alles kunnen laten zien aan hun familie en hun vrienden, maar ook hun klanten. Dus dat is een geweldige situatie.
1: Nou heb je veel luisteraars naar dit programma van Radio De Leon, die uit het Caribisch gebied komen, Suriname, maar ook Afrika. Wat is er zo interessant voor die groep? Want je noemde net Afrika. Natuurlijk wil men weten, die dakpannen, hoe zit het met de warmte?
2: Ja, nee, maar die dakpannen kunnen altijd alleen maar gebruikt worden op geïsoleerde daken. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen van ik plaats het zo aan de buitenlucht, want dan wordt het gewoon te warm. Ja. Maar vaak hebben, zoals de huizen in Suriname en in Afrika, werken met zonnedaken, zodat je gewoon een recht plafond hebt en een soortement van zonnedak als het ware op het pand. Dan krijg je dus, dan wordt het heel warm onder. En dat zuigt ook weer koude lucht aan, waardoor je uiteindelijk een stukje soortement van ventilatie onder die daken krijgt.
1: Dus het is geen probleem om dit...
2: Het is geen probleem. En helemaal in Antillen, waar je ook hurricanes hebt, dit product wat wij maken is hurricane-proof en earthquake-proof.
1: Hurricanes bedoel je? Ja. Stormen?
2: En stormen, ja. En, dus, en daarvoor zie je dus dat het stalen framebouw, wat we hier dus doen, hè, want we bouwen momenteel heel veel sociale woningbouw op Bonaire bijvoorbeeld. Ja, dat is allemaal staalframe. En dat staalframe dat gaat steeds meer inkomen, helemaal in dat soort gebieden. Ook omdat het veel goedkoper is om het er naartoe te vervoeren. Als je het daar gaat produceren zelf, dan bespaar je de helft van je transportkosten van je bouwmateriaal aan.
1: Okay.
2: Dus het is zeer interessant om in staalframe te bouwen.
1: Okay. En heb je ook Surinaamse bedrijven, ondernemers uitgenodigd om ook...
2: Ja, die zijn er ook heel veel geweest. Ja? Bedoel, Hurricane Steel is een van onze grootste afnemers in Suriname. En, maar ook Jules Fernandez.
1: Fernandez. wij zeggen Fernandez.
2: Fernandez, ja. Ja, die is komen kijken omdat die man natuurlijk heel erg veel investeert in Suriname. En wij zitten natuurlijk heel erg in de hallenbouw. En hij vindt het interessant om te zien hoe wij dit dus doen. En op wat voor manier wij dit doen. Dus ja.
1: Ik stel je die vraag omdat op dit moment de Nederlandse overheid, de Surinaamse overheid en de ambassadeur bezig zijn om bedrijven uit te nodigen om naar Suriname te komen. En dat zou het goed zijn als een, denk ik hoor, als men van elkaar weet.
2: Ja, inderdaad. Kijk, in Suriname, ik zie gewoon de sociale woningbouw in Suriname plaatsvinden. Hè. Maar het is echt op een heel goedkoop niveau en

0: maar dan met stalen frames en stalen beplating aan de buitenkant, geïsoleerd.
1: Oké, want meestal als mensen denken aan prefab, dan denken ze ja, het materiaal dat gaat als gevolg van de temperatuur, dan gaat het krimpen.
0: Nee,
1: dat is het niet.
0: Nee, dat is dit zeker niet, want wij bouwen natuurlijk heel veel op peperpot. Peperpot, resort peperpot, zijn allemaal.
1: Inkomenwijnen.
0: Ja, inkomenwijnen, staal framehuizen. Nou, die zien er geweldig uit, want het is kwalitatief heel goed. En dus ik ben eigenlijk wel heel erg druk geweest hier zo de laatste jaren met dit bedrijf. Maar het kietelt bij mij om in de sociale woningbouw in Suriname iets op te starten.
1: Want even voor de luisteraars, ja, want je bent al actief in Suriname.
0: Ik ben al actief in Suriname, ja. Ik heb een hotel, resort, peperpot in Suriname. En eerlijk wijshalve heb ik ook jarenlang een profielplatenbedrijf gehad in Suriname. Dat heette Vasco Profiles aan de Ringweg. Maar wij zijn destijds gewoon weggeconcurreerd door de Chinezen. Maar dat kon ook omdat Chinezen hadden minder goede kwaliteit materialen. En wij hadden dat wel. Maar men koos voor prijs in plaats van kwaliteit. Maar dat gaat nu veranderen. Heel veel Surinamers van mij die vragen... Chris, wanneer ga je weer beginnen in Suriname met een profielplatenbedrijf?
1: Okay.
0: Want kijk, Suriname heeft gewoon behoefte aan kwalitatieve bouw. He, een bouw die langer meegaat.
1: Sowieso met de komende ontwikkeling.
0: Ja, zeker weten. En dat oil and gas vraagt ook om kwaliteit. He, je kunt geen... Ja, sorry, maar ik degenereer het Chinese materiaal een beetje. Maar je kunt niet een Chinese profielplaat op een booreiland gaan plaatsen. Want dan krijg je gewoon geen type goedkeuringen voor. En ja, wij leveren dat soort profielplaten wel. En en Suriname is gewoon een hele vriendelijke markt. Maar niet de grootste markt, maar wel een leuke markt. En we zitten het kietel toch wel bij ons om te kijken of we daar weer in terug kunnen komen. Helemaal nu ook zoveel vraag is voor sociale woningbouw.
1: Ja.
0: Maar de prijs is zo laag dat ons systeem niet tegen dat soort traditionele prijzen opkwam.
1: Ja. Twee vragen nog. Ik hoorde in het nieuws, nou ja, een videofilmpje via YouTube, dat ze woningen gaan neerzetten voor 12.000 euro. Twee kamerwoningen,
0: ja, maar dat is dan heel laag. Want kijk, wij rekenen alles uit in vierkante meters. Hè. Dan moet zo'n woning 30 vierkante meter zijn. En dan kost het 400 euro de vierkante meter. Ja, dat is... Ons systeem is twee keer zo duur. Ons systeem kost 800 euro de vierkante meter.
1: Maar kwaliteit is...
0: Kwaliteit is 30 vierkante meter is klein, hè?
1: Ja, ja. Nog een laatste opmerking. Tijdens je presentatie, toen zei jij... En dat ligt een klein beetje gevoelig bij de Surinaamse Afro-gemeenschap. Je zei, de Afrikanen lopen op blote voeten.
0: Ja, maar dat was een metafoor. Kijk, een metafoor is om
1: en te zeggen... En ik probeerde je te wenken.
0: Oh ja?
1: Van nee. Van, kijk, wat ik aan heb komt uit Afrika.
0: Nee. Maar het is een metafoor. Het geeft aan hoe een naar iemand, naar de markt kijkt. En hoe ik naar de markt kijk. Ik ben altijd heel positief ingesteld. En ik vertelde over die dakpanplaten. Ik kocht een machine waarvan een product nog nooit verkocht was in Nederland. En toch durfde ik die machine te kopen. En het is niet mijn bedoeling om iemand te schokkeren, hoor. Helemaal niet. Maar wel om aan te geven dat enthousiasme altijd mijn basis van het succes was.
1: Mooi. En... Hoe loopt het nu? Want ik sta hier met Chris Lef, beste luisteraars, in één grote hal. Ja. Leg me even kort uit wat we zien
0: nou,
1: en wat de luisteraars
0: hier
1: niet zien.
0: Alle fabrieken, alle machines zie je hier staan waar wij dus die profielplaten op maken. En ik laat je de traditionele producten zien, zoals een golfplaat, een 20 mm profiel of een dakpanplaat. Maar wij zijn heel erg... aan het innoveren geweest. En je krijgt dus allemaal nieuwe soort profielplaten te zien voor nieuwe soorten gevels. En ik heb dit bedrijf ooit opgestart alleen. En ik werk er nu 45 jaar. En niet iedereen heeft het eeuwig leven. Dus ik stoom het klaar voor de volgende 45 jaar. En dat is super interessant om dit te komen bekijken.
1: Ik denk dat je heel trots mag zijn op wat ik hier zie. En weet je wat mij opvalt? Je vertelt het ook zo enthousiast aan de mensen.
0: Ja, maar ja, het is je eigen bedrijf. En dan, niks is gelogen, dus dan is het altijd makkelijk te onthouden. Dus dan gaat het
1: gewoon goed. Ervaring.
0: Ja. Ja.
1: Oké, nou, je mag iets leuks zeggen tegen de mensen die nu luisteren, want ik ga dit uitzenden.
0: Oké.
1: En tegen de mensen die luisteren, bijvoorbeeld en hier en over Peperpot.
0: Ja, nou ja, ik zeg altijd, het is abon. Van wak

0: En dan, ja, ik ben natuurlijk half Sranan, hè, dus ik zit heel veel in Suriname. Omdat ik een droom heb gehad op Peperpot. En Peperpot is zo'n mooie plek. En dat wordt steeds mooier en mooier en mooier. En het is een geweldige plek om te recreëren. Surinamers moeten meer trots zijn op hun eigen land.
1: Okay. Hè,
0: want het is, als je heel veel mensen zegt, je, kom je in Paramaribo, bent u wel eens op Peperpot geweest? Oh meneer, het is over de brug. Ja, ik zeg over de brug, dat stelt toch helemaal niks voor. Ik heb 10 uur gevlogen. Heel veel mensen moeten, Surinamers moeten hun eigen land meer gaan ontdekken.
1: Wauw, mooie
0: boodschap. En dat is geweldig. Trots zijn op je land. Want ik ben ook heel erg trots op Suriname.
1: Geweldig. En, Chris, ik ga je bedanken. Ik mag een paar mensen spontaan vragen.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay, tot later.
1: Nou, ik ga niet de hele tijd blijven, want ik moet nog naar een andere bijeenkomst. Okay. Maar dat is niet zo erg. Kun jij misschien aangeven met die persoon of die persoon?
0: Je ziet het vanzelf wel.
1: Oké. Okay. Ja. Personeel heeft een badge.
0: Ja, ja, hij heeft een badge.
1: Oké. Chris, succes.
0: Abo.
1: Oké. Ik krijg dus van Chris de ruimte om even een paar mensen te spreken. En ik zie hier een medewerker en ik mag van Chris de baas.
2: Natuurlijk.
1: Mag ik mensen een vraag stellen? Ik ben van Radio De Leon en u bent?
2: Ik ben Germo Maurits.
1: En wat is uw functie hier in dit mooie bedrijf?
2: Nou, ik was eerst de voorman van de Light Steel Frame afdeling. En we gaan nu een stapje hoger gaan. We gaan nu echt het 4 mm vervormen. Deze machine waar we nu bij staan is 63 meter lang. We kunnen daar 4 mm mee rolvormen. En deze constructies zijn bedoeld voor de grote hallenbouw, zodat we met onze constructie meer dan 30 meter kunnen overspannen zonder een kolom ertussen.
1: Het is heel technisch wat je mij vertelt.
2: Ja,
1: okay, beste luisteraars, ik kan het zien wat hij bedoelt, maar u dus niet. Maar heel kort, in Jip en Janneke, voor de mensen die het niet zien.
2: Wij maken stalen constructies in zo licht mogelijk gewicht.
1: Voor de huizen, voor de woningen, gebouwen.
2: Voor de woningen, voor de stallenbouw, de hallenbouw.
1: Oké, leuk.
2: Ja.
1: Chris is ook actief in Suriname. Ben jij al geweest?
2: Nee, ik ben daar nog niet geweest, maar hij doet mij goed op de hoogte houden van de vorderingen.
1: Oké. Ik loop verder en ga kijken of ik nog wat mensen kan vragen over hun ervaring hier.
2: Nou.
1: Dankjewel. Nog even de naam?
2: Germo Maurits.
1: Geweldig, dankjewel. Ik loop dus even verder. Ik ga kijken. Het is een prachtige fabriek, dames en heren. Bradassa, hier in Purmerend. En ik loop een van de dames tegemoet van Christenbedrijf. En ik ga meteen even vragen. Ik heb opdracht van Chris, hoor, om even wat vragen te stellen. Dus dan wil ik u een vraag stellen. Nee, een dame. Want ik heb net al twee heren gehad. En u bent niet geen medewerker.
3: Ik ben geen medewerker.
1: Hoezo dan? Maar u loopt wel met een badge.
4: Ja, ze helpt mij.
1: Ze helpt u? Oké.
4: Ja.
1: Okay. En wie bent u?
4: Ik ben Tom van Klaveren. Zit op de boekhouding.
1: Boekhouding? Aha.
4: Ja.
1: Gaat het goed met de...
4: Ja, dat gaat altijd goed.
1: Oké.
4: Dat moet je altijd in de gaten houden, maar we gaan er goed mee om. Laten we het zo zeggen.
1: Mooi, ik ben van Radio De Leon.
4: Ja.
1: Ik maak dus een reportage voor Chris. Hij is al een keer bij mij in de uitzending geweest.
4: Ja.
1: Dus nu ben ik hier voor de open dag en om een leuke reportage te maken. Bent u al naar Suriname geweest?
4: Nee, ik heb het nog niet gezien.
1: Nog niet?
4: Nee.
1: Maar de bedoeling is wel dat u gaat? Want Chris is ook actief in Suriname.
4: Ja, zeker. Met de peperpotplantage,
1: ja.
4: Met Tui. Ja,
1: Oké.
4: Ik weet wel heel veel van het bedrijf. Maar ik moet hier mijn dingen doen. Dus hij heeft liever dat ik hier ben dan dat ik allemaal plezierreisjes ga maken.
1: Okay.
4: Maar wie weet privé nog een keer.
1: Oké, mooi. En u doet de boekhouding voor Chris.
4: Ja, dat klopt. Ja.
1: Mooi man. Nou, fijn om te horen.
4: Ja.
1: En die dame, u bent...
5: Ik ben zijn vrouw.
1: Ah, mooi. En u komt hem ondersteunen. En Chris.
5: Ja, klopt. Ja, inderdaad.
1: En wat vindt u van dit prachtige bedrijf?
5: Ja, heel mooi. Vooral wat ze gedaan hebben voor vandaag is echt heel bijzonder.
1: Ja.
5: Ja, echt een hele onderneming geweest. Maar het is zeker goed gelukt. Het ziet er heel mooi uit. Ja,
1: ja. Ja. Ook nog niet naar Suriname geweest?
5: Nee.
1: Het leek alsof ik start te promoten voor Suriname hier. Maar goed, geef niet.
5: Komt wel een keer.
1: Het is fijn om te weten dat Nederland enigszins wel betrokken is bij Suriname.
5: Ja.
1: Als het gaat om positieve uplifting voor Suriname. En dat doet Chris ook.
5: Ja, zeker. Ja.
1: Geweldig. Nou, dankjewel voor die korte bijdrage. De mensen zijn allemaal naar voren gelopen. Maar
6: Er komen weer nieuwe mensen.
1: Hé, dankjewel hè. Oké. Ik loop even verder, want ik wil toch even een paar dames spreken.
7: Hallo.
1: Dag, u bent bezoeker.
5: Ja.
3: Ik ben Iwan Lewin van de Radio de Leon en ik maak een reportage voor Chris, dat is de grote baas.
5: Ja.
3: En we zijn toch enigszins benieuwd te weten wat u er allemaal van vindt.
5: Ik vind het prachtig hier.
3: Wat is u het meest opgevallen?
5: De saamhorigheid van mensen. Ja.
3: Ja.
5: Echt heel mooi om te zien.
3: En de producten?
5: Ja. Indrukwekkend. Wat ze allemaal maken.
3: Ja.
5: Heel veel verschillende dingen waar ik helemaal geen weet van. Ik heb er ook geen verstand van.
3: Dus, maar bent u hier als ondernemer of gewoon als bezoeker?
5: Als bezoeker. Partner van, zeg maar. Ja.
3: Oké. Nou, dankjewel voor je korte bijdrage.
5: Dankjewel.
3: Ja, oké. Ik zou deze meneer nog even vragen. Hij wil dat niet? Oh, hij wil dat niet. Oké, geen probleem. Oké. Ik loop nog even verder om te kijken of ik wat... ik ga de andere kant op. Ja. Nou, ik kan u zeggen, beste mensen, misschien dat je ook op het internet kan kijken naar dit bedrijf. En waarom het zo interessant is voor Radio de Leon. Het is omdat deze man ook actief is in Suriname. En aangezien met de nieuwe ontwikkelingen in Suriname, bijvoorbeeld oil en gas, en dat er zoveel planning op de planning staat voor sociale woningbouw, en voor de bedrijven lijkt het me heel interessant om eens een keertje te kijken op de website van Finish Profiles. En misschien moet ik de websitenaam even doorgeven. Even kijken of ik hem hier heb. Ja, inderdaad, www.finish-profiles.nl. Daar kunt u heel veel informatie krijgen over het bedrijf. En ik loop even verder. En ik zie twee heren praten. En ik ga ze brutaal vragen of ik even ertussen mag komen. Ik kom even brutaal erdoor, als het mag. Ik maak een reportage voor Chris. Ik ben van Radio de Leon.
7: Ja, maar dat darf keiner hören.
3: Ik spreek wel Nederlands, toch?
8: Ik wel. Ja.
3: Jawel.
8: Alleen, deze meneer spreekt Duits en Engels.
3: Duits en Engels. I am from Radio de Leon. And Chris, the big boss, he was in my program. And I promised him that I would come back for this day to make a nice reportage.
8: Yeah.
3: Reportage in the English. Reportage for his company.
8: Oké.
3: En u bent gast of werkt u ook hier?
8: Ik ben nu nog gast, alleen binnenkort ga ik hier werken.
3: Oké. Ja. En wat is uw eerste indruk als u dit zo ziet? Don't leave.
7: Zijn we zitten al daar? Daar zitten?
8: Ja, dat kan. We willen nog iets vragen dan Ian. Er mag aan een interview voor Chris. Zo is
7: waarschijnlijk. Maar voor dich, ne?
8: Ook voor Sie, wenn Sie wollen.
3: Even voor de luisteraars, u hoorde even een Duitse taal ertussen. Ja, toch? Want die sprak net met een Duitse meneer.
8: Ja, klopt.
3: Oké, maar u nogmaals uw eerste indruk.
8: Nou, mijn indruk hier is fantastisch. Ziet er allemaal mooi uit. Ik ken ook de oude vesting op de Van Eijsendijkstraat. En als je ziet wat hier op de component neergezet is, dat is fantastisch mooi. Het staat helemaal vol. Chris zit nog vol met nieuwe ideeën van nieuwe machines aan te schaffen. Om er een nieuwe profielen eraan zitten te komen. Vraag me alleen af waar die ze kwijt gaat worden. Want je ziet zelf hier ook, hè, het zit goed vol. Maar vol vertrouwen in dat daar een goede oplossing voor gevonden gaat worden.
3: Mooi. Hij heeft het ook over Suriname.
8: Ja.
3: U bent al geweest naar Suriname?
8: Ik ben er niet geweest. Ik heb een open uitnodiging gelegen om met hem mee te gaan. Ja, ja.
3: Geweldig.
8: Ja, dus ik hoop dat ik heel snel met hem mee mag.
3: Te
8: gaan bekijken hoe het daar is.
3: Geweldig. Oké, dankjewel.
8: Graag gedaan.
3: En uw naam nog even?
8: Dave Westenberg.
3: Echt de Duitse naam Westenberg of Westenborg?
8: Borg, denk ik.
3: Borg is Duits. Oké. Nou, dankjewel voor je bijdrage.
8: Graag gedaan.
3: Oké. Nou Chris, we komen elkaar weer even tegen. Ik heb al een paar leuke reacties van mensen gehad. Iedereen enthousiast?
9: Iedereen enthousiast.
3: Zo, hé. Oké, geweldig.
9: Je hebt een mooi pak aan.
3: Oh, helemaal Afrikaans.
9: Ja, geweldig.
3: Ik ga ook even een bakje koffie pakken. Ja. Ik ga nadat ik 2 of 3 mensen heb gevraagd, ga ik weer terug naar de volgende bijeenkomst.
9: Gaboe.
3: Ja, gaboe. Oké. U verzorgt hier de bezoekers met koffie, met wat nog allemaal?
10: Koffie, thee, chocomel hebben we, chai latte, van alles en nog wat.
3: En u bent?
10: Ik ben Martin van de koffie.
3: Van de koffie?
10: Van de koffie.
3: Maar werkt u ook elke dag?
10: Ik werk niet hier.
3: Aha.
10: Ik ben vandaag en gisteren ingehuurd.
3: Oké, en wat is uw indruk van dit prachtige bedrijf?
10: Het is een heel mooi groot bedrijf en mensen zijn heel enthousiast. Die zijn echt trots op hun bedrijf.
3: Ja, hè?
10: Zeker weten.
3: Nou, Chris helemaal, hè?
10: Chris helemaal,
3: Hij heeft net een presentatie gegeven.
10: Ja.
3: En Hij is een echte ambassadeur van zijn eigen bedrijf.
10: Zeg jij ho met de melk?
3: Ja, hij moet lekker.

0: duidelijk hebben. Goed zo, ja. Goed
1: zo, prima. En zo heb ik hier staan voor je.
0: Dank je wel. Hey, bedankt voor je korte reactie.
1: Graag gedaan. Okay. Succes vandaag.
0: Dank je. Ik kom hier bij Chris twee Bradas tegen, klopt het?
2: Dat klopt zeker.
0: Sanama?
2: Ja, Sanama.
0: Oké. Okay.
3: Zeker.
0: Zoon van deze Sanama?
3: Yes. Zeker.
0: Lijkt wel je broer. Maar even verder.
2: Thanks. Lobby.
0: Hey, maar jullie zijn ondernemer, bezoeker. Even voor de luisteraar, want ik maak dribbel.
2: Ja, dat
0: de
2: luisteraars. We zijn ondernemer, bezoeker, inmiddels ook goede vriend van Chris.
0: Oké.
2: Okay. Ja, en we bewonderen heel erg wat Chris allemaal voor elkaar heeft gebokst en doet. En vooral ook in Suriname.
0: Ja, hè?
2: Want dat is prachtig om te zien wat hij daar doet met de werkgelegenheid. En op de manier hoe hij dat onderneemt met zijn team.
0: Hij lijkt een soort ambassadeur voor Suriname.
2: Ja, ja, het is mooi om te zien. En helemaal als niet-Surinamer dat hij dat zo doet. Dat is, ja, is gewoon heel mooi om te zien.
0: Mooi. Inspireert hij jou om iets te doen?
2: En ja, wat? Zeker.
0: En wat bijvoorbeeld?
2: Ja, het is een beetje lastig. Wij zijn natuurlijk hier geboren.
0: Ja.
2: Alleen...
0: Maar nu is de trend dat heel veel, dat doet de ambassadeur en de voorzitter van de DNA, meneer Adin. Ze nodigen ons uit om te gaan investeren.
2: Klopt. En dat willen we eigenlijk ook heel erg graag. Alleen het probleem is het ondernemersklimaat waar we dan steeds op terechtkomen, wat zo moeilijk is.
0: Nou, ze bieden nu openingen.
2: Ja, maar... De regelgevingen, dingen voor elkaar krijgen. En dat is waar we heel erg tegenaan lopen. Want heel veel mensen in mijn familie en omgeving... die ondernemen daar van alles en nog wat. En ja, dat is gewoon wat ons als... Ja, ik moet dan even zeggen Surinaamse Nederlanders... wat ons echt best wel tegenhoudt. Dat het heel moeilijk is om echt bepaalde dingen voor elkaar te krijgen.
0: Als ja. Nederlander, dan moet het toch ons ook lukken?
2: Zeker. Alleen, je moet een lange adem hebben.
0: Ja.
2: En je doorzettingsvermogen.
0: Mm-hmm. Want hij, kijk, de voorzitter van de DNA, meneer Adin, hij zei... Kom met een plan. Maak je geen zorgen over eventueel geld, want er is geld. Klopt. Je kunt bij de bank aankloppen als je een investering wil doen. Ja, natuurlijk mag je met je eigen geld.
2: Klopt.
0: Maar die mogelijkheid is er.
2: Klopt. Ja, dus we zijn nog een beetje aan het... hoe moet je dat zeggen? We zijn nog een beetje...
0: Suriname straks... Big business, hè?
2: Oriënteren, oil and gas, wat er allemaal... maar er zijn heel veel mogelijkheden. Daar ben ik me wel van bewust.
0: Okay.
2: En ik denk dat je het ook nu moet doen.
0: Ja.
2: Want ja, ik
0: maar
2: denk...
0: Maar het is goed dat je zo meeneemt. Nou, raak hij ook geïnteresseerd. Wat is jouw mening? Wat is jouw naam trouwens?
3: Ik ben Jush, ik ben 16 jaar. Ik heb hier vorig jaar ook stage gelopen.
0: Hier?
3: Ja, hier. Een weekje. En ja, ik vond het gewoon zo mooi om te zien hoe je veel verschillende kanten op kan gaan. Of je kan ontwerpen, je kan magazijn dingen inpakken, of je kan bouwen. En ik ben ook... naar Amsterdam meegegaan aan een project. En het is mooi om te zien hoe alles zo wordt opgebouwd en zo. Dus ja, ik vind wel, er zit wel...
0: Dus je wordt ook een beetje geprikkeld.
3: Ja, klopt.
0: Geweldig.
3: Zeker. Dus ja, ik vind het echt een heel mooi bedrijf ook. En best wel inspirerend ook.
0: Oké, mooi. Ik ga dit uitzenden via Salto, de publieke omroep van Amsterdam. Daar is Chris bij me geweest, dus dat ga ik ook uitzenden daar. Kun je naar luisteren, ik ga het naar Chris sturen.
2: Leuk.
0: Jullie kennen Chris?
2: Ja, zeker.
0: En wat is uw naam weer?
2: Ricky Gopi. Ja.
0: Okay. Hey, Grand Tanje, hè?
2: Leuk, succes.
0: Oké, okay, ja, dank je.
2: Jij maakt even een foto, hoor.
0: Oh ja, oh.
2: Van deze omhoe even.
3: Yes.
0: Leuk. Oké, okay, Abo.
2: Nogmaals.
0: Je stuurt die foto naar Chris?
2: Ja, zeker.
0: Oké, okay, mooi. Ja. Ik ga kijken of ik toch nog een dame kan vinden. Want ik zie bijna het hele personeel van Chris hier. Dame, niet weglopen.
4: Nee.
0: Oh. Ik ben van de radio en ik maak een leuke reportage voor Chris.
4: Ja, ik ben van de catering, dus ik kan u
0: maar
4: niet vertellen.
0: Ik wil alleen maar vragen om jouw indruk.
4: Nee, dat durf ik niet.
0: Dat durf je niet. U wel. Wat wilt u? Ik ben van de radio en ik maak een reportage voor Chris. En ik heb tot en met nu alleen maar mannen geïnterviewd. Nee, ik heb wel een dame, maar ik wilde nog een dame interviewen.
4: Ik ben een zzp'er. Ik kom hier alleen één dag, ik werk hier niet.
0: Eén dag? Oké, okay, nou, dan moet ik toch even iemand anders zien. Wijs me een van de heren of dames aan bij wie ik eventueel kan.
4: Bij de food? Ben je al bij de food? Weet je al
0: nee,
4: bij de
0: nog
4: food
0: niet. Moet ik even omlopen zo?
4: Ja, daar zitten nog een paar dames.
0: Oké, okay, ga ik doen. Dankjewel. Ik ben van Radio De Leon en ik maak een leuke reportage voor Chris.
5: Oké. Okay.
0: Wat is jouw betrokkenheid hier? Is je naam?
5: Ik ben Wesley Veld. En ik ben werkvoorbereider bij Finish Building. Dus wij verzorgen die loodsen, de zelfbouwloodsen hier ook.
0: Zelfbouwloodsen?
5: Ja.
0: Dat doen jullie dus ook, jullie leven?

0: of jullie plaatsen ze ook, of jullie leveren?
1: We leveren de loodsen en als de klant het wil, dan plaatsen we ze ook. Maar de klant kan ze ook heel makkelijk zelf bouwen als je een beetje handig bent.
0: Is het een soort pakket?
1: Ja, een soort bouwpakket, ja.
0: Staat het ook in dit boek?
1: Ja, dat is goed, is wel.
0: Oké, nou, ik neem dit boek mee, mag wel toch?
1: Ja, tuurlijk, daar zijn ze voor.
0: Ik heb dus een boek, beste luisteraars, en daar ga ik dus kijken. De producten die hier worden geleverd.
1: Gaan we even naar Finish Building.
0: Aha.
1: Even kijken hoor.
0: We zoeken dus naar een pakket, loodspakket.
1: Nou, dit is het frame, dat is eigenlijk...
0: Dan zijn we in de buurt.
1: We zijn in de buurt, ja. Oké, hier krijg ik Finish Building.
0: Aha, ja.
1: Het is een bouwpakket, als je zo meteen verder in de loods komt, staat er ook, of verder in de hal komt, staat er ook een compleet bouwpakket klaar. De loods wordt eigenlijk in segmenten wordt het geleverd. Dit is één pakketje.
0: Er wordt dus uitleg gegeven aan de hand van een foto die ik te zien krijg, beste luisteraars. Ga door hoor.
1: Ja. Nou, dit is het team. Kijk, de loods wordt helemaal in Tekla wordt in 3D uitgewerkt. Dan wordt die hier in huis geproduceerd en geprefab. Dus we krijgen allemaal losse profielen. En aan de hand van de tekeningen van de werkvoorbereiders kunnen we die zelf hier in elkaar zetten. Oftewel prefabben voor de klanten. En dan wordt het eigenlijk als losse bouwsteentjes wordt het geleverd. Stel je hebt een loods van 6 bij 8 meter. Komt hier in ongeveer 25 tot 30 bouwsteentjes. En dan kan je hem zelf heel makkelijk in elkaar zetten.
0: En dat betekent, stel ik heb een bedrijf gezien, namelijk ik heb een grote pand, een grote erf, groot erf.
1: Ja.
0: Dan zou ik dit als het ware kunnen gebruiken.
1: Ja.
0: Als voorraad, ik zeg maar wat.
1: Als opslagplaats.
0: Opslagplaats.
1: Ja, zeker. Ja, daar is het ook uitermate voor geschikt.
0: En het is van metaal?
1: Ja, het is van metaal gemaakt.
0: Hoe zit het met warmte?
1: Nee, niks.
0: Ik bedoel, als je spullen erin zet, gaat de warmte doorheen?
1: Het ligt eraan waar je de loods mee bekleedt. Vaak kiezen de klanten voor geïsoleerde wand- en gevelbeplating. Dan blijft de warmte wel redelijk buiten. Maar ja, in Suriname kan het natuurlijk vrij warm worden.
0: Ja.
1: Dus... Ja, we houden het even goed in de loods wel warm, maar in principe kan het geen kwaad.
0: Goed, ik ga dit meenemen.
1: Neem mee.
0: En mocht de luisteraars geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze altijd contact opnemen met jullie. Ik ga jullie naam ook even
1: Finish Building.
0: Melden. Finish Building, ja.
1: Zeker.
0: In Purmerend.
1: In Purmerend, ja. Helemaal correct.
0: Dankjewel. Mag ik je naam?
1: Wesley Veld.
0: Wesley, dankjewel. Ja, want Chris gaat luisteren. Oké. Die twee dames zijn ook medewerkers hier.
1: Ja, die kunnen wat vertellen over het boutique hotel en over de vakantiewoningen die we gemaakt
0: hebben. Oh, dat is Suriname?
1: Ja,
0: dat
1: is Suriname.
0: Nou, dan ga ik erbij staan.
1: Je komt precies op een goede plek uit.
0: Ja. Een stukje naar links. Ik kom dus nu hier. Ik ben van Radio De Leon, maar ik breek even in. Ja, ik breek... Hey, jou ken ik!
2: Zo waar.
0: Ja! En ik heb begrepen, dit is Suriname?
2: Ja, kom maar. Helemaal.
0: Wie is hier al geweest?
2: Nee, allemaal eigenlijk.
0: Maar wie gaat er naartoe?
3: Ik ga er graag.
0: Hier naartoe? Graag naartoe.
3: Ga je sturen?
0: Nou, jullie zijn nu hier niet zomaar. Jullie staan zo met veel mensen hier bij deze stand. Mag ik een kort vraagje stellen?
2: Ja, dan maar mee vragen.
0: Moet ik aan u vragen? Oké. U bent de PR. Wat is uw naam?
4: Ilona. Ja.
0: Wat vertel je de mensen allemaal hier? Ik zie hier Suriname.
4: Ja, je ziet hier een heel mooi project in Suriname. Het is Paperpot Boutique Hotel. En ik word helemaal verlegen, man.
0: Je moet je niet verlegen voelen. Doe alsof je gewoon nu start te presenteren.
4: Want dan moet ik eigenlijk presenteren wat er... Want dan moet je me vragen stellen, toch? Wat
0: ik
4: wil je weten over Paperpot Boutique Hotel?
0: Oké.
4: Ja.
0: Paperpot, waar is dat in Suriname?
4: Dat is op Meerzorg, Suriname.
0: In welk district? Kommerwijnen, volgens
4: mij. Kommerwijnen, ja, klopt.
0: Oké. En waar is het hotel van Chris? Dat Paperpot. Daar, je weet
4: het
0: nu?
4: Ja, ik wijs je nu op de maquette waar het ligt.
0: Oké. Vraag je, staan de maquette ook in dat boek van Chris?
4: Ja, klopt.
0: Oké,
4: en dat is een... Nee?
0: Ja. Nee, dat dikke boek van mij.
2: Oh, dat weet ik niet.
4: Oh, oké. Oké, ja.
0: Maar wat vertel je de mensen hierover?
4: Wat ik vertel is dat Paperpot Boutique Hotel een oud koffieplantage was. En dat is gerenoveerd. En dat er ook... Er zijn 17 kavels waarop finish profiles woningen geplaatst kunnen worden.
0: Oké. Okay.
4: Ja, dus alles met de oranje daken, dat is finished profiles.
0: Wow.
4: En alles met de grijze daken, dat is origineel gerenoveerde,
0: authentieke
4: gebouwen van Suriname.
0: Vanuit de slavernij, zeg maar.
4: Ja. Ja.
0: Oké, okay. En je brengt het heel enthousiast naar de mensen?
4: Hopelijk wel, ja.
0: Maar
4: ja.
0: Ben je al hier geweest?
4: Ja, ja.
0: Okay.
4: Ik ben ook eigenlijk een buurvrouw. Want verderop, op Kamerwijnen, heeft mijn moeder ook een woning.
0: Oké,
4: ja.
0: Oké. Okay, okay. Ja. Nou, leuk.
4: Dus ik ben vaker op visite geweest en ik ga er ook vaker naartoe. Je kan er ook lekker gebruik maken van de faciliteiten van Paperpot Boutique Hotel. Je kan er lekker eten en je kan er lekker zwemmen. En genieten van de natuur.
0: Als ik naar Suriname ga de volgende keer, ga ik zeker op bezoek. Ja. De laatste keer werd mij gevraagd, laten we gaan. Maar ik was zo druk bezig met andere dingen.
1: Zonde.
0: Maar ik ga weer naar Suriname, dus dan ook.
4: Wees welkom.
0: Dankjewel. En ik heb nog een jonge dame hier. Alleen maar, wat vind je vandaag?
5: Wat vind ik vandaag? Nou, het is een hele mooie dag. Mensen zijn enthousiast, geïnteresseerd. En ook zeker geïnteresseerd in Suriname. En dat vind ik een mooie ontwikkeling.
0: En ik zie een mooi filmpje hier dat afgedraaid wordt over Paperpot.
5: Ja, ze hebben ongeveer vorig jaar een filmpje gemaakt van de ontwikkeling. Eigenlijk met een drone kan je dus het hele terrein bekijken. Je kan ook binnen, je wordt ook naar binnen geleid. Dus je ziet hoe de koffieloods is gerenoveerd en hoe het er nu uitziet. Dus prachtig mooi. Het is echt een aanrader.
0: Geweldig. En jouw naam is?
5: Anoushka.
0: Anoushka. Anoushka, bedankt. Ik ga verder, ja? Oké. Okay. Ik ben dus nu op vertrek. Prachtige reportage gemaakt, hoop ik, voor u, beste luisteraars. Ik heb ook een boek meegenomen over plantage Paperpot Suriname. Dus als er mensen zijn die zeggen van meneer Lewin, ik zou het eens een keertje willen zien, dan kan dat, geen probleem. Ja, oké. Okay.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de

0: onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan. Buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: lekker een leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 15:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis.

0: Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 15:30. Orga, Bos Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nogebux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinkle.com.

De León. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

of 0652-696322. Botox karten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Tori Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa.

0: 13, Amsterdam, achter Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelsanamelis Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sandisayap van Oudo. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten.

0: uno there? Ya arki Radio de Leon.
1: Suriname, amor sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
3: Dit is een boodschap speciaal voor jou. Radio de Leon, meeswinger van de maand juni. Jingo McCroy met Bird of a New.

0: heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Aan een betere toekomst voor ons land.
2: Gaandeweg.
1: Hier
2: spreekt zijn excellentie de heer Ricardo Panka, ambassadeur van Suriname, op de bijeenkomst georganiseerd in het Suriname Museum. En dat gaat over Suriname.
1: Want als wij deze ideeën hebben, deze projectie hebben van hoe wij hier vanuit die diaspora en de vrienden van de diaspora. En wanneer we aan elkaar invoeren, we eindelijk gaan bestellen. Wat wij investeren in Suriname, investeren wij in de toekomstige generaties. Ontwikkeling is geen individueel proces. Ontwikkeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom is de

van Susu. Belangrijk, wanneer ik hoor dat Susu zich wil inzetten op het gebied van voor projecten, op het gebied van ondernemerschap, productie, educatie, onderwijs, gezondheidszorg, investeringen en sport en andere, dan zie ik een organisatie die begrijpt waar de kansen en de uitdagingen van Suriname liggen. Maar succesvolle ontwikkeling vraagt meer dan goede bedoeling. Het vraagt visie, het vraagt discipline, het vraagt transparantie, samenwerking. En vooral, het vraagt mensen die bereid zijn om kennis, ervaring en middelen in te zetten voor een groter doel dan zichzelf. Suriname bevindt zich op dit moment op een historisch moment. En we horen het elke dag. Het drinkt misschien niet altijd genoeg door, misschien. Maar ik blijf het zeggen, omdat als ik de documenten die wij onder ogen kregen, de presentaties van de betrokken maatschappijen ook horen, die waren laatst hier bij de carrièrebeurs aanwezig en hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om voor de studenten, om voor young professionals en andere presentaties te houden, om aan te geven wat er zal gebeuren. En ik ga dat ook zo'n beetje met u bespreken. We staan voor een nieuwe ontwikkelingsfase die de economische toekomst van ons land fundamenteel kan veranderen. Ik denk dat we dat beginnen te zien. Vandaar dus dat jullie nu al voorbereiden en dat is goed. Vanaf 2028 zal de offshore olieproductie naar verwachting op gang komen. De productie wordt geraamd op ongeveer 220.000 vaten olie per dag. En dan hebben we daarnaast ook nog die 17.000 vaten onshore. Want we praten over offshore 220.000. En van staatsolie zelfs 17.000 vaten per dag. Dan praten we, als we dat allemaal gaan optellen, over een productievolume die ongekend is in de geschiedenis van Suriname. En ik zei gisteren toen we een gesprek hadden, ik ga naar Suriname terug. Ik kan niet hier blijven. En ik adviseer je ook om hier niet te blijven. De totale offshore productie wordt gestart op 750 miljoen vaten. En dat is over een periode van 20 tot 25 jaar. Ja, kijk zo naar. Onze trots, staatsolie, die gaat ook 20% belang in het project inkopen. Dus dat betekent dat naast belastingen en royalties er een groot aanzienlijk deel van de winst via staatsolie rechtstreeks terugvoert naar de Surinaamse staatskas. Maar laten we hier wel goed meenemen vandaag dat de toekomst van Suriname wordt niet alleen bepaald door olie en goud. De toekomst van Suriname wordt bepaald door wat wij met die olie opbrengsten gaan doen. En olie alleen ontwikkelt Suriname. Mensen ontwikkelen. Menselijk kapitaal is van groot belang. Kennis ontwikkelt. Ondernemers, innovatie, goed bestuur. Dat zijn zaken die onderdeel zijn van het ontwikkelen van het land. En de werkelijke uitdaging is daarom niet hoeveel olie of goud wij uit de bodem halen. De werkelijke uitdaging is hoe wij deze middelen omzetten in tastbare en zichtbare ontwikkelingen voor onze bevolking. Bouw van scholen. Onze gezondheid, investeren in onze gezondheidszorg. Het realiseren van betaalbare woningbouw. Toerisme. Investeren in moderne infrastructuur. Versterken van onze agrarische sector, industrie en het midden- en kleinbedrijf. Hoe creëren wij duurzame economische kansen voor onze jongeren? Dat zijn de vragen die ons de komende 30 jaar bezig zullen houden. En ik ben er nog over 30 jaar. En
zeker velen met mij ook. En dan zullen we misschien terugkijken naar vandaag en eventueel goedkeuren, knikken, want dan zijn we al de verschillende praten zoals niet. Maar we kunnen wel knikken of knikken over, of meewaren ons hoofdschil. En juist daarom is de rol van de Surinaamse gemeenschap hier, van ons schatbaar. De olie- en gassector zullen niet alleen directe inkomsten genereren. Ze zal een enorm spin-off effect hebben op de rest van de economie. Naar verwachting 6.000 tot 7.000 banen, waarvan 2.000 direct. En dat betekent dat we behoefte hebben aan kaders, ingenieurs, ICT-specialisten, financiële deskundigen, banken, ondernemers, juristen, zorgprofessionals, onderwijsdeskundigen, projectmanagers, technici, kortom, die behoefte is aanwezig. En we hebben die expertise en ervaring hier in huis. En precies daar ligt de kracht. En je zult mij misschien betrappen dat ik niet zoveel praat over diaspora. Ik praat over personen van Surinamse afkomst. En precies daar ligt de kracht van de PSA. De PSA-gemeenschap beschikt over een enorme hoeveelheid kennis, ervaring, netwerken en ondernemerschap die in Nederland en elders in de wereld zijn opgebouwd. De rol van de PSA mag daarom niet beperkt blijven tot het sturen van geld of het ondersteunen in incidentiële projecten. We hebben samengewerkt aan de De PSA moet een strategische partner worden in de ontwikkeling van Suriname. Als investeerder, als kennispartner, als mentor, als innovator, als ondernemer, als medeoplegger. Ook als brug tussen Nederland en Suriname en de internationale gemeenschap. Dat is de toekomst die we voor ogen hebben. En een toekomst waarin de kennis en expertise van PSA wordt verbonden aan de ontwikkelingsprioriteiten van Suriname. Een toekomst waarin betrokkenheid niet incidentieel is, maar structureel. Een toekomst waarin organisaties als SUSU een platform vormen waar ideeën worden omgezet in concrete resultaten. En ook de ambassade zit hierin een belangrijke verantwoordelijkheid voor zichzelf. Onze relatie met de PSA-gemeenschap is geen formaliteit. Het is een strategisch onderdeel van onze inzet voor Suriname. De ambassade wil verbinden tussen mensen en kansen, investeerders en projecten, kennis en behoeften. Verbinden tussen Suriname en zijn gemeenschap in het buitenland. Wij zijn een ambassade die faciliteert, ondersteunt en samenwerkt. We zijn geen poortwachter, we zijn een bruggenbouwer. Daarom nodig ik u ook uit. En ik zie een aantal mensen met wie ik reeds op de ambassade en buiten de ambassade in gesprek ben gegaan. Dat ik u actief uitnodig om actief de ambassade te betrekken bij uw initiatieven. Laten we samen kijken waar wij de grootste impact kunnen realiseren voor Suriname. Ik heb het ook in het eerste gesprek gezegd dat wij niet voor nappers daar zijn in Den Haag. We hebben een verantwoordelijkheid, we hebben een rol te vervullen. En we zien graag dat u die voornemens bent om een aantal dingen te doen, ook gebruik maakt van de mogelijkheden die de ambassade biedt. En natuurlijk kom ik niet aan de Isaac Insananda contact. Ik kom niet aan uw contacten, toch? Maar dat is aan mijn bodem, dan kan ik morgen. Nee, ik wil graag dat we reeds bij het begin met u van gedachten gaan wisselen over hoe een aantal dingen
voorbereid en doorgeleid kunnen worden. Wanneer wij vanuit de ambassade, langs diplomatieke weg, uw ideeën, uw voorstellen doorgeleiden, dan komt het wel aan. Natuurlijk ook ben ik verheugd dat sport ook onderdeel uitmaakt van de visie van Susu. Want sport is meer dan competitie, creëert discipline, bevordert gezondheid en biedt jongeren perspectief. Investeren in sport betekent investeren in menselijk kapitaal. Menselijk kapitaal zal uiteindelijk de belangrijkste rijkdom van Suriname zijn. Geen enkele ontwikkeling, zo groot als u dat ziet, loopt zonder uitdaging. Er zullen obstakels zijn. Er zullen momenten zijn waarop processen langer duren dan gewenst. En ik heb iets hiermee gemaakt, jullie zijn hier snel. En jullie willen dat wij ook snel zijn in Suriname. Maar het is een proces. En daarop stuiten jullie vaak en dan is er teleurstelling van ik kom terug, nou het wordt maar niks. Ja, ik zeg altijd van hier letten jullie op de tijd in Suriname, hebben we de tijd. En dat kan verschillen met hoe u bent opgegroeid, u bent getraind, u bent opgeleid hier in de Nederlandse maatschappij. Het kan, wij zijn Suriname. En we hebben een aantal uitdagingen waar wij zeker aan werken en moeten gaan werken. En er zullen ook verschillen van inzichten zijn. Ideeënbotsingen die mogen er zijn. Maar we leren altijd een les uit onze geschiedenis. En dat is, ondanks dit alles, wanneer Suriname samenwerken, zijn wij tot grote dingen in staat. Ik wil daarom ook een oproep doen aan iedere PSA aanwezig hier. En natuurlijk ook de vrienden van de PSA. Om niet aan de kantlijn te blijven staan. Wacht niet tot anderen het werk doen. Wacht niet op het perfecte moment. Want dit is het moment. De komende 30 jaar zullen bepalend zijn voor de richting van Suriname. De beslissingen die wij vandaag nemen zullen bepalend zijn hoe onze kinderen en kleinkinderen zullen leven. Ik roep u daarom nogmaals op om uw kennis beschikbaar te stellen, uw netwerk en ondernemerschap beschikbaar te stellen. Uw ervaring en waar mogelijk, en ik denk dus dat als ik kijk naar de tweede kolom, dat het ook heeft te maken met investeren. Veelal zien wij, en dat is mijn eigen waarneming, dat wij willen blijven investeren in kleine dingen, die natuurlijk ook van niks zijn. Maar we moeten ook groot denken. We moeten groot gaan denken, omdat, net wat ik al gezegd heb, de komende ontwikkelingen in Suriname zijn van groot belang. Niet alleen voor Suriname, maar voor alle Surinamers wereldwijd. En niet alleen de PSA. Wat langskomt bij de ambassade om te investeren, is niet alleen de PSA. De Nederlander zelf gaat naar Suriname en investeert. Wij kijken meestal, soms, laat ik dat zeggen, naar de politieke situatie. Ja, de regering moet naar huis, de regering deugt niet. Maar anderen zien kansen. En natuurlijk gaan we niks kunnen doen zonder de regering. We hebben de regering nodig om verder een aantal dingen te doen in het land. En ik wil diplomatisch blijven om te zeggen van, vandaar dat ik heb gezegd dat er uitdagingen zullen zijn. Ja? En we zullen die moeten fixen. Laat ons ervoor zorgen dat wanneer de geschiedenis van onze periode wordt geschreven,
Men zal zeggen dat de PSA-gemeenschap niet heeft toegekeken, maar heeft meegedaan. Dat zij niet heeft verwacht, maar heeft gehandeld. Dat zij niet aan de kant stond, maar mede heeft gebouwd aan een nieuw Suriname. Aan het bestuur en leden van SUSU en de organisaties hier wil ik in eerste instantie mijn oprechte felicitaties overbrengen met deze lancering en proclamatie. Uw initiatief sluit naadloos aan bij de richting die Suriname nodig heeft. Verbinden, investeren, ontwikkelen en vooruitkijken. Ik wens u veel wijsheid, doorzettingsvermogen en succes toe bij de uitvoering van uw plan. En ik spreek vandaag de verwachting en de hoop uit dat wij elkaar in 2027 bij de officiële lancering en verdere uitrol van uw projecten in Suriname opnieuw zullen ontmoeten om samen de eerste resultaten te vieren.

0: the PSR met de kennis en de kracht. Suriname biedt de kansen. Laten we die samenbrengen. Want het enige geld, Sisu, die Allah. Sisu, Nafi. Samen bouwen wij niet alleen aan projecten, samen bouwen wij aan de toekomst van Republiek Suriname.
1: Aldus zijn excellentie ambassadeur Ricardo Panka op de launching bijeenkomst van Suso. En nu komt, als ik het goed heb, de voorzitter aan het woord, de heer Brilster.
2: En realiseert u waar u eigenlijk bent? We zijn allemaal hier gekomen, we zijn komen zitten. En het heeft wat voeten in aarde gekost om de juiste plaats te zoeken om zo een proclamatie te beginnen. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor een van onze trots. En ik wil dit even zeggen, en misschien weet u dat al. Maar dit wat u hier ziet, is één van onze enige eigen gebouw, museum, gekocht, hard gewerkt door onszelf. Ik wil dat u even dat beseft. Dit is het enige gebouw die een organisatie, een Surinaamse organisatie, bezit. En natuurlijk hopen we dat er meer organisaties en meer Surinaamse instituten meer vermogen zullen opbouwen en dat gaan we proberen te stimuleren. Wat er vaak gebeurt is dat we ook met elkaar zitten. Wat we weinig doen is dat we naar elkaar kijken en naar het kapitaal die hier zit, ook daarvan gebruik maken. Ik ga een poging wagen door een paar mensen bij naam of bij een instituut welkom te heten. Natuurlijk met de fout dat ik iemand niet heb genoemd en die wordt dan boos op mij. In Suriname zeggen tekni na lobby. In de diplomatie zouden we zeggen all protocol of service. Maar ik zie bijvoorbeeld bruisend leven hier. Ik zie dat ding van ons hier. Ik zie meneer Fernandez Mendes hier zo. Ik zie meneer Lewin hier zo. Ik zie een van de. Ik heb een grap gemaakt in de F. De beste fotograaf van half. Van het zuidelijke, van het noordelijk halfrond zie ik hier zo. Waar staat hij? Ik zie eentje daar en eentje buiten. Ik zie meneer Kimrach hier zo. Ik zie nog een paar. Mag ik de heer Ludwig Landbrug uitnodigen?
1: De heer Ludwig Landvreugd komt nu aan het woord op deze bijzondere bijeenkomst van Suso.
3: Kijk, goed verstaan, denk ik wel. We staan wel goed, hoor. Helemaal goed. Zijn excellentie, dames en heren, maar vooral vrienden. Ik zie zoveel gezichten die ik de afgelopen 2 jaar heb gezien. Mijn vader zei vroeger altijd, leren. Wat hij nooit heeft gezegd is, ga ondernemen en leren. Ik zeg tegen mijn kinderen, ga je eigen gang. Hij heeft geleerd en de jongste komt eraan. Maar ga ook ondernemen in Suriname. Op het moment dat wij het allemaal ook tegen onze kinderen zeggen, ga ook ondernemen in Suriname, mensen ik wil hebben. En ik ben die zoektocht tot het punt waar we nu zijn, zo'n 6 jaar geleden is dat begonnen. Ik ga afsluiten dat. Dit hele heugelijke moment gaan we dus de realisatie en de opening, middels de beweging van Start-up Suriname, gaan we nu realiseren. Dus ik wil vragen.
2: Dank u wel.
3: Ja, alsjeblieft.
2: Om nog verder aan te geven wie allemaal hier zitten, ik heb natuurlijk even mensen te vragen. Ik zie Himat hier zo. Ook iemand die gewoon hier rustig zit en niemand weet wie hij is. Robert, jij zit naast iemand van het Milan Festival.

0: een van de grootste festivals na Kwaku. Die zit ook hier bij ons. Maar ik zie ook Chitra, zeg ik het goed? Chitra, sta even op dat men ziet wie je bent. En Chitra is degene die elk jaar, als ik me niet vergis, 3 keer per jaar, tripjes organiseert naar Gambia. Zeg ik het goed?
1: Nou, we hebben nu in februari eerst een keer Gambia gedaan. En wij gaan altijd naar Zwitserland.
0: Ach, oké, dat is geen niets meer. Maar in ieder geval, zulke mensen zitten tussen ons. En de bedoeling is dat we elkaar gaan leren kennen en elkaar ontmoeten om deze gesprekken met elkaar te voeren. Dan kom ik bij de volgende dia. En ik heb afgesproken.
2: Er wordt nu een kleine documentaire via beeld vertoond over Suriname. Ik zal kijken of ik het.
3: Proost in deze absolute. Yes. Ja, maar proost. Yes. Er zit ook iemand achter jullie hoor. Proost. Yes. Hey, proost, Prada. Hey, champagne. Hey, champagne. Je weet wat er aan.
0: Dit kunt u zodra u naar de website gaat, overal zijn de QR-code, kunt scannen, kunt u op de website, is vandaag online. Kunt u alles zien wat we hier besproken hebben en wat we hier gaan.
4: Ik heb meegenomen, 3 dozen. Dit is de nieuwste. De tafel komt uit Suriname en het bier wordt op dit moment nog in Nederland zeg maar gebruikt. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat wij in Suriname de brouwerij starten.
3: Oké, ik sta dus hier naast een bijzondere man. En wat is uw naam?
4: Mijn naam is Robert Missijan.
3: Missijan, bekende naam.
4: Ja.
3: En u bent hier namens een nieuw project of een nieuw bedrijf, Kasaba?
4: Ik ben uitgenodigd door de organisatie SUSU om aanwezig te zijn. En ik dacht erbij om hun te verrassen met de doos Kasaba bier. Omdat het een bijzonder moment is.
3: Oké. Dit is een programma voor Radio De Leon, dus zo gaan u ook horen hierover. En waar kunnen mensen meer informatie krijgen?
4: Men kan informatie via onze website. Dat is www.kasababrouwerij.com.
3: Mooi, dankjewel. Dan loop even naar de ambassadeur voor een korte reactie. Hij staat inmiddels buiten. En ik loop even naar hem toe om een korte reactie te vragen. Maar hij is in gesprek met de heer Fernandez Mendes.
5: Je bent ook weer.
6: Meneer Fernandez, meneer Panka. Ja, hier. Heel mooi aan de, met de molen daarachter. Dat is toch wel gelijk goed. En met de marron werkstukken.
7: Dat zijn van Pina's, hè?
6: Ja, van Pina's, ja. Prachtig. Als je zeg maar even hier staat, heb ik gelijk een mooie foto, toch? Ja. Foto, ja, is een momentfoto, maar blijft eeuwig.
3: Er wordt dus een foto gemaakt met de heer, met zijn excellentie, meneer Panka. En de heer Fernandez Mendes. En ik weet niet of. Ik vraag de heer Panka om een hele korte reactie. Meneer Panka, u bent zeer tevreden vandaag over deze bijeenkomst.
8: Nou, ik denk dat het initiatief, het idee, aansluiting vindt bij wat wij als Surinamers allemaal graag willen voor Suriname. En als er individuen, personen of dan wel groepen opstaan en zeggen van wij willen het initiatief daartoe nemen, dan is het alleen maar te verwelkomen, ja.
3: Het valt me op dat er heel veel geïnteresseerden zijn, de zaal is vol.
8: Ja, het is, er is belangstelling.
3: U heeft ook een paar mooie uitnodigingen gedaan van we hebben jullie nodig en want we willen vooruit. En ik gaf ook aan, de tijd is ook een beetje speelt parten, maar we gaan toch proberen om het beste van te maken.
8: Ja, dus ik heb gezegd,

0: de tijd is nu. Want hoe langer we wachten, hoe meer het voor de Surinamers, zeker hier zo, een beetje te langer begint te duren. Maar belangrijk is ook, want dat neem ik ook mee in mijn speeches, is om aan te geven dat Suriname ook zelf op zich moet voorbereiden op de komst van de Surinamers buiten Suriname. Want die komen al, die zijn er al in Suriname. Anderen maken zich nu klaar. En hoe meer wij bezig zullen zijn in de komende periode, hoe groter die groep zal gaan worden. En tot nog toe kan ik u wel zeggen dat ik nog nooit zo'n grote beweging en belangstelling heb gezien richting Suriname.
1: Huh? Nou, dat is toch positief?
2: Uiteraard. De
0: Suriname agenda wordt leven.
1: Mooi maar. Ik hou het hierbij. Ja. Ik heb wel gemerkt dat de kern ook wordt gelegd op de jongeren.
0: Ja.
1: Dat de uitnodiging
0: absoluut.
1: Is van kom
0: absoluut.
1: Met jongeren.
0: Absoluut.
1: Zodat wij kunnen overdragen.
0: Ja, helemaal. Ik maakte kennis met een hele jonge kereltje hier zo. En ik vroeg hem toen van, ben jij van de organisatie? Weet je? Maar dat is in feite de essentie van het verhaal. Wat wij vandaag doen, doen wij voor onze kinderen en onze kindskinderen.
1: Geweldig. Ik ga geen tijd meer van u in beslag nemen.
0: We spreken elkaar ook. Bedankt.
1: Ja, ik ga even verder. Ik ga kijken of ik nog een paar mensen even kort kan interviewen. Ik zoek naar de heer Brilster, maar hij is er niet. In de buurt. En ik ga even naar die meneer van Milan. Even kijken. Hij is in gesprek met een... Heb ik begrepen... Mag ik storen? Goeiedag, Ivan Levin. Heb ik begrepen dat u de man bent van Milan Den Haag?
3: Onder andere. Ja, ik ben zelfs twee koppen sterk.
1: Ik ben Ivan Levin van Radio De Leon. En ik maak een reportage over deze bijeenkomst. Nou, ik vind het fijn te horen dat ik u mag ontmoeten als een van de organisatoren van Milan.
3: Ja. Dank u wel, Ivan.
1: Ja. Wat is uw naam?
3: Mijn naam is Hemant Lachman.
1: Hemant Lachman, oké. Okay.
3: Ja.
1: Familie van Jagannath Lachman?
3: No. Ik ben van de arme tak.
1: Nou. Maar u bent ook hier. Wat is uw impressie? Wat vindt u van deze bijeenkomst en dit initiatief?
3: Ja, dat initiatief vind ik hartstikke goed. Om dus dan netwerkenorganisaties te hebben. Waarbij je dus dan groepen mensen en vooral waar dus een nadruk op gelegd wordt om jongeren erbij te betrekken. Geeft mij een goed gevoel. Dat je dus dan ook de jongeren. Wij hebben ons tijd min of meer al gehad. Maar we hebben nog wel een bepaalde power die we zouden moeten uitstralen naar de jongeren toe. En ik vind het heel goed dat ook de jongeren erbij verzocht of gevraagd worden. Of er wordt een beroep gedaan zelf om daarbij te halen. Dus ik vind het geweldig, een netwerkbijeenkomst met elkaar. En laten we kijken, we hebben genoeg kenniskunde in huis. Ja, als burgers zijn die we zouden kunnen uitzetten om die uitstraling te hebben richting Suriname.
1: Mooi. Wat mij betreft mag u ook nu via de radio een uitnodiging geven aan de mensen die luisteren om naar het Milan Festival te komen in Den Haag. Wanneer vindt het dit jaar plaats?
3: Absoluut. Ja, ik zou het bijzonder op prijs dat we natuurlijk op zo'n manier ook Milan mogen promoten. Milan is een ding van u en mij. Dus ook van alle luisteraars. En u bent allemaal Surinamer, maar u bent allemaal van harte.
1: Ik ben al een keer geweest hoor.
3: Ja, ik heb u gezien. Ik zie u vaker, meneer Lewin. Dus ik nodig iedereen uit op 21, 22, 23 augustus om aanwezig te zijn in het Zuiderpark Den Haag. Het is wat een geweldig mooi festival. Dat is de 43e editie. En vooral hebben we heel veel aandacht besteed om Suriname gevoel te creëren onder de bomen met de Surinamers en à la Condre Dorpo.
1: Oh.
3: Waarbij wij dus 6 verschillende culturen hebben nagebootst met eigen kleding, muziek, dans en culinaire dingetjes. Dus voor iedereen is er wel wat te doen.
1: Oké. Ja. Nou, ik denk dat als wij een uitnodiging krijgen, Radio De Leon, dat we er zeker zullen zijn om een mooie reportage te maken.
3: Ja, zeer zeker.
1: Meneer Lachman, grand tangi. Shukriya.
3: Tamu. We zijn er hier.
1: Ik ga nog even kijken of ik meneer Brilster ergens zie. Ja, ik zie hem. Dus ik ga even naar hem toe. En hem vragen. Hij staat nu te praten met Juanito Slijngaard. Maar we wachten nog even op een reactie van de heer Brilster.

0: Mogen de luisteraars weten waar jullie het over hebben?
1: Oh, maar natuurlijk, maar natuurlijk.
0: En wie bent u?
1: Ik ben gewoon niet op Slijngaard.
0: En wat hebt u gezegd tegen meneer Brusten?
1: Ik heb meneer voorgesteld dat ik in mijn bestuur ook een zanger heb. Maar mijn zanger is niet uitgenodigd wanneer die 1000 leden komen.
0: Maar, dat is, maar je hebt nu de kans.
1: Daarom probeer ik hem voor te stellen.
0: En wie is die zanger?
1: Is Romario Panka.
0: Oh,
1: hij is hier, vlak hierachter.
0: Serieus, ja.
1: Dat is...
0: Oh, maar die zanger ken ik.
1: Dat
0: hij
1: is
0: zit toch ook met Black Harmony?
1: Dat bedoel ik. Aha. Dat bedoel ik.
0: Meneer Panka, uw naam wordt genoemd.
2: Oké.
0: Okay. Wie bent u van Excellentie in de Excellentie?
2: Dit is mijn compagnon van Stichting Global Group, Suriname Global Group. We zijn een nieuwe stichting, we zijn gisteren officieel gestart. En alles wat vandaag is besproken, willen wij als nieuwe generatie, zeg maar, het verfrissende erbij brengen. Want ik bedoel, van als je hier zit en je kent me niet, ben je waarschijnlijk oud.
1: Ja.
2: Maar ik ben een drager van Surinaams muziek. En ook van Surinaams erfgoed. En daarom heb ik ervoor gekozen met z'n allen. Wanneer we komen bij dit soort bijeenkomsten. Maar kent men ons nog niet, maar wij laten ons kennen.
0: Je kent je wel hoor.
2: Precies.
0: Ik ken jou.
2: Dat bedoel ik. En overal moeten we in groeien.
0: Ja. Ja. Mooi man. Ik denk dat het leuk, is, leuk zal zijn om eens een keer op de radio te komen.
3: Dat betekent de volgende keer dat je in de zaal bent.
0: De stem van de heer Brugster.
2: Oké.
3: Want dat probeer ik te doen. Ik probeer mensen hun naam te noemen zodra iedereen die hier zit weet wie je bent. Want we doen alles versnipperd.
2: Klopt. Ja.
3: Dus jij bent heel goed bezig, je zet heel veel energie. En als je naar Rotterdam gaat, zijn ze daar weer bezig. En de bedoeling is dat we nu bij elkaar komen.
2: Ja.
3: En dat proberen we volgend jaar iedereen bij elkaar te brengen. Grote namen, grote voetballers, grote artiesten. Dat jullie generaties zien van, hé, we kunnen ook trots zijn. Want ja, we ons voorbeelden, we hebben te weinig voorbeelden. Maar jullie zijn nu al een voorbeeld. Laten we in contact blijven.
2: Zeker.
3: Heel graag.
2: Zeker.
3: Heel graag.
0: Geweldig, geweldig. Ik ga gelijk door naar meneer Brusten. U mag trots zijn op deze bijeenkomst.
3: Ja. Gematig. Dit is, ja, omdat dit de eerste stap is. Het is een beweging die moet groeien. En een beweging begint altijd met één steen in de vijver. Het krijgt rimpels. Nogmaals, we zijn dus met 1-2 personen begonnen. We zijn nu 100. We hebben mensen nu vandaag zelf teleur moeten stellen die nog aanwezig willen zijn. En u merkt het, iedereen komt. We hebben Milan al die gekoppeld is, SLM die gekoppeld is. Andere grote bedrijven kunnen we nog niet noemen. Maar we zijn in gesprek met ze, dus het wordt een gigantisch groot project.
0: Even nog voor de luisteraars die hier niet zijn, maar nu luisteren naar meneer John Brusten. Susu, even kort uitgelegd.
3: Susu staat op Suriname. Susu wil 1000 invloedrijke Surinamers bij elkaar brengen. We praten over 5 projecten, 5 sectoren, waarbij wij gezamenlijk de potentie, daar heb ik het over de kennis en geld. En we hebben grote ondernemers die genoeg kapitaal hebben en die zoeken naar een manier om die te investeren. Die willen we bij elkaar brengen om een match te vormen om voor Suriname wat te betekenen. Dus eigenlijk wordt wat Susu gaat doen is een omgeving creëren waar investeerders, dromen, plannen, activiteiten bij elkaar komen en verbinding zoeken met elkaar voor Mama Suriname.
0: Geweldig. Succes.
3: Dankjewel.
0: Ik probeer even te kijken of ik...
3: Wie heb je nog nodig?
0: Suriname Airways.
3: Verlies?
0: De dames van Suriname Airways. Ze zijn toch nog niet weg?
3: Nee.
0: We zoeken even naar de dames van Suriname Airways.
3: Mag ik geven?
0: Even kijken of ik ze zelf ook zie. Maar ik ga even naar Ludwig. Om hem even een kort vraag te stellen. Als je ze ziet, laat het me even weten. Ik ben nog even hier. Mag ik even tussendoor, dames? Dankjewel, dankjewel. Ik probeer in te breken bij meneer Ludwig.
4: Mag hoor.
0: Ja? Ik laat de luisteraars even meeluisteren wat u zegt.
5: Oh ja, helemaal goed.
0: Dus weet wat u zegt.
5: Ja, dat is ook zo. Nou ja, goed. Waar wij mee bezig zijn is om te zorgen dat we investeringsgelden laten landen in een fonds. En met dat fonds gaan investeren in een combinatie van slimme projecten. En die te laten samenvoegen tot één project. Ik zei net, op het moment dat Cassava Bier en Koffie Mama samen eenzelfde productieketen hebben. En een logistiek systeem.

0: dan zou je die twee bij elkaar kunnen voegen. Om daarmee gewoon kosten te drukken. Waardoor de producten gewoon, in dit geval in Nederland, vele malen goedkoper zijn. En daar willen we juist naar gaan kijken. We zitten aan de voorkant. We willen geld uit de traditionele markten. En de oude vintage markten gaan halen. Om dat te gaan inzetten. Puur en alleen om Surinaamse ondernemers in Suriname en in Nederland bij elkaar te brengen. Die te gaan opzetten.
1: Jullie brengen dit heel enthousiast. Hebben jullie een code bedacht om enthousiasme te behouden? Ik bedoel daarmee dat je tegenslagen eventueel makkelijk kunt verwerken.
0: Nou, tegenslagen. Als je ondernemer bent, is het altijd zorgen dat je daar mee op de juiste wijze mee om kan gaan. Omdat we wel een breed best wel een breed team hebben, met alleen maar professionals. Is het goed te doen, net als in een bedrijfsleven, om dat te delen met z'n allen. En te kijken wat ieder zijn advies is. Zo zijn we ook gewoon hier terechtgekomen, terwijl we vier andere opties hadden. Dus samen kom je tot een bepaald besluit.
1: Geweldig. Ik ga u succes wensen. Even voor de luisteraars nog uw naam.
0: Landvreugd, Ludwig. Ludwig Landvreug.
1: En u bent een van de initiatiefnemers van Sussu.
0: Dat klopt.
1: Geweldig. Succes, hè?
0: Dank u.
1: Oké, ik ben van Radio De Leon trouwens, hè?
0: Oké.
1: En u bent bezoeker?
2: Ja, alsof u me interviewt.
1: Wat zegt u?
2: Jullie doen alsof u me interviewt.
1: Oh, een foto alsof ik een interview ben. Alsjeblieft, dank je. U bent ook betrokken bij dit project of dit,
3: nou,
1: zeg maar, de organisatie?
3: Als gast inderdaad hier voor uitgenodigd.
1: Als gast, ja. Wat is uw naam?
3: Christel Sonneveld.
1: En u?
4: Marco Huta Galum.
1: Oh, ik dacht dat jullie Sonneveld zijn.
3: Nou, nou eigenlijk ben ik ook Huta Galum.
1: En wat is jullie eerste indruk? Jullie zijn zeer betrokken bij Suriname, neem ik aan?
3: Ja, zeker. Wij hebben een foundation opgericht waar wij ons inzetten voor de jongeren en kinderen in Suriname. Vooral voor de ontwikkeling daarvan. En zijn nu betrokken bij een basisschool aan de rand van Paramaribo.
1: En hoe heet dat project?
3: Dat heet, wij zijn Palmveld Foundation, maar we zetten ons in voor Smart Kids Academy.
1: In Suriname?
3: In Suriname. En dat is een speciaal onderwijs, geven zij. Dus vooral voor kinderen met ADHD, veel autisme, dyslexie. Dus eigenlijk alle kinderen die buiten het reguliere onderwijs vallen, doen zij fantastisch werk die wij heel graag ondersteunen.
1: Geweldig.
3: Ja.
1: Wat mooi om te horen.
3: Ja.
1: Nou, succes. Heeft u een kaartje, dan kan ik u misschien een keertje interviewen voor mijn radioprogramma.
3: Dat zou echt te gek zijn, ja.
1: Ja. Ik vraag dus aan mevrouw Zonneveld om informatie, zodat we later...
3: Dus hier staan in ieder geval mijn gegevens.
1: Oké, ik ga u bellen.
3: Ja, dank u wel.
1: Alsjeblieft, oké. Waar zijn de dames van...
5: Is twee.
1: Chitra, je naam werd genoemd.
6: Nou, leuk hè?
1: Ik sprak gisteravond iemand die ook meegaat naar Gambia.
6: Nou, ik zal u zeggen, we zitten nu al met 25 man en we hebben het niet eens gepromoot. Vind je het niet leuk?
1: Dus als de mensen dit nu horen, wat meneer Breuster zei, ga ik ook uitzenden. Dus mensen gaan het horen.
6: Ja, zeker. Is toch geweldig.
1: Even voor de luisteraars, Chitra is een van de dames of een van de organisatoren die regelmatig die trip naar Zurich.
6: Klopt. Samen met Wilfred Richard hebben wij Suriname Day Events. En wij organiseren busreizen onder andere naar Zwitserland. We zijn net terug. We hadden Afro Pinksteren Festival gehad. En in februari gaan we naar Gambia voor de tweede keer. En de eerste keer was een try-out. De tweede keer denk ik dat het een super geweldig event gaat worden. Want we zitten nu al met 25 man in het vliegtuig. En we moeten nog gaan. Dus ik denk dat het hele vliegtuig alleen met Surinamers gaat zijn naar Gambia.
1: Het wordt een feest.
6: Het wordt zeker een feest. En nog belangrijker om te vermelden, meneer Lewin. De opbrengsten gaan naar de sociale projecten van Chitsana Foundation. Waarbij we kinderthuizen en seniorentehuizen helpen van Suriname.
1: Hey, top. We zijn trots op je.
6: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, Chitra. Oké. Ik zoek nog steeds naar die dames van de SLM, maar ik zie ze niet. Waarschijnlijk zijn ze mee met de rondleiding, maar Brianna de. Jum sabi dat nono de je arki Radio De Leon. Top, mooi editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de

kun op het terras, maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e arki, a radio no no de, wel los maar e roko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de, geniet ervan. This is Radio De Leon.

Botro sweetie, maar bari moestapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken, in het bijzonder ex-don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

luisteraars, ik groet u. Dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top. En Franklin X-Don is going home.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden in de regio. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, was leuk.
7: Was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Corien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is dicht bij de Wijkertunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Het is daardoor extra druk op de A22. Velzen richting Beverwijk bij de Velzertunnel. De vertraging is daar ruim 10 minuten. En daardoor staat de file op de N208 vanuit Sassenheim tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22, 2 kilometer. Daar kan de vertraging oplopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten.

0: voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wiel wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wiel is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegden partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 naar Alkmaar heb je nu 10 minuten vertraging tussen Heemskerk en het knooppunt Kooimeer door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: 3.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Je luistert naar

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgename eiste de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van een landgenoot Botik van der Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu 10 minuten vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen de knooppunten De Hoek en Burgerveen. Dat geldt ook voor de A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Op de A9 naar Alkmaar bij Akersloot 5 minuten langer onderweg. Dat komt door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. Verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Roelof Arendsveen heb je 10 minuten vertraging. De A9 naar Alkmaar. Tussen de knooppunt de Velzen en Kooimeer doe je er een kwartier langer over. En dat komt door de werkzaamheden daar. Op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. Tussen industrieterrein Zandhorst en Noord-Schaarwoude is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media-platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is drie weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt het langzaam op de A10 Noord naar de A10 Oost. Tussen Landsmeer en Zeeburg heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Koekeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoepen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis, heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, ze weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
0: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale

0: plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
1: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
0: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

2. Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. Vier kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met twee jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
1: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders. Goed, man. Groot Rotterdam, ja.
2: Alles tegen.
0: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
3: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus...

0: dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
6: Radio Swammerdam. Hoezo?
7: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
8: Radio Swammerdam.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
1: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
0: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni.

0: aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
1: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
0: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.

0: Radio Swammerdam.
1: Het SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Goedenavond, dames en heren, luisteraars. Het is 10 uur geweest op deze 10 juni 2026. Ja. Mijn naam is Tim Petrici. U luistert momenteel naar Media One Radio. En aan de andere kant vanuit Paramaribo heb ik mijn trouwe gastheer, mijn trouwe co-host, ja. Carlos Lindveld. En natuurlijk, ja, zoals altijd, gaan we dus de diverse actualiteiten even langs laten. De revue laten passeren, ja. En ook politieke beschouwingen. Carlos, je bent daar?
1: Ja, ik ben er.
0: Alles oké, toch?
1: Ja, alles is oké. Ja. Je bent toch weer in een vrolijke mood vandaag, merk ik.
0: Nou, dus ik probeer positief te zijn natuurlijk. Maar zo lees tegen bepaalde zijn je denkt wel weer. Maar ja. Je moet jezelf vrolijk maken. het feestje begint bij jezelf.
1: Klopt.
0: Dus nadat hij.
1: Ja, welke code is het nu in Nederland?
0: Boy, dus dat zeg ik. Dus jij volgt dat ding volgens mij meer dan ik, boy. Ik ben te druk bezig met werkzaamheden om

0: altijd daar die dingen, die zaken te volgen. Maar ja, Minasabi, weet je het?
1: Ja, nou, ik volgde het een paar dagen terug nog. Was het een code geel, nou? Dus, dus wat die codes allemaal inhouden.
0: Ja, maar het is sporadisch. Dus deze tijd van het jaar. Ja. Na gewoon die plotseling bam. Slecht weer. Want tradé afaya 30 graden. Vandaag is het, nu is het ongeveer 13 graden of zo. Is abito. Dus daar misschien later of morgen of zo, dan 12 graden. Dus in berekenen zijn is schommel zodanig. En,
1: het schommelt, hè?
0: Ja, dus.
1: Dus hetzelfde merken we hier ook, hè. En, hier in Paramaribo met name. Mijn zoon die moest gisteren gaan voetballen. En, hier was het droog. En die man rijdt richting Paramaribo Zuid. En hij komt daar aan en hij ziet van al die straten zijn onder water. Maar hij heeft nergens regen meegemaakt. Dus de trainingen waren toen afgelast, want die velden zijn dan onder water. Dus zijn de trainingen gisteren niet doorgegaan. Dat betekent dat we hier ook te maken hebben met een plaatselijke onweersbuien. En het schommelt. We hebben dus dan weer een dag een lekker zonnig weer. En dan weer een dag een volop regen. Dus dat hebben we hier ook.
0: Oké. Okay. Ja, regen van hier is niet. Alleen voor Jano, alleen voor Suriname. Suriname is echt een tropisch regenhout. Alleen drapen is niet. Maar wat er hier gebeurt is, kijk, die overgang toch. Want als je begrijpt dat het één dag 12 graden is en de volgende dag is het 30 graden. Je zou het toch. Dus als aan dat, je voelt het nog erger dan wanneer het geleidelijk aan omhoog of omlaag gaat. En maar ja, we gaan gewoon door natuurlijk.
1: Ja, ja. Klopt. Wat gebeurde er in Suriname? We hebben dus vandaag die wekelijkse raad van ministers gehad. En drie ministers zijn dus aan het woord gekomen. We hebben dus minister Marinus B. gehad van Binnenlandse Zaken. We hebben die minister Citro Paviro gehad van grondbeleid en bosbeheer. En ook nog een minister Melvin Bova van Buitenlandse Zaken. Bij minister Marinus B. dan is die vraag telkens weer teruggekomen. Ik denk dat de media al zeker een hele maand met hem bezig is. En dat heeft dus ermee te maken dat er een opschoning moet plaatsvinden van dat ambtenarenapparaat. Vandaag heeft hij gezegd van hij heeft niet 51.000 ambtenaren in dienst, maar hij betaalt wel 51.000 mensen. Dus die voorkomen op de betaalrol. En daarmee heeft hij toch wel proberen te accentueren van dat er zijn niet zoveel mensen in dienst echt lijfelijk aanwezig op het werk. Maar het leeuwendeel daarvan, die is dus daarbuiten. En zeker 2000 van die mensen wonen zelfs in Nederland. Of tenminste in het buitenland.
0: Kunnen we stellen dat ze daar in de geest zijn?
1: Nee, maar hij zegt dat dat systeem is ernstig verziekt. En daar is de politiek voor verantwoordelijk. Want sinds de jaren 70 is er een personeelstop. En sinds de jaren 70 is het telkens weer zo geweest dat bij elke regeringswisseling je 4.000 tot 5.000 ambtenaren erbij krijgt. En dan zit je nu met 51.000 op de payroll. Maar de mensen die daadwerkelijk aan het werk verschijnen zijn zeker stukken minder. Veel minder dan die 51.000. Dus hij zegt er moet politieke wil zijn om dit te veranderen. Maar aan de andere kant heb ik hem nog niet horen praten over een initiatiefvoorstel waarmee hij zelf gaat komen naar het parlement. Dus dat hebben we kennelijk nog van hem te goed.
0: Om even daarop in te haken. Ik heb ooit van een ex-minister gehoord, maar gaan we bij die discussie. Al die mensen die daar bij de overheid werkzaam zijn en die niet naar het werk gaan. Eigenlijk is het hetzelfde als hoe bijstand in Nederland is. Dus de man zegt, dit is onze versie van de bijstand. Dus het probleem is natuurlijk, want in Nederland heb je ook dit soort

0: waar je mensen hebt die jarenlang in de bijstand zitten en ja, ik zou zeggen geen kant op kunnen of geen kant op willen. Wel, dus ja. Uiteindelijk kreeg je hetzelfde systeem in Suriname, omdat Suriname geen bijstandswetgeving heeft of geen verzorgingsstaat, zijn die overheidsbanen de verzorgingsstaat in Suriname. En ja, dit probleem ga je niet kunnen oplossen zolang je geen alternatieve mogelijkheden creëert wat betreft werkgelegenheid en mogelijkheden. Bijvoorbeeld Lantimangs hebben dat voordeel dat ze dus overal in Suriname kunnen gaan en dingen op afbetaling nemen en al dat soort zaken. Zolang gewone particuliere mensen diezelfde rechten en mogelijkheden niet hebben, ga je altijd krijgen dat mensen dus binnen het overheidsapparaat willen gaan voor werk. Werk tussen aanhalingstekens. Om bepaalde voordelen die het brengt. Dus dit ding ga je nooit kunnen oplossen zolang je geen alternatieven biedt. En dat is die droom waarin mensen in Suriname zitten. Maar dat wilde ik even zeggen.
1: Ja, maar als ik dan ook even mag aangeven, de minister is erop ingegaan vandaag en heeft aangegeven van luister, hij is in gesprek met een groot bedrijf. Hij heeft het niet nader genoemd welk bedrijf dat is. Maar hij zegt dat bedrijf is op zoek naar 500 werknemers, maar hij kan die niet vinden. Dus heeft hij toch wel aangeklopt bij de overheid om misschien na te gaan wat voor mogelijkheden er zijn om mensen van de overheid met wat bijscholing terug te krijgen. Misschien binnen de particuliere sector of ja, zelfs binnen zijn bedrijf. Maar de minister zegt van kijk, hij is ervan overtuigd dat dat ding niet zo gewoon zo makkelijk gaat. Omdat vele mensen voor de overheid hebben gekozen vanwege de sociale voorzieningen. Mm-hmm. Die gegarandeerd zijn bij de overheid.
0: Klopt.
1: Maar dan neemt hij toch wel even mee. En dat is iets waarvan ik zeg van kijk, ik zie jongeren tegenwoordig ook niet kiezen voor de overheid. En hij zegt het ook van kijk, werken bij de overheid is niet betaald. Dat hoort hij ook van jongeren. Maar toch merk je dat men toch wel kiest voor tussen haken in een zekerheid, waarbij zaken als secundaire voorzieningen toch wel beter gegarandeerd zijn bij de overheid. En zoals ik het zelf heb gezegd, wanneer je gaat naar een winkel om grote zaken te doen, dan kan je toch wel makkelijk dingen vinden op afbetaling. En dat zijn dingen die zaken die niet zo makkelijk geregeld zijn voor de mensen binnen de particuliere sfeer. Dus ik zou zelf denken dat met het introduceren van die sociale wetten door de regering Bouterse een tijdje terug, ik denk dat dat moet zijn geweest in 2012, 2013, waarbij men ook nog een sociale verzekering kon afsluiten en ook een ook nog in aanmerking kon komen voor een pensioen, dat je dat zelf kon doen. Dat men toch misschien ervoor zou kiezen om van luisteren. Nou, laten we een eigen onderneming beginnen. Laten we gaan binnen de particuliere sector en je betaalt zelf voor je pensioen. Of je betaalt zelf voor je ziektekostenregeling. Maar ik heb zo het gevoel dat dat toch niet zo heeft gewerkt. En dat het bedrijfsleven dat toch niet echt zo heeft omarmd. Omdat je merkt dat juist nu het bedrijfsleven ook zoekt naar arbeidskrachten. En die arbeidskrachten, die plaatsen, die worden nu toch wel ingevuld door de grote groepen Dominicanen en Brazilianen. En vooral die Cubanen die je dus hier ziet in Suriname. Dat is toch wel de realiteit waarmee we leven.
0: Wil je horen waarom de overheid geen wil je horen waarom het bedrijfsleven geen arbeidskrachten kan vinden? Wat er is gebeurd in de afgelopen tijd is twee dingen. Men heeft gehamerd bij iedereen op education, education, education. Dus een heleboel mensen zijn papieren gaan halen, zijn op school gegaan, een studie gedaan en zo. Maar het probleem is, het Surinaams bedrijfsleven is niet meegegroeid met in die zin van hun aanbod aan werkgelegenheid voor die groep mensen die nu afstudeert. Het Surinaams bedrijfsleven heeft nog steeds eigenlijk die lower educated mensen nodig. En die kunnen ze helemaal niet vinden. Ja. En dan heb je een samenleving waar er een heleboel mensen met papiertjes rondlopen of bezig zijn met studie. En, er is geen werkgelegenheid voor die mensen gecreëerd. Waardoor bedrijven nog steeds zeggen, want een bedrijf wil het liefst niet een overgekwalificeerde persoon nemen. Die je dan veel meer moet betalen dan als je iemand neemt die minder geschoold is, die hetzelfde werk zou kunnen doen. Dat is één. Dus het tweede ding dat is gebeurd is, de Surinamer in zijn hoofd, mentaal gezien, door de media en door alle ontwikkelingen internationaal, omdat de meeste Surinamers online zitten, de hele dag op Facebook en allerlei andere dingen. Dus ze zien een heleboel moderne en buitenlandse ontwikkelingen. De Surinaamse maatschappij of de Surinaamse, laten we zeggen, de overheid en het bedrijfsleven zijn niet meegegroeid met het mentaal beeld wat de Surinamer in zijn hoofd heeft. Omdat de Surinamer kijkt naar het buitenland en zit al 100 stappen verder. Maar die mogelijkheden zijn er niet in Suriname. Dus de mogelijkheden om gebruik te maken van de nieuwste technologie en al dat soort zaken worden niet gecreëerd. Dus de Surinamer in zijn hoofd is ergens heel anders. En wanneer bedrijven komen met karig werkgelegenheid, waar je nauwelijks wat verdient. En de jongeren denken, ik wil over een paar jaren wil ik een dure auto rijden, ik wil een huis kunnen bouwen. Maar de bedrijven, de werkgelegenheid die de bedrijven bieden, die voorziet niet in de wensen die de potentiële werknemer in zijn hoofd heeft. Toch? En dat zijn die gevaren in Suriname wanneer men gewoon klakkeloos en blindeling zegt, ja, education is the key to succes en al dat soort zaken. Zonder om dus die belangrijke nuances erbij te plaatsen. Dus daarom krijg je zulke dingen. Ik kan je precies zeggen wat het probleem is en ik kan je ook precies zeggen wat de oplossing is. Maar het bedrijfsleven wil niet meewerken. Het bedrijfsleven groeit ook niet mee. De jongeren hebben andere ideeën in hun hoofd. Wat hun doelen zijn en wat ze willen bereiken en hoe snel ze het willen bereiken. Toch? In Suriname je kan geen enkele jongere in Suriname overtuigen dat ga 20 jaar of 30 jaar werken om te sparen voor een huis. Maar vroeger zou je mensen gewoon dat kunnen zeggen. 20 jaar betaal je beetje bij beetje, sparen totdat je een huis hebt gebouwd, erf, alles dan niet. Er is geen enkele jongere nu in Suriname die daaraan denkt. Maar denk je, luister nog. Mio zit ons aan, mo zit ons systeem en dat. Mi kan met one beginning, bam, laat me buy osos, dis dati. Dus men denkt op een heel andere manier. En het bedrijfsleven en de overheid zijn niet meegegroeid met die gedachte van hun potentiële medewerkers. En daarom ga je meer en meer corruptie krijgen. Je kan corruptie niet stoppen omdat jij niet voorziet in, de doelen en de wensen van jouw potentiële medewerkers. Die willen snel rijk worden, dus die beginnen te kijken van, zo toen jang, zo slag mikanaki. Begrijp je? Dus dat zijn die zaken. Ja. Maar,
1: aha. Ja. Dus zo zit het eigenlijk in elkaar. Een ander ding, dat is dan dat er ook is gesproken hier in het parlement over een wetswijziging. En dat heeft dan te maken, en blijven ook doorgaan met hetzelfde onderwerp, over een productiviteit en innovatie in Suriname. Dat moet omhoog. En het gaat om wetgeving dat sinds 2019 is geproduceerd, hoor. Dus onder president Bouterse II. Het heeft nooit gefunctioneerd. Er zijn heel wat redenen die de commissievoorzitter ook heeft aangehaald. COVID bijvoorbeeld is er één van. En daarna is er een nieuwe regering gekomen. Die had andere inzichten. Nu is er weer een NDP-regering aan het roer. En die pakken de draad weer op. En ja, hij heeft in de DNA-leden waren toch niet echt overtuigd ervan van waarom we weer tussen haken een andere autoriteit moeten hebben dat zich hiermee bezig gaat houden. Terwijl je heel wat andere instanties en instituten hebt die al eigenlijk zijdelings hiermee bezig zijn. Dus waarom niet eigenlijk clusteren al dat ding? En laten de mensen toch wel gaan werken. In plaats van om weer met iets nieuws te komen. Maar eigenlijk is het geen nieuw ding. Het is een oud ding dat nu nieuw leven wordt ingeblazen. En Raymond Sapoen, hij is van de NDP. En hij is de commissievoorzitter nog van deze wet. En hij heeft dus het een en ander gezegd waarom het eigenlijk nodig is om zo'n een centrum te hebben voor innovatie en productiviteit. Laten we even naar hem gaan luisteren.
2: Voorzitter, en de enige manier waarop een land een hogere levensstandaard en economisch succes kan bereiken, is niets anders dan door productiviteitsgroei. Dat zorgt er ook voor dat lonen kunnen worden verhoogd zonder dat de loonkosten per eenheid product stijgen. Voorzitter, zoals gezegd, in 2019 werd in Suriname het Centrum voor Innovatie en Productiviteit, CIP, zoals wij dat populair noemen, wettelijk ingesteld als een belangrijk ontwikkelingsinstituut ter ondersteuning van de productiviteit, zowel ten behoeve van de publieke sector als de private sector. En zoals we weten, voorzitter, is door de COVID-pandemie in hetzelfde jaar wereldwijd haast alles vertraagd, hetgeen ook van invloed is geweest op de operationalisatie van dit centrum. En misschien is het ook goed, voorzitter, heel kort in te gaan op die noodzaak van CIP toendertijd. Sinds de jaren 80 kent het Caribisch gebied een geleidelijke daling van economische groei van 4-5% per jaar tot circa 2% in de recente jaren, voorzitter. Er zijn eigenlijk twee belangrijke factoren die deze vertraging hebben veroorzaakt. 1. Aanhoudend lage productiviteit en onvoldoende investeringen in productieve capaciteit. En deze trend heeft de vooruitgang van onze levensstandaard, het terugdringen van de armoede en het stimuleren van duurzame bedrijfsontwikkeling erg belemmerd. Als we kijken naar onze regio, de arbeidsproductiviteitsgroei, voorzitter, in het Caribisch gebied, dat is in de afgelopen 2 decennia eveneens laag gebleven. Tussen 2005 en 2023 registreerde de regio een gemiddelde jaarlijkse productiviteitsgroei van gemiddeld 1,5%. En dat is aanzienlijk lager dan de andere regionale blokken zoals ASEAN, dat zijn de Zuidoost-Aziatische landen, voorzitter, van 2,8% en de BRICS 5,4%. Dus Caribisch gebied 1,5%. En wanneer Haiti in de berekening wordt meegenomen, voorzitter, wordt de arbeidsproductiviteit in het Caribisch gebied zelfs negatief, wat betekent dat de output per gewerkt uur is gedaald. Al decennia lang wordt Suriname geplaagd ook door een hele lage productiviteit. Voorzitter, dat weten we allemaal. Uit onderzoek, en je kunt die bronnen erop naslaan, zowel van het ILO als de IDB, bleek dat Surinaamse bedrijven de minst productieve bedrijven in het Caribisch gebied zijn. En dat zeg je natuurlijk niet met trots. En er zijn natuurlijk verschillende structurele factoren die ten grondslag liggen aan de aanhoudend lage productiviteit in de regio, voorzitter. Dus ook Suriname. Beperkte economische diversificatie, die grote informele sector, die trage technologische adaptie en skills mismatch op die arbeidsmarkt. Allemaal zaken die de productiviteit beperken, voorzitter. De werkgelegenheid, ook in Suriname, blijft geconcentreerd in sectoren met een lage productiviteit, terwijl sectoren met een hoge productiviteit een tekort hebben aan geschoolde arbeidskrachten, voorzitter. U kent de grote jongens in die minerale sector die een tekort hebben aan geschoolde skills, voorzitter. Terwijl de huidige digitale en groene transities nieuwe vaardigheden en investering vereisen, voorzitter. Maar juist de vooruitgang op deze gebieden verloopt heel traag. Bovendien hebben we de situatie dat zwakke arbeidsmarktinstituten, zoals de ontoereikende sociaal dialoog en beperkte collectieve onderhandelingen ertoe leiden dat productiviteitswinsten zich niet vertalen in fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, voorzitter. Maar ondanks al deze uitdagingen in de regio, voorzitter, hebben de Caribische landen hun inspanningen om de productiviteit te verhogen opgevoerd door het instellen van productiviteitsraden, zoals in Suriname dat geval is geweest in 2019. Barbados heeft zo'n raad, Jamaica, Trinidad, Bahamas. En het is de bedoeling, als u dus teruggaat naar de huidige wet, voorzitter, van 2019, dat deze raden een cultuur van efficiëntie en innovatie stimuleren. Praktische ondersteuning verlenen aan bedrijven, prestaties van de publieke sector versterken en het dialoog tussen overheid werkgevers en werknemers... van

0: faciliteren. Vaak hebben deze raden de opdracht ook om productiegegevens en onderzoek te ontwikkelen, nationale verbetersprogramma's zoals dat eerder was gevraagd aan te sturen en rekening houden met groene en digitale transformatie, voorzitter. Voorzitter, dus je kunt natuurlijk die wet erop naslaan waar we een hele grote listing hebben van de doelstellingen van zo'n productiviteitsraad. En ik hoop dat ik met deze korte inleiding u een beeld heb geschetst van waarom het eigenlijk nodig is geweest in 2019, hoewel we al achter waren op de rest van de regio, over te gaan tot een specialized instituut waarbij zoveel mogelijk fragmentatie, want dat is ook aan de orde gekomen in de discussies daarnet, voorzitter. We moeten voorkomen dat wij op basis van onze kleinschaligheid expertise hier en daar laten functioneren zonder die gewenste productiviteit. En het belangrijk is dus dat alles je mobiliseert tot één professioneel aangestuurd.
1: Ja, dat was een audiofragment van parlementariër Raymond Sapoen. Carlos?
2: Dat was dus gisteren was die openbare vergadering. En dan, de vraag is... spreekt het wel tot de verbeelding van de Surinaamse burger, vooral de jongeren, de arbeidsmarkt, de mensen die echt op zoek zijn naar werk, misschien zelf met innovatie bezig willen zijn. Net als wat je eerder zei, het Surinaamse bedrijfsleven, zij zoeken toch wel naar een arbeidskrachten die, laat zeggen, niet topgekwalificeerde mensen zoeken zij, maar mensen die dus toch dat een harde werk kunnen doen. Maar of zij die de bedragen wel geven zoals men dat eigenlijk verwacht, dat is toch wel de vraag. En ik denk zelf dat het in Suriname toch wel daarmee te maken heeft. Ik heb bijvoorbeeld een uit eigen conclusie, hè, uit eigen analyse. Die Cubaan en die Braziliaan, met name die Cubaan. Wanneer hij hier werkt in Suriname, hij maakt misschien langere uren, 8 uren, misschien zelfs 12 uren. En hij vindt het niet erg om bijvoorbeeld te werken voor $200 per maand of misschien $300 per maand. Die Surinamer, die kent de arbeidswetgeving. Die heeft misschien ook nog een vakbond die hem ondersteunt. En weet dat die bedragen niet toereikend zijn. Misschien zelfs beneden dat minimumloon. En dan gaan zij die werkzaamheden niet verrichten voor die bedragen. Waardoor het op een gegeven moment erop lijkt alsof die Surinaamse medewerker... die wordt dan... op grond daarvan misschien niet productief genoemd, waardoor je toch wel een ander beeld hebt van hoe het eigenlijk zit in Suriname. Terwijl ik wel weet dat Surinamers toch wel hardwerkende mensen zijn.
1: Ja, kijk, om even terug te gaan naar het betoog van... Dus na lange tijd heb ik Raymond Sapoen iets zinnigs horen zeggen, eerlijk gezegd. Maar let wel, is een persoon die ook minister van Handel en Industrie was. Hij was zelf op een bepaalde positie, vaker. Onderwijs was hij ook. En ik vind het zo grappig dat wanneer zelf mensen die daar hebben gezeten... in de uitvoering, laat maar het zo zeggen... dat zij weer terugkomen en praten over wetgeving en al dat soort zaken. Ik heb nergens in zijn betoog een oplossing of een procent van een oplossing gehoord. Ik heb alleen gehoord over over wetgeving. En daar zit die onzin in. Omdat zolang ik mensen hoor... ja, wetgeving moet dit, dat, alsof wetgeving die zaken tegenhoudt... dan weet ik al dat die mensen niet weten waarover ze praten. Zolang ik iets hoor over wetgeving... dat zogenaamd wetgeving de ontwikkeling van Suriname tegenhoudt... om een oplossing te creëren... dan weet ik al dat die mensen niet weten waarover ze praten. Dus... zijn betoog op de manier hoe het gepresenteerd wordt... zegt de jongeren heel weinig. Zegt ook de bedrijven heel weinig. Want er is een structurele mismatch met de groep aankomende werknemers of huidige werknemers, vooral de jongeren, en het bedrijfsleven in Suriname. En eigenlijk ook de overheid zelf, of de mensen die pretenderen dat ze de oplossing gaan brengen. Of het nou door wetgeving is of door andere manieren als vakbonden en zulke zaken. Wat er zich speelt is dit. Het bedrijfsleven zoekt naar zo goedkope kracht omdat het bedrijfsleven niet echt innoverend bezig is. Het bedrijfsleven in Suriname zit, 99% van het bedrijfsleven zit te wachten op de overheid om dingen te ontwikkelen en met nieuwe ideeën te komen. Het bedrijfsleven in grote zin, dus als je het even over de hele linie neemt, doet gewoon business as usual. Suriname is eigenlijk komen we uit of laat me het anders zeggen. De grootste business in Suriname is eigenlijk baiseri. Dus handel. Kijk zelf naar al die Chinezen die naar Suriname komen. Is baiseri, baiseri. Een heleboel bedrijven zijn gewoon de handel. Dus is eigenlijk we hebben een consumer economy gecreëerd. Een economie van consumenten. En het is mede gecreëerd door al die handelaren. En wat krijg je? De meeste jongeren, net als wat ik zo net zei, de meeste jongeren hebben een hele andere mindset. Maar de mogelijkheden die er zijn in het land houden zulke jongeren achter. Ja? Dat kan een bedrijf niet gaan verwachten. En daarom kan je het ook niet gaan vergelijken met die buitenlanders. Die buitenlanders die arbeidsmigranten zijn, die in Suriname komen werken. Die mannen denken, ik kom snel keihard werken. Over een paar jaartjes kan ik of verder naar Amerika of ergens anders, of terug naar mijn land. Toch? Maar die Surinamer, die blijft in zijn land. Dus hij begint vooruit te denken, oké, met deze 200... boy, waar kom ik? Heb ik over een jaar een auto? Kan ik over 5 jaar een huis kopen? Dus de mannen liggen gemotiveerd. En aan de andere kant zien ze het buitenland ook. Ze zien hoe dingen daar gaan. Ze zien mogelijkheden die er daar zijn. En zij willen diezelfde mogelijkheden, maar die mogelijkheden worden niet geschapen in het land. Oké. Dus wanneer ik hoor wetgeving en al dat soort zaken, dan weet ik al dat er een aantal incompetente mensen daar gaan zitten in een groepje en allemaal probleemanalyses gaan doen. Wanneer ze vragen, wat is de oplossing? Ga je altijd dit ding horen. Jij bent journalist, dus je weet het. Ja, er moet gekeken worden. Ja, er moet gepraat worden over. We moeten kijken naar de mogelijkheden. Maar nooit hoor je direct from the top of. Ja. Gewoon uit het hoofd van er zijn mogelijkheden. Dit is een mogelijkheid. Dat is een mogelijkheid. Dit is een mogelijkheid. Dat zouden we ook kunnen doen. We kunnen dat. Dat hoor je nooit. Je hoort altijd zo'n commissie gaat dan komen en er gaat gekeken worden naar dit. En dus je moet die commissie of wat je het wil noemen, moet je dan instellen, zodat zij kunnen gaan kijken wat het probleem is. Maar dan heb je nog geen garantie op oplossing. Maar aan de andere kant zijn er wel mensen die oplossingen hebben. Maar die mensen worden structureel aan de kant geschoven. Toch? Dus ik heb er die boodschap daar zeg maar niets. Ik heb er ook geen geloof in. Ik weet dat er niets gaat veranderen of die wet er nou is of niet. Toch? Wat ik weet is dat mijn ervaring is, bijvoorbeeld als, laten we zeggen, werkgever die mensen in Nederland als employees heeft en heeft gehad, en ook in Suriname, met de juiste training, toch? En dat is het binnen het bedrijf, want ik geloof niet in externe trainingen, omdat de persoon leert daar gewoon een basis. De persoon leert in de praktijk in jouw business pas. Precies hoe het moet geschieden. Op school gaat hij dat niet leren. Hoe de processen in jouw bedrijf lopen. Dus pas in jouw bedrijf gaat hij leren. Ik heb bijvoorbeeld een structureel een systeem gecreëerd waardoor ik zeker weet dat ik mensen supersnel kan opleiden. Wat krijg ik daaruit? Dat ik structureel van, laten we zeggen, ik wil niet zeggen ongeschoolde jongeren, maar ik bedoel

0: het. Het zo, ja. Men wordt structureel overgewaardeerd. Ik zeg je, ik heb 100% de ervaring dat wanneer ik iemand in Suriname train, dat die persoon vele malen meer productiever is dan een gemiddelde persoon van, de, van hetzelfde niveau hier. Toch? En je betaalt ze, ik bedoel, het loon is minder. Dus daarom zeg ik, het probleem ligt niet aan die mensen of aan die jongeren of aan die studenten. Het probleem ligt gewoon aan, well, kijk, het bedrijfsleven bijvoorbeeld, zouden mensen ook intern kunnen trainen. Maar het probleem is, het bedrijfsleven, hun businessmodel, tenminste de meeste organisaties die goedkope lonen, goedkope arbeiders zoeken, hun businessmodel is al achterhaald, toch? Dus dat willen zij, omdat zij hun businessmodel niet hebben aangepast en het is achterhaald, dat zeggen die mannen, ik heb maar €200 om iemand te betalen, dus dat na een salaris. Maar die jongere denkt in zijn hoofd, oké, dit in mijn planning heb ik. Ik wil over 2 jaar een eigen business starten, ik wil een auto hebben, ik wil een huis, dit. Al dat soort zaken. Dus dan maak ik geen planning, ik moet minstens €500 per maand verdienen. En daar zit die mismatch al. Dan gaan bedrijven klagen, ja, we kunnen geen werknemers vinden. Begrijp je? Terwijl die mensen gewoon daar zitten. Maar die mismatch is daar. Dus daarom, alla de sansa de manja etaki is gewoon prietprator, eerlijk gezegd. En
1: ja, wat je ook hier in de praktijk meemaakt, is dat je, laat zeggen, op de werkvloer, ook binnen particuliere bedrijven heb je dat. Dat je op een gegeven moment krijgt die man misschien een salaris van 12.000, 13.000 SRD. De man heeft werktijden, hè? Van een 9 tot 5 misschien of 9 tot 4. Maar de man gaat zich niet tot het uiterste om dat werk dat hij in 1 dag af moet maken af te krijgen. Maar hij laat het wel gewoon tot de volgende dag. Of laat zich het neemt misschien een hele week in beslag. Maar wanneer je nagaat van wat is eigenlijk het probleem, merk je dat het toch wel een beetje te maken heeft met wat demotivatie. Waarbij de man toch niet zo zit, hoe zeg het weer, zo happig is om het een paar uren af te maken of zo. Dat heb je bijna binnen alle sectoren, hoor. En wat merk je dan? Dat de man kennelijk ook zijn eigen business draait.
0: Ja.
1: En dat hij zich daar heel sterk inzet om toch wel de dingen heel snel af te maken voor zichzelf.
0: Nee, klopt.
1: Dus dat is eigenlijk de Surinaamse praktijk nu.
0: En dat klopt helemaal.
1: Zo ziet Suriname nu eruit.
0: Ja, ja, dat klopt helemaal, omdat daar kom ik weer op het probleem. Probleem eigenlijk is dat mensen 3 en 4 banen moeten hebben om uit te kunnen komen. Toch?
1: Ja.
0: En dan nog, net als wat ik zeg, de Surinamer wil binnen een dag miljonair worden. Dus ze hebben die mindset ook nog. En persoonlijk vind ik niet dat die mindset slecht is, hoor. Het hoeft niet per se slecht te zijn.
1: Nee. Nee.
0: Mijn visie van Suriname is, ik weet dat die Surinamers zo denken. Dus we moeten juist gaan focussen op sectoren waar ze super high growth kunnen hebben. Toch? En daarom ben ik zo'n voorstander van start-ups en technologie sector. Maar dat is de enige sector. Ik zal maar een simpel voorbeeld geven. Je weet dat WhatsApp. WhatsApp is verkocht voor $19 miljard. En er werkten maar 50 mensen daar. Toen WhatsApp is verkocht, een heleboel mensen die voor WhatsApp werken zijn multimiljonair geworden. Ja? Dus ik heb liever kleine teams, kleine high productive teams die ze noemen het een exit strategy. Dus na een bepaalde tijd, dat die persoon kan zeggen, hey, ik heb voor dat bedrijf gewerkt en ik ben nu miljonair. Ja? Maar we hebben die mentaliteit in Suriname niet meer van langdurig sparen. En natuurlijk, het is eigenlijk een trauma dat we door de tijd hebben gehad. Je weet van devaluaties en allerlei andere dingen. Dus maar is er tenminste, laat maar zo zeggen, de goede, hoor. Dus ik noem dat zelf de goede mensen. De man had ding. Zij denken snel, dat ding moet snel gebeuren. Toch? In andere landen hebben ze de tijd om 40 jaar te gaan werken en naar een pensioentje toe te werken. De Suriname denkt niet zo in Suriname meer. Door de omstandigheden die zich constant in het land hebben

0: ja, in het land hebben plaatsgevonden. Dan is men genoodzaakt om te denken van ik moet snel die slag slaan. Ik vind het niet per se een slechte mindset. Maar het businessmodel van Suriname en het Surinaams bedrijfsleven gaat niet samen met die mindset. Toch? Terwijl, als je, als je de business mindset van Silicon Valley en Suriname zou zetten, bijvoorbeeld, dan was het helemaal anders geweest. Begrijp je? Dus daar is een totaal ander ding. Want daar is die match wel van, hé, we moeten snel, isabi toch, want ik wil een miljonair worden. Ik bouw een bedrijf just snel. Laat wat verkopen aan een grote multinational en dan zijn we allemaal multimiljonairs. Begrijp je? Dus ik werk met de realiteit. Ik kijk hoe de samenleving is, hoe de mentaliteit is en ga dan structureel, hoe moet ik het zeggen, het bedrijfsleven daarop fine-tunen. Toch? En dat zou moeten gebeuren als je Suriname succesvol wil hebben. Je kan me, kijk, the genie is out of the bottle already. Je gaat Surinamers echt nooit meer terug kunnen krijgen naar dat ding van 20 jaar lang voor een bedrijf. Zelf in het buitenland is het al veranderd eigenlijk. En in Nederland kan men ook geen werknemers zo lang houden als wat het vroeger was. In Amerika hetzelfde. Mensen werken 2 jaar voor een bedrijf. Terwijl vroeger, je kent het. Vroeger had je mensen die 20 jaar, 50 jaar, 30 jaar voor eenzelfde bedrijf werkten.
1: Ja. Maar no, de mensen waren heel trots op hun dienstjaren.
0: Klopt. Maar zeg maar eerlijk, ja. Mensen denken niet meer zo. Dus wat ga je doen? Ga je mensen sweepen om weer op de oude manier te denken? Nee. De moderne manier. Dus je moet je hele economie en je bedrijfsleven fine-tunen op die nieuwe mentaliteit die mensen hebben. Maar men weigert het te doen in Suriname en men zit allerlei dingen te praten in de lucht. En allerlei analyses te maken. Maar ik hoor nooit een antwoord. En wanneer mensen met een antwoord komen, dan proberen ze snel. Nee. Begrijp je? Dus daarom in de Sanjaar, eerlijk. De probleemstelling was goed, redelijk goed. Maar ik heb nergens een oplossing gehoord. Ik heb alleen gehoord dat deze wet moet komen en de commissie moet komen. Dan gaan we kijken wat het probleem is om eventueel een oplossing te krijgen. Ik weet niet eens, wie zijn de mensen die... Sapoen is niet competent om de oplossing te brengen. Laat staan al die andere mensen. Dus wie gaat in zo'n commissie gaan zitten?
1: Nou, dus het wordt dus zeker weer mensen uit de vakbeweging, mensen uit het bedrijfsleven. En mensen uit de politiek. Dus zo gebeurt dat allemaal.
0: Klopt. Dus exponenten die het probleem vormen van Suriname gaan in zo'n commissie om het probleem dat zij zelf creëren op te lossen.
1: Dat is heel cru van jou, man.
0: Nee, maar zeg maar of het niet zo is nog. Zeg maar of het niet waar is. Ik zeg het cru.
2: Ja.
0: Maar het is cru misschien. Nee, het is de waarheid. Dus de mensen die het probleem veroorzaken zeggen dus dat ze nu in de commissie gaan zitten om dat ding op te lossen. En ik zeg niet dat het niet kan, maar dat geeft een trailer van die oplossing desnoods. Maar mino chino, een trailer, Serafie. Next, mino ere. Mino ere, no, concreet, Sani. Begrijp je?
1: Dus eigenlijk heb je helemaal geen commissie nodig om te kunnen zien wat er gebeurt.
0: Nee, je hebt geen commissie nodig om het... Maar je hebt niet eens een commissie nodig om het probleem op te lossen. En ook niet die wet. En een ander ding ook.
1: Ja.
0: Dus als zij daarmee zijn, maar wat gaat ministerie Esoti doen?
1: Dus daar ben ik benieuwd naar, want die minister is ook nog niet aan het woord gekomen.
0: Want,
1: zij gaan over deze wet. Dus, het regardeert het ministerie van Esoti, toch?
0: Ja.
1: Economische zaken, ondernemerschap en technologische innovatie.
0: Oké, Carlos, eerlijk.
1: Ik heb Basaron nog niet gehoord, hoor.
0: Carlos, ons kent ons en we weten allemaal. Als men werkelijk wilde beginnen met oplossingen, konden ze het doen, ja of nee? Want er zijn genoeg mensen, desnoods van buitenuit, die konden hebben geholpen. Ik zeg het, maar heb ik gelijk, ja of nee?
1: Ja, dus als ze willen.
0: Wel, dus geen enkel nieuwe wet dus niet. Als ze gewoon wilden en ze zeggen, hé, luister, we willen tegen de mensen die zich aankomen melden en dingen brengen, oplossingen brengen.

0: Ja. Maar nee, het is dingen worden op de lange beren. Anyway, you don't know.
1: Ja.
0: Men wil niet hoor.
1: Ja.
0: Of men is met andere dingen.
1: Dus laten ze het toch wel, hoe zeg je het weer? Deze regering heeft aan van een systemus kinky. Dus laten we ervan uitgaan dat we ze toch misschien de benefit of the doubt kunnen geven.
0: Nee.
1: Om toch wel, ja, dus ja. Om toch wel, hoe zeg je het weer? Laten we even kijken wat er gebeurt.
0: Ja, maar Carlos.
1: Ja, toch?
0: Carlos, dit is het probleem in Suriname. Iedereen zegt, laten we ze de benefit of the doubt geven. Jaar 2, jaar 3. Ik heb een andere mening. Wat ik doe, ik probeer te werken aan de oplossing. Toch? En natuurlijk, elke keer leer ik, oh, deze mensen willen de oplossing niet. Oké, dan ga ik een andere manier, andere weg. Andere manier aanhaken om een oplossing te brengen. Maar dus je ziet van, begrijp je? Dus ik kijk niet of afwachten of zulke zaken. Want even, je wacht niet af. Het zou beter zijn dat de meeste Surinamers niet afwachten en gezamenlijk gaan zeggen van, hey, laat wij de oplossingen brengen. Waardoor de regering op den duur je niet meer kan negeren. Toch? Maar, en ja. Dus ik Asan, dat ding van afwachten totdat zij het probleem gaan oplossen. Nou, dat is mijn vocabulaire. Begrijp je dan?
1: Ja, dat begrijp ik wel. Maar kijk, bij mij bijvoorbeeld. Ik heb niet alleen een Sapunief gesproken hoor, gisteren. Maar hij is die voorzitter van de commissie. Dus ik denk van, ja, dat is toch wel goed om zijn inleiding te brengen over waarom het eigenlijk nodig zou zijn om zo'n wet te hebben. Maar al die andere commissieleden die hebben gesproken. Ik ben echt er naar benieuwd. Waar wil men eigenlijk naartoe gaan? Moet elke Surinamer nu van 8 tot 5 gaan werken voor een werkgever? Is dat de bedoeling? Wat wil het bedrijfsleven? Wil het bedrijfsleven dat hebben van 8 tot 5? Geef je daarvoor in de plaats? Daarvoor moet je geld in de plaats geven. Hoeveel? En ik denk dat dat toch wel eigenlijk niet spreekt tot de verbeelding van de Surinaamse burger meer. Werken van 8 tot 5. Ik denk dat toch wel dat ze het anders willen hebben nu. Vooral met de vele mogelijkheden die ze ook nog hebben. Dus... Je gaat op een gegeven moment bij die bedrijven die je hebt, ga je dit krijgen nu. Mensen solliciteren op 18 tot misschien 23-jarige leeftijd voor een job bij een werkgever. Die man komt daar en werkt. Hij krijgt een bepaald salaris, een vast salaris. Maar op een gegeven moment merkt hij van, nou luister nou, ik word ook een dagje ouder. Ik begin ook in te zien dat ik misschien ook een gezin wil stichten. Net als wat je zegt, ik wil ook een auto hebben. Maar dat salaris dat ik hier krijg, gaat me dat niet geven. Ik heb misschien nog zoveel interne opleidingen gevolgd. Zodat ik een opstap kan maken binnen het bedrijf. En dan ga je dit krijgen dat misschien het leeuwendeel op een gegeven moment na 3 tot 5 jaren... ik zou niet zeggen de bruid eraan geven, maar toch wel voor een andere uitdaging kiezen. En wanneer ik zelf uit eigen analyse merk ik dat je niet veel mensen meer hebt die langer dan 5 jaar bij een bedrijf werken. Ze gaan weg. Waarom? Vanwege het feit dat dat salaris misschien niet toereikend is. Ze krijgen andere opportunities en dan gaan ze dus naar een andere... Tussen haken misschien werkgever of ze gaan een eigen business doen. Of ze gaan taxi rijden, noem maar op. Ze vinden wel iets om te doen, maar werken van 8 tot 5 voor een werkgever om daarmee een living op te bouwen. Met alles dat je erbij wil hebben, huisvesting, auto, noem maar op. Dat zie ik voor de komende 10, 15 jaar, 20 jaar, of ik zie het niet eens meer gebeuren, dat je die jongeren weer gaat krijgen die voor 10 en 20 jaar bij een bedrijf gaan blijven werken. Ja, dat zie ik niet gebeuren en dat is gewoon de realiteit.
0: Ja, maar niet alleen
1: en als die politici dat niet inzien,

0: Dan eigenlijk dan zijn we een beetje verloren.
1: Ja, maar niet alleen dat. Dit ding is een wereldwijde trend, als je kijkt, vooral in het Westen. In Amerika is het hetzelfde. Waarom denk je dat Amerika zit met dat ding van H-1B visas? Wat doen ze? Ze weten dat die Amerikaan, hoeveel je ze ook betaalt. Als je die Amerikaan bijvoorbeeld $250,000 per jaar betaalt. Dan nog zijn ze binnen 2 jaar weg. En daar praat ik over grote bedrijven als Google en Amazon en dat soort bedrijven. Wat doen ze dan? Ze zeggen, luister, we laten mensen uit India halen. We nemen een paspoort in beslag of whatever, allerlei zaken. Waardoor, of er is iets, hij moet voor je werken. En tegen dit salaris. En die persoon moet, die Indiër moet alles doen wat jij zegt. En als een man dat doet, trek ik dat ding in en dan moet hij weer terug naar India. Dus de man moet uit dat kondre. Dus ze denken van, dat is het eigenlijk bijna hetzelfde ding van wat je zegt van die Cubanen in Suriname en zo. Dus dat, die mannen hebben geen keus op den duur. De man, maar de Amerikaan zelf, die blijft misschien maar 2 jaar. En dan praat ik over salarissen van 20 en 30.000, oh, laten we zeggen 20.000 US per maand. En dan zelf kunnen ze niet houden. Dus dit ding is een wereldwijde trend. Nederland ook, overal hebben ze dit ding. De jongeren zijn in een heel andere hebben een heel andere mindset en zijn met een heel andere, hoe moet ik het zeggen? Ja, ze willen hun vrijheid en al dat soort zaken. Dus dat ding is onmogelijk om weer te gaan veranderen naar de oude manier van zaken doen. Ja? Dus je moet meegaan met de situatie, met de situatie, met de trend. Toch? Maar het probleem met Suriname is, onze economie is verouderd eigenlijk. En er komen niet genoeg nieuwe mogelijkheden voor, zodat de mensen eigenlijk high growth industries, laat maar het zo zeggen, waar dus mensen steeds meer de sociale ladder kunnen beklimmen en steeds meer kunnen gaan verdienen en al dat soort zaken. Nou, het is bedrijven willen het liefst. En ik heb dit letterlijk gezien. De meeste bedrijven in Suriname, wanneer ze zien dat iemand toppresterend is, de mij vreden dus wat ze doen. Ik zal maar niet zeggen, ik min elkaar nemen, maar veel bedrijven in Suriname, wat ze doen, ze beginnen dus die goede employees, willen ze het liefst op hun post blijven houden. Dus de man wil niet promoten, de man wil niet trombaas. De man wil een goede persoon, jong talent drapen. Toch? Maar dat hij moet deed, dus dan ook, hij gaat je een auto geven, bedrijfsauto. En een aantal andere privileges, waardoor je op den duur niet meer kan functioneren zonder het bedrijf. Dus dan houdt die man je gewoon op de plek daar. En betaalt hij je een karig loon. Is dat niet, toch? En al dat soort zaken. Dus eigenlijk een soort moderne slavernij. Omdat, maar ik begrijp het. Als jij als medewerker groeit en dadelijk iemand lust me, want een ander bedrijf geeft je een beter bod. Dan eigenlijk, mijn bedrijf leidt eronder. Dus men probeert je als een soort slaaf binnen het bedrijf te houden. Men probeert dat, je mag niet groeien. Nou, ik kan maar groeien. Ik heb genoeg van zulke dingen gezien en gehoord. Dus structureel wordt dat gedaan. Dus daarom zeg ik, het bedrijfsleven is totaal niet afgestemd op de mindset van vooral de jongeren. En daar moet verandering in gebracht worden. Dat wil zeggen, de hele Surinaamse economie moet een mindshift krijgen. En als ze dat niet willen doen, moeten er nieuwe bedrijven komen die voldoen aan die nieuwe werkwijze. En dan gaan die oude bedrijven automatisch wegvagen straks wanneer ze niemand meer kunnen vinden. Zo. Want dan hebben ze geen bestaansrecht meer.
0: Ja, klopt. Ja. Dus,
1: anders nooit. We gaan vooruit in Suriname. Nooit. Anders gaan we nooit vooruit gaan in Suriname.
0: Dus, vandaag hadden we ook nog die wekelijkse raad van ministers. Zoals ik dus eerder aangaf. Een paar positieve dingen die ik toch wel eruit kan halen. Minister André Misikaba die heeft het de vorige week ook al aangehaald. Dat hij er bereid is. Dat is weer iets nieuws hoor. Om de opleidingskosten van het zorgpersoneel in Suriname te betalen. Om zo dus toch wel

0: Ja, veel meer mensen op de opleiding te krijgen. Dus het wordt hier aangeprezen in Suriname. En men hoopt toch wel dus dat positief kan werken om een overschot te creëren aan een zorgpersoneel in de komende periode. Waardoor het wegtrekken van een zorgpersoneel niet meer voelbaar wordt in Suriname. Want hij zegt één ding, en hij is ervan bewust dat je mensen niet kan binden in het land. Ik bedoel, als de mensen weg willen gaan, dan mogen ze weggaan. Maar ze moeten wel ervoor zorgen dat ze, als ik de opleidingskosten betaal, tussen haak het ministerie van Volksgezondheid, dat ze wel in zeker 5 jaar hier in Suriname moeten blijven werken. Ik bedoel, en dat als men daarna weg wil, zegt hij, dan is men free to go. Maar dan hebben we toch wel in ieder geval een overschot aan zorgpersoneel opgebouwd. Een ander ding is, dat is ook wel een positief nieuws.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit bij de mesaanval maandagavond. Raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: professionals in het geval van de OAS-secretaris-generaal. En dat is ook een kwestie waar ik in eerder verband op heb gewezen. Dat we rekening moeten houden hoe wij met ons, in dat geval was het toen, onze zaken met betrekking tot de personen die we uitsturen met opdrachten, met documenten van Suriname omgaan. Ik kan bevestigen dat het bericht officieel binnen is dat het diplomatiek paspoort van mevrouw Jesserin, niet het diplomatiek paspoort, het diplomatiek visum van mevrouw Jesserin door de Amerikaanse staat is ingetrokken. Dat is een besluit die zij hebben genomen, mede op basis van de gegeven redenen. En wij staan op een plek waar we dat hebben waargenomen en daar de nodige aantekeningen van hebben gemaakt.
8: Is mevrouw Jessen was nog te werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken?
7: Mevrouw Jessen was niet te werk gesteld op het ministerie van Buitenlandse
8: Zaken. Dus er zijn geen andere banden naast, dus dat zij op eigen titel werkzaam was gesteld bij de OAS?
7: Er is geen enkele relatie tussen mevrouw Jessen en de staat Suriname.

0: heeft inmiddels zelf ook haar ontslag ingediend bij de OAS. Dus daar ook niet meer in te werk gesteld. Ik zit me af te vragen, indien ze, want dat is de vraag ook, hè. Ik heb zo het gevoel dat minister Melvin Bouffe daarop zinspeelde. Indien ze alleen een Surinaams paspoort heeft, dan moet ze dan toch wel terugkomen naar Suriname. Toch? Dan zit ik me af te vragen of ze dan bij de luchthaven misschien zal worden aangehouden. Ik weet niet hoe het gaat in Suriname, maar het Openbaar Ministerie had nog voor de vertrek, had ik begrepen hoor, toch wel gevraagd om de paspoorten aan te houden. En dat ze dus niet uit het land zou mogen vertrekken vanwege het feit dat het Openbaar Ministerie met een onderzoek bezig was naar vermeende corruptieve handelingen bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Waar ze dus zelf ook, ik meen dat ze dus daar zat in de Raad van Commissarissen. Ik kan me vergissen, maar ik denk dat zij toch wel de president-commissaris zou moeten zijn geweest. Of toch wel een topfunctie had bekleed in die periode. Indien ze niet alleen over een Surinaamse nationaliteit bezit, dan zou ze kennelijk een Nederlandse nationaliteit hebben. Dus dan vliegt ze kennelijk naar Amsterdam. De vraag is nu of men toch wel vanuit de autoriteiten hier onder uitlevering zal worden gevraagd. Dus ik weet niet hoe dat of daar gebruik van zal worden gemaakt. Maar we volgen de zaak met belangstelling.
1: Ja, dat is een afleidingsmanoeuvre, hè? Hoewel ik, tuurlijk, ik ben voorstander dat mensen natuurlijk accountable gehouden worden. Maar laten we niet doen alsof zij de enige is. Toch? Dus ik vind deze zaken, ik weet niet hoor, is afleidingsmanoeuvre. Vooral wanneer je me zegt van dat dat talk of the town is. Ik bedoel, niemand wordt er rijker van. De Surinaamse samenleving, dus nee. De burgerij, wordt er niet rijker van of beter van. Dus waarom het wordt publiekelijk gedaan, het is nieuws.
0: Maar ja.
1: Deze dingen kunnen ook achter de schermen gewoon gedaan worden. Ik bedoel, Isabito. Dus het is bij mij.
0: Laat me het zo zeggen. In Suriname, ik heb dat gemerkt sinds 2010. Misschien zelf.

0: ze veel eerder, sedert 2000. Lijkt het erop alsof alles dat te maken heeft met een corruptie en corruptiebestrijding, toch wel wat voer is, hè? Iedereen kijkt ernaar. We hebben het gehad in 2000 toen een Errol Alibeuk als minister van Natuurlijke Hulpbronnen en ook als minister van Financiën toen der tijd. Vanwege corruptie waar werd opgesloten. Verder hebben we dan ook meegemaakt daarna kwesties met een Deonand Balizar van openbare werken. Men kijkt echt in Suriname, kijkt men naar deze kwesties, toch? Van wat doet de politiek daarmee als men weet dat mensen verkeerd hebben gehandeld?
1: Klopt.
0: Wordt het met de mantel der liefde behandeld of hoe gaat men ermee om?
1: Maar bij mij gaat het hier om dat de incompetente functionaris of minister even gevaarlijk is als een persoon die corruptieve handelingen pleegt. Beide benadelen het land, toch? Maar die incompetente mensen, je hoort bijna niets van ze. Men klaagt wel van, ja, nee, minister, no doe niks. Maar die persoon kost, is net als wanneer Kotakua Mairoko Giyu en je betaalt hem goed. Maar die man doet niets. Dus dat op den duur, Yusref Olukutak, deze man brengt het bedrijf achteruit. Er gebeurt niets en ik word er alleen maar armer van. Dus, net als wat ik zeg, ik had gewenst dat incompetentie ook zodanig publiekelijk werd besproken. Ja. Toch? En zo. Maar goed, Carlos, we hebben een gast die zometeen. Dus ik ga heel even naar de muziek. En dan misschien kan je alvast zeggen wie het is. En dan,
0: de gast is Roy Jongafat. We gaan het dan hebben over oil and gas. We gaan richting 2028. En het ene en ander daarover is dus toch wel een te zeggen. Roy Jongafat die maakt programma's, producties rond oil en gas. En de ontwikkelingen naar 2028 volgt hij dus toch wel redelijk op de voet. En dus zullen we hem zo meteen in de uitzending hebben.

0: ja, luisteraars, we zijn terug van een extra lange break. Onze verontschuldigingen daarvoor. We hadden wat kleine technische problemen. Maar ja, we zijn terug. Carlos.
1: Ja, we zijn er weer. En zoals we net hadden aangegeven, gaan we praten met Roy Jongafat. Media kenner ook in Suriname. Maar we praten meer met hem over oil en gas. Omdat hij zich echt daar toe heeft. Heeft het zich eigen gemaakt in de afgelopen jaren. Roy, goedenavond, Roy.
2: Goedenavond, Carlos.
1: Goedenavond. Ja. Het publiek luistert mee. Wat is er nu te zeggen over oil en gas in Suriname? Het leeft al een hele tijd, sinds 2020. Weten we dat er iets zit aan te komen? Nu weten we wat het is. 2028 verwachten we dus de eerste olieboringen. En we horen toch wel in de Surinaamse gemeenschap van de kenners van ja, we hebben ons nog niet zo goed voorbereid nog. We missen echt dat contact met het volk vanuit het beleid. Je zit zelf midden erin, in die zin met je producties. Wat valt er daarover te zeggen? En geef je toch de gelegenheid om het volk te groeten? En misschien een kleine introductie te doen van wie is Roy?
2: Nou, ik groet de luisteraar van jullie medium. Ik ben Roy Jongafat. Ik heb een media-ervaring bij de STVS gewerkt jaren. En heb me later toegelegd op het maken van producties die betrekking hebben met oil en gas. Mijn programma's heet Suriname Oil and Gas Review. Vanaf 2022 ben ik daarmee begonnen. En in die producties probeerde ik de ontwikkelingen rond onze oil en gas productie en offshore ontwikkelingen probeerde ik te verslaan op een zo objectieve mogelijke manier. En te proberen de Surinamers en met name ook de jongeren wegwijs te maken en ook voor te bereiden op wat er komen gaat. En dat heb ik gedaan in 6 uitzendingen. Ik heb de laatste die ik heb gemaakt ging over jongeren, waarbij ik de kopopleiding, die kopcursus die Staatsolie in samenwerking met het NAAT en het ministerie van Onderwijs had opgezet. Die kopopleiding die nu oil en gas, die nu als dat volgens mij zijn 4e cohort ingaat. Dus met andere woorden, de 4e groep studenten gaat afleveren. Daar had ik aandacht voor in de laatste uitzending. En nu ben ik bezig om producties voor te bereiden die te maken hebben met alles wat te maken heeft met local content en de voorbereidingen die we daartoe moeten treffen om te zorgen dat wanneer we in 2028 die grote sommen geld zullen krijgen, dat we weten hoe we dat moeten gaan besteden en dat we ook voorbereid zijn wat komen gaat. Je zei dat we niet goed voorbereid zijn. Nou, toen men aankondigde dat we die significante fonds hadden gedaan in 2020, die grote fonds die nu tot ontwikkeling wordt gebracht. De huidige situatie is als volgt dat die maatschappijen Total en Apache bezig zijn om de infrastructuur en zeg maar de setup op de bodem van de zee te leggen voor het boren en pompen uit van gas en olie. Met name olie in eerste instantie uit die grond, uit de bodem. En het naar die FPSO te leiden, dat productiestation

0: drijvend productiestation op zee, dat die olie gaat verwerken. Dat, daarmee zijn ze nu bezig en zijn op schema. En er zijn ook nog andere ontwikkelingen in andere blokken waar de Maleisiërs bezig zijn om meer nog gasontwikkelingen daar te doen. Zij hebben hele grote hoeveelheden gas gevonden. En als het goed is, komt er een FID, een final decision, komt daarover. Dit jaar volgens mij, ergens aan het einde van het jaar, komt er een decision daarover dat men dat ook tot ontwikkeling gaat brengen. Dus de toekomst van Suriname qua inkomsten ziet er goed uit. Maar waar we ook naar moeten kijken zijn de milieuaspecten. Hebben we ervoor gezorgd dat we in onze wetgeving genoeg waarborgen hebben gelegd dat wanneer er damages ontstaan op zee, dat die dingen goed worden opgepakt, worden opgeruimd en worden achtergelaten. En dat er zo min mogelijk risico's zijn om grote schades te laten veroorzaken op zee. Ik begrijp ook dat die FPSO die op zee gaat werken volledig elektrisch gaat zijn. Dus dat belooft wel wat. Wat betekent dat voor Suriname als die ontwikkelingen eenmaal starten? Ze zijn nu al gestart. De voorbereidingen tot het uit de grond halen van die olie. Dat er een heleboel experts naar Suriname gaan komen, deskundigen die speciaal gespecialiseerd zijn in zaken die te maken met olie en gas. En die experts, en daar gaat het om, die spin-off effecten van olie en gas, daar moeten we ons ook op voorbereiden. En we hoeven niet ver te kijken. We kunnen gewoon kijken naar Guyana. De lessons learned kunnen we halen uit Guyana. Als je kijkt naar wat er in Guyana is gebeurd, dan zie je dat Guyana een turbulente ontwikkeling heeft meegemaakt met oil en gas, waarbij je een heleboel slechte dingen ziet. Maar je ziet ook dingen die goed gaan. En je moet leren van de dingen, zowel de slechte als de goede dingen, om te zorgen dat je die fouten niet maakt en om te zorgen dat die dingen die goed gaan, dat je ze beter doet. Snap je? Dus, en waar staan wij daarin als volk? Ik denk dat wij, als je gewoon kijkt naar de man van de straat, de man van de straat is totaal niet voorbereid op wat er komen gaat. En deels ook zijn eigen schuld, want je kan als burger kan jezelf informeren, kan jezelf laten informeren voor wat er aan de hand is. Maar natuurlijk ook deels de schuld van de overheid. Want de overheid heeft meer inzicht in wat er gebeurt. En de overheid heeft ook meer inzicht te hebben in hoe ze zich moeten hoe ze het volk moeten voorbereiden op hetgene wat komen gaat. Maar daartoe heb je goede bestuurders nodig. En dat ontbreekt in Suriname. We kunnen over de 50 jaar kijken. En dan zien we dat Suriname niet de juiste bestuurders heeft gehad die ontwikkeling hebben gebracht. Want niet nu hebben we grondstoffen die we exploiteren om onze ontwikkeling te brengen. We kennen onze geschiedenis van bauxiet. Bauxiet heeft veel gebracht, maar ook veel nagelaten. Snap je? Omdat we niet goed georganiseerd zijn. Ik weet het niet. We hebben niet de mentaliteit om grondig zaken aan te pakken. Dat is het juiste woord. Om grondig zaken aan te pakken. Dus net als wanneer je een huis gaat bouwen, dat je eerst gaat kijken welk terrein je gaat kiezen voor dat ding wat je gaat doen. Dan ga je het terrein goed bewerken. Dan ga je een goed fundament leggen. En dan ga je bouwen. Dan ga je bouwen. En je weet, je wil 10 etages bouwen, maar je kan maar 5 bouwen in de eerste periode. Dan bouw je die 5. Maar de planning is, en dat ontbreekt in het hele verhaal, vind ik nog steeds, en dat hadden we al jaren moeten doen, getuige het feit dat meneer Rudolf Elias al ver voor we olie vonden. Ik denk in 2015 al zei Rudolf Elias.
1: Ja.
0: Het is geen kwestie van als we olie gaan vinden. We gaan die olie vinden. En als we die olie vinden, dan moeten we één ding zeker doen. En voor we die olie vinden, moeten we zeker één ding doen. We moeten die grote maatschappelijke discussie gaan voeren hoe we dat geld willen gaan inzetten voor onze ontwikkeling. Hoe we ervoor willen zorgen dat komende generaties die olie die gelimiteerd uit de grond gaat komen, het gaat niet eeuwig duren, hoe die ook kunnen profiteren van die grote hoeveelheden geld die we gaan verdienen. Toch? Dat zij ook kunnen genieten daarvan. Want als er geen olie meer is, dan moet je er ook voor zorgen dat je andere sectoren gaat ontwikkelen die datgene wat die olie opbrengt enigszins kunnen opvangen. Snap je? En wat ik mis is het masterplan voor Suriname om die gelden die straks binnen gaan stromen in Suriname, het masterplan om hoe we die gelden gaan besteden. Ik wil weten, ik wil horen van de bestuurders, van mensen die verstand hebben van het inrichten van een land, zowel infrastructureel als andere structuren die nodig zijn om een land te laten. Dat,

0: land te besturen. Dat ze me zeggen, over 10 jaar, dan hebben we A, B, C, D, E gerealiseerd. Geef maar wat. Laten we zeggen, over 10 jaar heeft Suriname haar toerisme-industrie zodanig ontwikkeld dat de plekken in het binnenland goed bereikbaar zijn met moderne boten en weet ik, je noem maar wat. En over 30 jaar, dat we al de contouren zien van een nieuwe stad in het midden van het land. En dat we die zeehaven hebben gebouwd over zoveel jaar. En dat onderwijs en dat volksgezondheid, weet je, dat mis ik. En we zijn begonnen maandag met een onderwijscongres. We hadden moeten beginnen met een congres voor het masterplan van Suriname. En het congres, toch, voor het masterplan van Suriname is belangrijk omdat voor de ontwikkeling van generaties. Snap je? Want als je iets plant, plan je het voor 25 tot 50 jaar. Maar dat mis ik. En ik zeg het je eerlijk, ik heb ook geen hoop dat met de huidige politieke partijen en de mensen die politieke partijen besturen en bemannen, dat gaat komen. Ik heb mijn twijfels en ik heb zware twijfels dat gaat gebeuren. Er moet echt iets anders gebeuren in Suriname. De oude politiek mag niet meer aan de macht komen, want ze hebben 50 jaar bewezen dat ze het niet kunnen. En mijn stelling is, als blijkt, en dat is de evaluatie van 50 jaar de politiek Suriname, als blijkt dat het politiek systeem van Suriname, met name het patronatiesysteem van de politieke partijen, de manier zoals we bestuurlijke functies invullen met friends and family, als dat de belemmering is, het politieke systeem voor de ontwikkeling van Suriname, dan moet dat geëlimineerd worden of dat veranderd worden. En dat veranderen betekent dat of die oude politieke partijen nu daadwerkelijk moeten gaan werken zoals dat in hun statuten staat, zoals het hoort te zijn. Ja? Of je zegt, deze politieke partijen moet je uitschakelen door een alternatief te bieden die ze gewoon omver overloopt, die ze met overtuiging aan de kant zet. Dat er gewoon een driekwart van het volk op zo'n nieuwe beweging gaat stemmen, of zo'n partij. Het kan ook een bestaande partij zijn die er degelijk voor staat en die normen en waarden hoog heeft, bestuurlijke integriteit heeft en dat soort dingen. Maar op dit moment, ik heb het met name over die oude politieke partijen die de macht hebben gehad in Suriname, die mogen nooit meer aan de macht komen met deze structuur die we hebben in het land.
1: Goed, we hebben je dus toch wel een de gelegenheid gegeven om een inleiding te houden. Tim, we hebben dus kennis gemaakt met een Roy Jongevat.
2: Roy, Tim Petrici hier. Ik luister naar het betoog. Dus ik vroeg me af, oké, waar gaat het naartoe? Maar uiteindelijk, ik kan juist samen mee berekend. Ik zou in het begin zeggen van, blijf dromen. Maar later die takas aan van, je hebt er eigenlijk geen belief in dat de gevestigde orde aba capaciteit om Suriname dus naar een volgend niveau te brengen. En dat onderschrijf ik 100%. Kijk, één ding wat we niet moeten onderschatten in Suriname, en het wordt te weinig gezegd. Kijk, Suriname, relatief gezien, is Suriname een moeilijke klus om te klaren. En ik zal het zo zeggen. Je kan Surinaamse leiders nemen, plaatsen in een ander land waar alles is geregeld. Ik bedoel, het is niet dat ze abnormaal niets kunnen doen. Dus dat ding is, maar het probleem in Suriname is dat het probleem zo ver strekt. Ik geef maar een simpel voorbeeld. Het bedrijfsleven zit te wachten op de overheid. In het buitenland bijvoorbeeld drijft het bedrijfsleven ontwikkelingen en nieuwe opportunities. Begrijp je? Als je kijkt naar werkgelegenheid bijvoorbeeld. Primair is het bedrijfsleven daarvoor verantwoordelijk. Maar het probleem wat je hebt in Suriname is omdat de overheid de grootste werkgever is. Iedereen kijkt naar de overheid. En de mensen die binnen het overheidsapparaat zijn, en ook de politieke machtleiders, die hebben niet de capaciteit om een land zoals Suriname, die in principe, als je het cru wil zeggen, een nul is, naar 100 te brengen. Kijk, een land dat gewoon regulier draait, waar je een thriving business sector hebt,

0: waar ze zelf ook investeren in innovatie en allerlei andere zaken. Dat is gewoon de zaak maintainen. Dus je onderhoudt de economie, snap je toch? Dus je draait huishouden. Suriname, eigenlijk zou je dus geniuses moeten hebben die zo ver boven de norm zijn en die zo ver op de hoogte zijn van ontwikkelingen internationaal om dat land verder te kunnen brengen. En ik zeg, een leider hoeft niet alles te weten, maar je moet wel kunnen identificeren welke adviseurs en welke mensen je in de buurt brengt. Toch? Dus,
1: kijk, ik ben met je eens, Tim, datgene wat er nodig is, wat nu gebeurt in Suriname, en die analyse van je is haarscherp. Maar daarom zeg ik tegen jou, datgene wat je hebt geconstateerd, dat het bedrijfsleven eigenlijk achterblijft in het ondersteunen van de ontwikkeling van Suriname actief, heeft ook te maken met het politiek systeem wat er wordt gehanteerd in Suriname. Begrijp je? Want het bedrijfsleven heeft ook veel invloed in de uitslag van verkiezingen in Suriname. Die staan ook, de politieke partijen staan ook op de paylist van zulke grote, van zulke bedrijven. Snap je? En dat zeg ik zo. Er is geen bewijs voor dat ik een document heb om dat aan te tonen. Maar je hebt je connecties. Je weet wat er gebeurt om je heen. Snap je? Dus dat is gewoon de natuur van het politiek. Dat is de natuur van Surinamers bestuur. En mijn pleidooi is om daadwerkelijk ontwikkeling te brengen. Heb je die Chinees die jij denkt dat die Suriname nodig hebt? Heb je niet in die mate nodig, zoals jij dat zegt. Maar je hebt gewoon eerlijke, betrouwbare, deskundige mensen nodig met hun hart op de juiste plek. En die gaan voor ontwikkeling. En die zijn er. Alleen, ze willen zich niet identificeren met deze oude, vuile, smerige politieke structuur van Suriname. Om het zo te zeggen. Ik zeg het een beetje cru, met respect. Snap je? En zolang dat niet verandert, Tim, gaat er niets veranderen in Suriname. En, wat zeer belangrijk is, wat we niet moeten vergeten, toch, is de mentaliteit van het Surinaamse volk. Want die dragen ook bij aan die troep waarin we zitten. En dan moeten ze ook in de spiegel kijken. Snap je? En dan zijn we eerlijk, ik ben ook onderdeel van het geheel. Ik kijk in de spiegel en ik zeg, ik doe ook mee aan bepaalde zaken die niet mogen. Ik ga je een simpel voorbeeld geven. Wat gewoon natuur is in Suriname. De valuta in Suriname hoor je te wissen bij de geëigende autoriteiten die daarvoor bevoegd zijn. Toch? Dan ga je naar een cambio of je gaat naar de bank en dan ga je je geld wisselen. Tegen de koers die geld. Maar dat doen we niet. Want als ik geen vervoer heb en ik op Latour woon, en ik weet dat ze cambio's daar zijn hoor, en ik moet naar de stad gaan om te gaan wisselen, dan ga ik dat niet doen terwijl ik bij de Chinees op de hoek dat kan doen. Maar als ik dat bij de Chinees doe, dan help ik de waarde van mijn valuta niet. Snap je? Want ik ben bezig eigenlijk illegaal iets te doen. En dat doen we allemaal. Ik geef mij maar één voorbeeld. En daar ben ik ook schuldig aan. Maar waarom ben ik er schuldig aan? Omdat ik anders een dief van mijn eigen portemonnee ben als ik het anders doe. Snap je? Omdat het systeem van Suriname, van overal in het hele systeem van Suriname, niet alleen maar in het politieke systeem, maar ook in andere systemen van Suriname, is er door en door corruptie van onszelf. Omdat we niet houden van regels. En de Surinaamse staat houdt er niet van om regels te controleren. Om regels te handhaven. Dus je hebt een clash van twee dingen die niet goed zijn. En om dat te veranderen heb je twee dingen nodig. Verandering van het politieke systeem en de mentaliteit van het Surinaams volk aanpakken. Want je kan niet in een auto zitten en die prop naar buiten gooien. En wanneer ik je aanspreek wil je me doodsteken. Is een mentaliteitskwestie. Toch? En waar begint dat? Dat begint thuis. En dan kan je zeggen, ja, als die ouders het niet hebben geleerd, hoe gaan ze het op die kinderen overbrengen? Nou, dan moeten ze naar een cursus gaan, dan moeten ze geen kinderen maken. Dan moeten ze een cursus ouderschap gaan instellen in Suriname of zo, ik weet het niet. Maar dat zijn de twee kanten van het verhaal. En daarom zeg ik, de enige manier hoe er verandering in Suriname kan komen, of één van de manieren waarvan ik denk dat er verandering kan komen in Suriname, is als we het politieke systeem, de politieke cultuur, want politiek heb je nodig om het land te besturen, dat we dat gaan veranderen. Hoe weet ik niet, maar we moeten iets doen. En daar hebben we ook de diaspora nodig om mee te denken. Toch? Hoe, voor wat jou zien.

En nou, als je aan op te maken ook toen, dan heb je zo'n natievorming. Aan hokjes denken, etniciteit moest gwe. Maar dat is nog een proces, is niet van vandaag op morgen. Kun je dan aangezien tegen

0: al onze rijkdommen. 17e rijkste land van het land, van de wereld. Hoe, waar? Ja. Kijk naar, en nog voordat ik hiermee eindig. Ik wil nog één ding zeggen. Ik heb de laatste 3-4 jaar heb ik gekeken naar Afrika. En wat direct dat opvalt, is Ibrahim Traoré. Ik ben geen man van militaire machthebbers, snap je? Maar als een volk deze meneer in hun armen hebben omsloten, en hij doet wat hij doet, en hij presteert zoals hij nu presteert, dan zeg ik, dat is voor mij het voorbeeld van een jonge leider die Suriname nodig heeft zonder geweld. En die zijn ideeën, toch, samen met het volk uitwerkt. Dit is samen. Maar dat betekent dat we er allen voor moeten gaan om te zorgen dat we die mentaliteit gaan veranderen. En ik begin met mijn kleinkinderen hier, om ze dat uit te leggen. Snap je? Dat die normen en waarden belangrijk zijn. Want je merkt dat door het hele internet, de digitalisering en internet gebeuren met die telefoon, daar ook die normen en waarden beïnvloed worden. Snap je? En hier is dan een complex probleem aan mijn tijd. Ik weet niet, de pedagogen en de deskundigen moeten bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe ze ook die telefoon gaan integreren in het leven van kinderen. Zonder dat het schade veroorzaakt. Dan kan je het ook nuttig gebruiken als je er goed over nadenkt. En weet je, er is een heleboel te doen in Suriname hoor. En ik ben niet pessimistisch, maar het optimisme is heel laag.
1: Oké, even om terug te gaan op je reactie wat je zei, toch? Van, kijk, ik heb ongeveer minstens 20 jaar van mijn leven juist specifiek daarop gefocust om te gaan onderzoeken van waar liggen die problemen en hoe kan je dat probleem oplossen, laat maar het zo zeggen.
0: Oplossen.
1: Het probleem in Suriname, kijk, één ding dat we, want veel Surinamers hebben wishful thinking en ik zeg, het zijn nobele doelen. Maar dus, ik zeg bijvoorbeeld, hoe denk je bijvoorbeeld corruptie aan te pakken wanneer een heleboel mensen, want de mindset van de Surinamer is, ik wil binnen een dag miljonair worden. Kijk, de Surinamer is in zijn hoofd, kijk naar het meeste naar Amerikaanse media. Dus ze zijn van die American Dream en dat soort zaken. Men denkt niet, we spreken wel Nederlands en zo, maar we zijn meer gefocust op die hustle mentaliteit en get rich. Toch? Oké.
0: Ja.
1: Maar het land heeft door de tijd heen, de mensen zijn om eens maguascoro, ze zeggen ga studeren, ga een papiertje halen. Maar ondertussen is een werkgelegenheid op dat niveau niet evenredig gegroeid. Dus je krijgt een heleboel mensen die internationale media hebben, die kijken wat er mogelijk is internationaal. En een heleboel mensen die naar school gaan. Maar het bedrijfsleven kan ze niet accommoderen, de nieuwe mensen die komen met een nieuwe mindset. Kan ze niet accommoderen. Want het bedrijfsleven draait nog steeds zoals 50 jaar geleden. Dus wat mijn punt is, waarom ik zeg dat je een genius nodig hebt om Suriname te ontwikkelen. En dat wil niet zeggen dat de politici zelf per se een genius moeten zijn. Want er zijn genoeg geniuses die een bijdrage willen leveren of hebben proberen te leveren. Maar wat gebeurt er in de politiek? En net als wat jij zelf zei, omdat het bedrijfsleven die politici sponsoren en al dat soort zaken. Daar praat ik over het statische bedrijfsleven. Dus die gewoon de status quo zijn. Die zetten de politiek alleen maar daar te houden van nou zit me kong, dit, dat en alles.
0: Eigen belang,
1: ik geef maar een voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld een politicus zou sponsoren. Ik geef maar gewoon een hypothetical. Als ik een politicus zou sponsoren en ik zou de hele dag in die politicus of de president's oor kunnen fluisteren. Zou dit hele probleem er niet zijn. Omdat ik, en Carlos kan meegetuigen ervan. De meeste, of het nou het bedrijfsleven is of de politici die daar zitten, hebben geen benul van de mogelijkheden die er zijn om Suriname te kunnen ontwikkelen. Niet eens 10%. Ik zou zeggen niet eens 1% van al de mogelijkheden. En wanneer...
0: Nee, ze hebben het. Maar ze willen niet. Ze hebben het bewustloos in de
1: dat is één. Maar ze hebben het niet. Geloof me, de manabing. Want ik heb lang genoeg... ik heb lang genoeg binnen dat circuit gelopen. En misschien tak de mano sabi. Ja. Omdat ze zijn zodanig bezig met de politiek dat ze niet weten...
0: Met stelen moet je zeggen. Met de politiek.
1: Klopt. Dus wat er gebeurt, Die mannen zijn bezig, dus wanneer ze het geld...

0: zien dat de maar je begint aan en dan is hun aandacht er elders gefocust. En al kom jij met Carlos Sabi, ik geef je maar een voorbeeld. Ik kom met kant-en-klare dingen en ik zeg, luister, no spangas aan. Ik financier die pilot en dan gaan we het, laten we het doen. In afpot nou aan Monico, ik zit ze. Ja, zeker. Toch, de mannen zijn niet. Dan zie je toch dat die mannen, terwijl ik praat over oplossingen die direct impact. Want ik zelf, kijk, olie en gas is leuk, maar Suriname kan echt gewoon ontwikkeld worden zonder olie en gas. Als ik je nu zeg over de mogelijkheden die er zijn die nu Suriname direct kunnen ontwikkelen binnen een jaar, twee jaar, zonder olie en gas geld.
1: Noem twee.
0: Er zitten hier in Nederland minstens Nederland en Vlaanderen minstens 1 miljoen banen die geoutsourced kunnen worden naar Suriname. Nu met de komst van AI en ook een superhoog minimumloon dat er hier is. Ik doe het zelf al. Ik heb medewerkers in Suriname die ik train, wanneer ik ze train binnen 3 maanden. Ik heb ook medewerkers in Nederland. Wanneer ik ze train binnen 3 maanden, produceren ze minstens 2 tot 3 keer zoveel als studenten die ik hier train. Het grappige ervan is, wij zijn nu bezig om dat zelf te gaan doen, toch? Uiteindelijk, na lang klagen, je denkt, je probeert de regering. Oké, dat gaan we doen. En ik praat niet over callcenters. Ik praat echt over andersoortig werkzaamheden. Dus ik praat over virtual assistants.
1: Dus niet alleen maar geen lage scholen, maar banen die in het laag echelon liggen. Ook managementfuncties, ook hogere kaders.
0: Ja. Maar het mooie ervan is, wij trainen ze zelf. Want met schoolkennis gaan ze het werk niet kunnen doen. We trainen ze zelf met state of the art. En wanneer ik zo'n student neem en ik zet AI op hem, dus ik geef hem de tools die hij nodig heeft om het werk 100 keer zo snel te kunnen doen, dat outperformen ze iedereen. En ik zeg, ik blijf dit altijd zeggen, hier in Nederland, waar ik ook ben, ik zeg het, men heeft geen idee hoe pinter Surinamers zijn, maar wat gebeurt er?
1: Omdat
0: de maatschappij en de mogelijkheden er niet zijn. Eigenlijk, de jongeren in Suriname, in hun brein zijn ze al een paar aantal stappen verder dan de maatschappij toelaat. Ik geef maar een simpel voorbeeld. Even een simpel voorbeeld. Als iemand in Suriname een shop, bijvoorbeeld, laten we zeggen, maar whatever, een product en hij wil het online ter verkoop aanbieden, kan hij niet eens creditcardbetalingen accepteren. Hier in Nederland heb ik het binnen een paar uurtjes geregeld. Zie je? Dus. Dus je limiteert de hele groep die denkt, internationaal denkt. Of iemand die misschien kan programmeren of een software kan maken. Voor car rental management of whatever. I'm just saying something. Als hij zijn product in Suriname maakt en hij wil dat internationaal verkopen, kan hij het niet. Want ik kan geen creditcardbetalingen accepteren. Dus daarom zeg ik, er zijn gigantisch veel mogelijkheden, maar ook het bedrijfsleven is ook niet op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn. Op den duur, als je een verandering wil brengen, blijkbaar moet je het dan zelf doen. En daarom, je moet het zelf doen en dan moet je je moet eigenlijk hemel en aarde kunnen schuiven.
1: En ik wil even ervarings, iets over mijn ervaring met de jongeren die zo goed, die zo pinter zijn, wil ik even met jullie delen. Toen ik bij de SCVS zat, en de nieuwe directeur kwam, meneer Abizoyna. Toen kreeg ik ook te maken, en daarvoor ook door kan bezig, kregen we heel veel Maroon medewerkers. En in het begin maakten mensen heel goed opmerkingen. Ja, maar ze zijn Maroon coach. En die mensen waren, die waren jongeren. En ze hadden allemaal minstens een middelbare schoolopleiding. Dus HAVO of VWO. Ja? En ze komen. Ze hebben totaal geen kennis van zaken. En ik zeg het je. Ik had zoveel spirit om die mensen die nog helemaal leeg waren qua journalistieke kennis, om ze te scholen, om ze te trainen. En wat er uit de bus is gekomen is wonderbaarlijk hoe snel en hoe efficiënt en hoe leergierig die mensen waren die Maroon zijn. En hoe pinter ze zijn, dat woord moet ik gebruiken, hoe pinter ze zijn als ze eenmaal zich hebben toegelegd op datgene waarmee ze bezig zijn. Ik heb zodanig genoten, man. Dus ik weet waar je over praat. En dat is in alle geledingen van de jongeren, heb je dit. En wat er ook niet gebeurt in Suriname, is dat de ouderen, in plaats van dat ze blijven hangen in die eerste ring of in het midden van die cirkel, dat ze 3, 4 stappen terug maken in de derde ring. Toch? En die jongeren de gelegenheid geven om dingen te doen. En jongeren worden nu ook al beïnvloed op een bepaalde manier door die politieke partijen. Dat ze zich aansluiten bij die politieke partijen. En als ze dat doen, zijn ze verkocht.
0: Klopt.
1: Zijn ze verkocht. Ze gaan met hele goede bedoelingen gaan ze naar binnen. En wanneer ze in die structuur eenmaal zijn, dan worden ze goed opgeleid. Ze worden wel goed opgeleid door de paar van

0: politieke partij hebben goede kaderopleiding, moet ik erbij zeggen. Maar als die jongeren eenmaal daar binnen zijn, dan vervallen ze ook tot het gedrag van die oude politici. Klopt. En dat is jammer. Er zijn genoeg voorbeelden van jongeren die in het parlement zijn, die dat voorbeeld daarvan zijn, wat ik nu zeg. We gaan geen namen noemen. Ik vind het alleen maar jammer. Ik vond ze allemaal veelbelovend, al die jonge jongens. Al die jonge dames vond ik heel veelbelovend. Maar een paar, de meeste van ze hebben teleurgesteld. En dat komt, nogmaals, en daar gaat het weer. Dat is de kern van mijn verhaal. Het politieke systeem. De structuur van de politieke partijen. Zoals ze dat uitvoeren. Want bij wet en volgens mij bij statuten van al die politieke partijen zijn er goede regels, zijn er goede uitgangspunten, zijn er goede organisatievormen om te zorgen dat alles volgens een democratische structuur verloopt. Maar als dan je alle de oude politieke partijen, voorzitter na bijna 50 jaar, maar naar voorzitter. Fa! Hallo kan toch, bradai jongen. Met die ruimte, die traman toch. Nee, want intron is intron VP, intron president of intron parlementsvoorzitter. En zolang dat nog zo, in rust. En want trouwens, dat is ook toen op boeren met tegen. En dan kan dat. Al die oud-ministers en oud-parlementariërs en weet ik veel, al die oud-adviseurs van staat, die al lang niet meer werken voor het land, krijgen nog steeds geld, jongen, uit slaskast. En al dat soort. En ik heb begrepen van meneer B. dat 2000 ambtenaren, adviseurs, of hoe ze die mensen noemen, in het buitenland zijn en al jaren gewoon in bezoldiging krijgen. Hoe is dat mogelijk? Snap je? Dus mij vind ik, daarom heb ik het toch boeien. We hebben iemand nodig als trouwerij die komt en zegt van luister nou, ik ben president van het land en ik verdien gewoon evenveel als de directeur van een staatsbedrijf. Wie je dan? En ik rijd gewoon in een Toyota fiets. Bij wijze van spreken. Of ik ga ik van kok bedoel en ga met de fiets naar mijn werk. Wie zou mijn parkeer af fiets? Af fiets op Tapa Oeko. De mensen van mijn fiets kon naar Den Haag, zogenaamd. En mijn fietsen van huis uit. Maar aan mij voorbeeld dat ik vind dat je mobiliteit begint bij lopen, bij fietsen en niet bij auto. Ik vind dat. Dus, maar, en dat zeg ik toch, die bewustwording onder het volk is ook een belangrijk ding. En dan heb je een demagoog nodig, iemand die dat kan bewerkstelligen met zo'n groep. Toch? Die doelstellingen van de ontwikkeling van Suriname helder en duidelijk en transparant met ons communiceert. Toch? Dan gaan we er allemaal aan werken. Structureel, into, één voor één. Toch? Modulair opgebouwd, we ontwikkelen we. Maar die plan, een masterplan moest dit, nou zo na zomaar.
1: Maar dat ding is, jij verwacht te veel van. Want die mensen die het masterplan zogenaamd moeten gaan maken. Nou, dat zijn massa, ik creëer een probleem. Dus de mensen die zichzelf zegenen om het. De mama gewoon in commissie naar de zaad.
0: Nee, maar daarom zeg ik. Als we een masterplan gaan maken, dan gaat dat moeten gebeuren. Het moet alvast nu gebeuren, we zijn al bijna te laat. Maar het masterplan moet een initiatief zijn. Dat is nodig van mevrouw Sinos met een initiatief. Dan, passief voor Suriname. Want de regering nog kon aan zijn. Zo, wang, maatschappelijke groepering, of wang, burger, minister, wang, kiemoren verstaan. Moest komen, voor begin punt, de contouren voor een masterplan, ook aan discussiëren, about dat aan niet. Wat initiatief moest komen. En dat een burgerschrift moest doen.
1: Ja, maar.
0: Wat is de regering?
1: Masterplan, dikba, sanasan, maar het zijn uiteindelijk privé mensen en organisaties die het werk van de staat bijna moeten gaan doen. Wat, kijk. Ik heb geen probleem om gratis te werken, om zwaar eigen bijdrage te leveren, toch? Maar sanami probleem, wanneer ik hoor van, oké, dus you, de man aan money om projecten te financieren, om dingen die werken, waar je aantoonbaar met cijfers kan aantonen van dit werk. Maar dan aan de andere kant, dan lekt die emmer. Dus gewoon de my spend vernietig om een miljoenen. Maar jij kan de, dus dat is mijn probleem. Kijk. Als iedereen nou aan mijn FN money, dan met ik nog spaar mijn pot mijn eigen money, dan gaan we beginnen.
0: Maar een mogelijkheid voor een letifatie via gewoon een normale structuur. En hoor je bakken.
1: Klopt.
0: En daar kom ik weer op.
1: Klopt.
0: Het ligt aan het politieke systeem dat verrot is.
1: Klopt.
0: En zolang we daarover niet eens zijn, gaan we praten over een onderdeel van het verziekte systeem. En dan lossen we geen probleem op. Dat politieke systeem, en ik breed bezien, is dat volgens mij, als ik een analyse maak van Suriname 50 jaar politiek, dat politiek systeem in Suriname ten gronde gebracht. Want meneer Potbetak, we zijn een failed state. We zijn meer dan een failed state. Ja. We zijn een corrupte natie die totaal niet weet welke richting we moeten kiezen. En de bestuurders, en bijna 90% van de bestuurders denkt alleen maar aan zijn eigen zak, aan zijn eigen belang, aan zijn familie en aan zijn vrienden. Dat is de structuur van Suriname nu. En dat gaat zo blijven in 2030 als de NP, als straks niet meer de NDP aan de macht is, want daar zijn die mensen moe van de NDP. Dan komt weer de VAP in een combinatie met weet ik veel niet. Dan is Samson en Gomorrah. Dus even een alternatief nog komen. Een alternatief nog gaan komen voor de oude politieke partij. Om komen voor een volk voor zijn naam. Ja. Dus een voorlichting noemen ze dit. Initiatief nemen ze ook koning aan zijn jaren. Dat onaf als aan voor de oude politieke partij morgen. En pas die Suriname was begonnen. Het is doodgebloed. Omdat er een paar dingen waren die misschien niet goed waren. Maar die ervaring is er. Toch? Het begin was gemaakt om verandering te brengen in de denkwijze van de stem, van het electoraat. Is het er gelukt? Het is er gelukt om ervoor te zorgen dat een vrouw is gekozen als president. Zijn we gelukkig met die vrouw als president? Jij mag het antwoord geven. Het publiek mag het antwoord geven. Toch?
1: Ja. Ja. Carlos, ja, heb je nog wat?
2: Dus, ik kom erin. En eigenlijk merk ik dus dat de discussie over oil en gas naar een andere regionen voert. En dat is dus toch wel dat er eigenlijk politiek er veel aan de hand is in Suriname. We sukkelen eigenlijk al 50 jaar ermee. En eigenlijk krijgen we dus nu, komen we dan toch wel tot dat inzicht van, luister nou. Nu is met oil en gas voor de deur, moeten we toch wel een beter gaan nadenken over hoe we eigenlijk Suriname ook politiek invullen. Om eigenlijk vanuit die perceptie Suriname naar een hoger niveau te brengen.
0: Dus,
2: er is veel werk aan de winkel. Dus daar zijn we het, dat beseffen we. En ik denk dus dat ons publiek dat ook hoort en ook beseft van nou dat er toch wel nog veel meer moet gebeuren in Suriname.
0: Er moet een mindset.
2: Ja, er moet een mindset, zoals je het zegt, een mindset. Ja. We hebben nog 3 minuten, Tim.
1: Ja, nee, dus.
0: Mag ik even iets zeggen over de diaspora, de bijdrage van de diaspora? Kijk. Ja. Ik ben zelf uit Nederland in 2008 teruggekomen naar Suriname. Niet met de bedoeling om terug te gaan naar Holland. Met de bedoeling om een bijdrage te komen leveren. Ten eerste voor mezelf. Dat ik zelf er goed bij moet zijn. En ten tweede dat ik een bijdrage kom leveren voor aan mijn land. Ik heb dat gedaan in Holland. Ik ben teruggekomen. Met die ambities. Geen nobele ambities om geweldige dingen te doen. Gewoon komen om te kijken voor elkaar wat kan ik doen. Ik ben toen begonnen om mijn bijdrage te geven op mijn manier, met het geven van bijlessen aan kinderen, zowel arme als rijke kinderen. En dat combineerde ik met gratis lessen en betaalde lessen. Dat was mijn deel. En zo ben ik doorgekomen. Maar als jij als diaspora in Nederland zit en je bent gebonden aan bepaalde zaken zoals een hypotheek of een baan, dan heb je geen enkele reden om te denken dat je naar Suriname gaat komen. Snap je? Maar als je toch een baan hebt, en je voelt je niet lekker in je vel. En je wil toch verandering van omgeving. Dan zeg ik, dan moet je niet komen proberen. Dan moet je gewoon een plan maken. Dat je naar Suriname terugkomt. Om mee te komen doen aan die ontwikkelingen die er zeker komen in Suriname. En waar ik op wil wijzen, is dat we veel moeten doen aan ondernemerschap. We hebben ook behalve wetenschappers en managers, hebben we zeker ook nodig. We hebben mensen nodig die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Suriname, die dit doet. En als je komt naar Suriname, dan kom je, zelfs wanneer je naar een ander land zou gaan, dan kan je niet vragen dat ze een huis voor je hebben. Je gaat zelf dat moeten regelen. En dan ga je zelf moeten kijken wie dat. Als je kinderen hebt, ja, onderwijs is niet zo geweldig in Suriname, dat is minder. Als je kinderen hebt, kan je niet vandaan blijven voorlopig, snap je? Maar als je alleen bent, je dan een koppel. Ik kan gewoon explore. If je hebt geloof in Israël, en je stapt zijn, want je doet iets dan, ik kan doen in alle kondre. Alleen, zo'n ja. Een uitdaging, if je doet een businessvergunning, dan kan ik mee dat je een paardje koeën en losse zijn, waardoor je ontmoedigt en zo. Maar je hebt niet structuur. Okay? En daarom zei ik, het systeem maakt dat wanneer je als ondernemer naar Suriname komt, if je een paardje koeën, maar

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Het station van de onbekend tot bekendmakingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media? Oké dan. Begin net als vele anderen eerst met vrijwilligerswerk bij Mart. Het communicatieinstituut van de Popiopis, persoonlijkheden en bekendmakingen. Al langer dan 38 jaar, de kweekvijver voor jong en ouder mediatalent van Amsterdam. Onbekend tot de bekendmakingen. Bel met 020-6799-665. Of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. Mart, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart. Ding Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap.
0: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020-6799-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement.

Welkom, lieve Mart Radio luisteraars, bij deze nieuwe aflevering van De Andere Kant. Ik ben Joan Marcus en vandaag presenteer ik u weer een combinatie van persoonlijke gedachten en inzichten, doorspekt met fijne muziek, meestal van een wat belegen kwaliteit, maar we weten allemaal dat oude wijn goed smaakt, nietwaar? Ik presenteer u met veel genoegen dit programma vanuit Los Angeles, Californië. En dat is een van de belangrijke redenen waarom we ooit het programma haar naam hebben gegeven, De Andere Kant. Maar in deze radiococktail presenteer ik u ook mijn perspectief op onderwerpen. En dat kan voor u natuurlijk best de andere kant van het inzicht betekenen. Vandaar dus ook weer een andere reden voor de titel. Dank aan iedereen die onlangs gereageerd heeft op recente afleveringen van dit programma. Blijf dit doen. Ik loop een beetje achter, maar dat zal niet lang zo blijven. U krijgt altijd een reactie terug en ideeën zijn altijd van harte welkom. Ik heb mijn onderwerp van vandaag betiteld De emotionele waarde van december. De emotionele waarde van december. En ik heb uitgenodigd Pentatonix om te beginnen op gepaste wijze met My Favorite Things.

0: 9, maar radio.
1: Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, man. Ik had nooit gedacht dat het zo ver zou komen. Today is the day. Ready or not?
1: Yes, man. Be ready.
2: Welkom, lieve Mart Radio luisteraars, bij deze nieuwe aflevering van De Andere Kant. Ik ben Joan Marcus en vandaag presenteer ik u weer een combinatie van persoonlijke gedachten en inzichten, doorspekt met fijne muziek, meestal van een wat belegen kwaliteit, maar we weten allemaal dat oude wijn goed smaakt, nietwaar? Ik presenteer u met veel genoegen dit programma vanuit Los Angeles, Californië. En dat is een van de belangrijke redenen waarom we ooit het programma haar naam hebben gegeven, De Andere Kant. Maar in deze radiococktail presenteer ik u ook mijn perspectief op onderwerpen. En dat kan voor u natuurlijk best de andere kant van het inzicht betekenen. Vandaar dus ook weer een andere reden voor de titel. Dank aan iedereen die onlangs gereageerd heeft op recente afleveringen van het programma Blijf Dit Doen. Ik loop een beetje achter, maar dat zal niet lang zo blijven. U krijgt altijd een reactie terug en ideeën zijn altijd van harte welkom. Ik heb mijn onderwerp van vandaag betiteld De emotionele waarde van december. De emotionele waarde van december. En ik heb uitgenodigd Pentatonix om te beginnen op gepaste wijze met My Favorite Things.

These are a few of my favorite things. Zoveel uitvoeringen van dit lied zijn er uitgebracht. En ze zijn allemaal heel mooi om naar te luisteren. Er is iets opwindends aan het liedje. En dat heb

en ze begonnen op te treden. Aangezien hun productie heel veel aandacht kreeg op YouTube, gingen ze verder met optreden. De leden hebben daarna hun school en hun studie universitair afgemaakt, hebben enkele andere leden aangetrokken via YouTube en zijn nu erg gewild en populair, dankzij hun dynamische a cappella sound. Ik ben altijd erg onder de indruk. En als u de kans heeft om ze op YouTube te bekijken, zult u waarschijnlijk ook onder de indruk zijn. Pentatonix is vernoemd naar de pentatonische schaal, een muzikale toonreeks met 5 noten per octaaf. In 2023 kreeg deze groep een ster op de Hollywood Walk of Fame.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Martradio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Martradio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Vandaag heb ik het over de emotionele waarde van december. Ja, de feestdagen zijn haast aangebroken. Een heleboel mensen maken plannen om familie te gaan bezoeken in andere steden, in andere staten, in andere landen misschien. Ik weet dat velen die in Suriname geboren zijn, of plannen maken, of dromen over een kort verblijf in hun geboorteland rond deze tijd. Ik weet zeker dat ik dat doe. Droom er nogal vaak over, maar het is niet altijd even gemakkelijk natuurlijk om een vliegtuigje in te springen en voor een paar weken op vakantie te gaan als je een heel druk programma hebt. Maar ja, een jaar nadert dus weer haar eind, terwijl een andere gereed staat zich te presenteren. December is daarom een goede maand om te reflecteren. En daarin zit de emotionele waarde van deze maand. Terugblikken, notities nemen van de gebeurtenissen en voornemens opstellen. Voor sommigen was het afgelopen jaar een fantastisch tijdperk. En anderen kunnen niet wachten totdat het voorbij is. Het leven is een interessante mengeling van gebeurtenissen. U zult het wel met me eens zijn. We worden ons daar vooral van bewust rond deze tijd. Niet waar? Het schijnt dat in deze dagen van verhoogde festiviteiten we een nauwer contact hebben met ons lot. Een intensere gewaarwording ondergaan met betrekking tot ons wezen. En een hogere capaciteit ontwikkelen om een groter plaatje van ons bestaan te overwegen. Er zijn veel mensen die depressief raken rond de kerst. Niet noodzakelijkerwijs om wat het al dan niet voor hen betekent in historisch perspectief, maar meer omdat ze zich bewust worden van de gelukkige indrukken om hen heen. En die gaan ze dan automatisch vergelijken met hun eigen tegenslagen. En toch heeft deze tijd, hoe u dit seizoen ook verkiest te noemen, haar voordelen. En daar kom ik straks op terug. Hier is eerst Roberta Flack. I can see the sun in ladies.

Cleopatra Fleck werd geboren in North Carolina op 10 februari 1937 en ze overleed dit jaar in New York op 24 februari 2025. Ze was Amerikaans zangeres en ook muziekschrijver en ze speelde heel goed piano. Ze staat bekend van verschillende hits, zoals Killing Me Softly with a Song, That's the Time I Feel Like Making Love to You. Voor mij is dat haar favoriet werk, haar beste werk. We hebben You've Got a Friend met Donny Hathaway gekend. We hebben The Closer I Get to You and Tonight I Celebrate My Love met Peebo Bryson gekend. En een heleboel andere goede werken. Ze groeide op trouwens in Arlington, Virginia. En vanaf de 9e volgde ze pianolessen. Toen ze 13 was, was ze zo goed dat ze van haar moeder die mocht vervangen als organiste bij het kerkkoor. En omdat ze als kind enkele klassen mocht overslaan, want ze was een hele knappe vrouw en een heel knap meisje toen ze jong was, mocht ze op 15-jarige leeftijd al naar het conservatorium. En daar studeerde ze 3 jaar later af. Nou, voordat ze doorbrak in de muziek heeft ze nog 5 jaar Engels en muziekles gegeven op middelbare scholen. Ze werd in 1968 ontdekt door jazzmuzikant Les McCann. En haar grote doorbraak kwam in 1972 toen ze het werkje The First Time I Ever Saw Your Face or Ever I Saw Your Face, dat is de juiste manier, als de nummer 1 hit knalde naar de top. Roberta Fleck onthulde in 2022 dat ze leed aan de ziekte ALS. En we kennen dat als Lou Gehrig's syndroom. En dat is een hele ernstige ziekte waar al je spieren blijven verslappen en je uiteindelijk helemaal verlamd raakt. Ze overleed dus, zoals ik eerder zei, eerder dit jaar aan een hartstilstand op 88-jarige leeftijd. En we keren terug naar de emotionele waarde van december. Ja, december heeft zo zijn voordelen. En daar wil ik het nu even over hebben. De voordelen van de decembermaand liggen niet per se in het geven van presentjes aan geliefden. Ze gaan veel dieper. De voordelen van dit seizoen zouden best kunnen zijn dat er over het algemeen een grotere mate van goede wil is tussen mensen onderling. En dat als gevolg daarvan er dus een verlaagde mate is van onderlinge wrok, haat en afgunst. Maar ja, zoals met alle andere dingen gaan feestseizoenen als de decembermaand ook voorbij. En spoedig zal een nieuw jaar met aller bagage zich aandienen aan ons allen. Het is derhalve rond deze tijd, wanneer er zo'n duidelijke overgang gaat gebeuren, dat voornemens belangrijk worden. De overgang van 1 jaar naar een ander jaar brengt heel vaak teweeg dat mensen voornemens hebben op wat ze anders willen doen. We formuleren de ene na de andere gelofte naar onszelf of naar diegene van wie we houden toe. Nou, hoe loopt het met geloften? Ik heb gelezen dat er een enquête werd gehouden sinds 2023 door Forbes. Dat bekende tijdschrift Forbes. En ze hebben een gezondheidsprogramma. En daar hebben ze onderzocht hoe Amerikanen hun nieuwjaarsvoornemens nakomen. Nou, er waren wat uitschieters. Het bleek dat het meest geregistreerde voornemen voor 2024 was fitness. Iedereen wilde weer in topvorm zijn. En dat was een tegenstelling tot het jaar daarvoor. Toen was er iets anders. Nou, in meer detail even. 62% van de mensen die ondervraagd werden, die zeiden dat ze zich gedwongen voelen tot het formuleren van nieuwjaarsvoornemens rond deze tijd van het jaar. Vrouwen schijnen dat meer te voelen dan mannen. Maar u moet weten dat over het algemeen het blijkt dat slechts 6% van de voornemens echt vastgehouden en volledig uitgevoerd worden. Slechts 6% van de mensen houden zich vast aan hun voornemens en brengen ze tot vervulling. Dus u hoeft zich helemaal niet verslagen te voelen als u de goede voornemens van vorig jaar niet heeft kunnen vervolmaken. We doen het de volgende keer beter. Hier zijn de Yellow Jackets met Go Tell It on the Mountain.

0: De Yellow Jackets, die dateren uit 1977, moet u weten. In dat jaar had je een gitarist genaamd Robin Ford, die voor zijn eerste soloalbum een keyboardist, een bassist en een drummer moest hebben, en hij trok ze dus aan. De vier heren besloten samen te blijven als een groep en ze kregen een contract van Warner Brothers, maar ze moesten een naam hebben, dus ze mochten pikken uit een lijst van mogelijke opties en ze kozen voor Yellow Jackets. In 1984 werd hun tweede album genomineerd voor een Grammy Award. Dus ze gingen natuurlijk naar boven met hun populariteit. Omhoog. De oprichter verliet, jammer genoeg rond die tijd, de groep. Hij werd vervangen. Hun werken bleven echter verschijnen op de Billboard Magazine Jazz Album hitlijsten. En we kunnen dus gerust vaststellen dat de Yellow Jackets het redelijk succesvol en goed hebben gedaan. In 2011 vierde de groep haar 30-jarig bestaan en het schijnt dus dat de band nog rustig voortdobbert. Terug naar de emotionele waarde van deze. 107.9
1: Maar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse